Miles Smit en Nine Horn, Drive Safe bij Radio 538. Ken je dat gevoel dat je je in de steek voelt gelaten door je favoriete supermarkt?

Mendes en Camille Cabello, Señorita bij Radio 538. Hele goede nacht, mijn naam is Marnix. Herken je dat gevoel dat je je ja, misschien wel een beetje bedrogen of zelfs in de steek gelaten voelt door je vaste supermarkt? Zoals je misschien wel weet, ja, ook ik zit ergens op het spectrum in mijn geval. Ja, ik kan zonder problemen iedere dag hetzelfde lunchen. Dat doe ik nu denk ik ja, ongeveer al 2 jaar. Ik maak iedere dag als ik thuis ben een flatbread uit de airfryer. Daar smeer ik dan wat cottage cheese op, gerookte kipfilet en een beetje zout en peper. Waanzinnig. Maar nu is het als volgt. Al 2 weken lang is het raak. Dan is het iedere keer in de supermarkt geen kip. Ik koop altijd zo'n ongesneden gerookte kip, weet je wel. Dan kun je gewoon net iets dikkere plakken kip van snijden. Heb je gewoon net dit dat je iets lekkerder eet in plaats van die hele flinterdunne plakjes. Maar die hebben ze dus al 2 weken niet. En dat is, oh, dat kan, ja, kan mijn autisme. Mijn ADHD kan dat absoluut echt niet aan. En ik hoor je denken, ja maat, dan kun je toch gewoon van die hele dunne plakjes lopen kopen. En dan is het klaar. En dan denk ik, ja nee, dat gaat helemaal tegen mijn principe in. Dus wat is mijn oplossing nu? Ik ben al 2 weken lang iets anders aan het eten. Omdat ik dus

mijn vaste lunch niet kan lunchen. Dus wat ik nu lunch, pittige hummus met een plak augurk erop. Dat is namelijk wel altijd. Ja, dat is mijn oplossing. Maar nu vraag ik me dus af. Ik kan hier vast niet de enige in zijn. Jij moet dit ook vast hebben. Volgens jou, welk product mag nooit uit het assortiment van de supermarkt raken? Ik ben heel benieuwd. Volgens jou, wat mag er nooit uit de supermarkt? Laat het weten via de gratis app van 538. Pakken we zo meteen de leukste er even tussenuit.

0: Sims en Melanie C. When You're Gone bij Radio 538.
1: De 538. Marnix Westhuis.
0: Ik heb dus een irritatiepuntje in de supermarkt ontdekt. Al 2 weken lang is mijn favoriete product niet meer verkrijgbaar in de supermarkt. Het is of uitverkocht, of het is niet leverbaar. De gerookte kip. Ik hoop dat het snel weer terugkomt. Maar het riep wel de vraag op, joh, welk product uit de supermarkt zou je absoluut niet meer zonder kunnen? Dankjewel voor je bericht in de gratis app van Radio 538. Even een paar ertussen uitvissen. Esmeralda stuurt een komkommer. Maar niet omdat ik het zo lekker vind. Nee, die neem ik altijd mee als ik ongezonde dingen haal. En dan denkt de kassière tenminste dat ik nog een beetje gezond leef. Remco laat weten. Ja, toiletpapier, dat mogen ze absoluut niet uit de supermarkt halen. Dat maakt vegen na het scheiden zo moeilijk. Ja, dat is ook weer zo. Erik heeft wat ingesproken.
2: Speculoos spread voor op je brood van Lotus.
0: Oh, ja, dat is inderdaad ook wel ontzettend lekker. Davy, goeienacht.
3: Goeienacht.
0: Je bent hard bezig met de btw-aangifte in de administratie. Moet natuurlijk ook gebeuren.
3: Ja, wat factuurtjes sturen en dergelijke.
0: Wat mag er volgens jou, wat mag volgens jou niet uit de supermarkt verdwijnen?
3: Ja, voor mij is het eigenlijk frikandelbroodjes.
0: Frikandellenbroodjes niet?
3: Nee.
0: Die kun je toch wel missen.
3: Nou, bij mijn middelbare schooltijd gingen ze er snel doorheen bij de lokale supermarkt.
0: Maar eet je ze dan nu nog steeds veel?
3: Ja, niet zoveel, maar ik eet ze wel regelmatig.
0: Oh ja, en niet op de zaken, die kun je zo moeilijk wegboeken.
3: Nee, dat is gewoon allemaal privé.
0: Davy, dankjewel voor je tijd. Succes nog met de administratie.
3: Jo, dankjewel.
0: En Suzanne heeft ook gereageerd. Suzanne, goeie nacht.
4: Hey.
0: Jij hebt een zeer opmerkelijk product wat heel veel mensen in Nederland ook van jou wisten.
4: Ja, dat klopt.
0: Wat mag er volgens jou nooit de supermarkt verlaten?
4: Ja, joppiesaus.
0: Oh, lekker.
4: Toch?
0: En wat is dan het verhaal dat heel veel mensen hiervan afwisten? En dat er een zoektocht zou zijn?
4: Nou ja, die wisten gewoon allemaal dat ik alles met joppiesaus eet. En op een gegeven moment ging het op een of andere manier uit alle supermarkten hier in de buurt. En toen heb ik bij allemaal mensen een soort zaadje geplant, waardoor als zij het in de supermarkt zagen, ze mij appten. Oh, hier is het nog wel te koop. Oh, hier is het ook nog. Oh, hier is het ook niet meer. En dat zelfs tijdens acteerlessen, als ik me dan verdrietig moest voelen, dat mensen schreeuwden: denk aan dat de joppiesaus weggaat.
0: Oh, maar ik heb nu heel veel vragen, Suzanne. Mijn eerste vraag is, als jij zo'n fan bent van joppiesaus, hoe ziet jouw huis er dan uit? Want ik kan me dan voorstellen dat jij opeens een hele voorraadkast hebt met wel 60 flessen nu.
4: Nou, het probleem is dat joppiesaus gekoeld moet blijven. Dus dat niet zo makkelijk inslaan.
0: Dus jouw koelkast staat niet vol?
4: Ik denk dat er nu 2 of 3 in staan.
0: 2 of 3 flessen?
4: Ja, en altijd als mijn ouders langskomen is het, dan heb je weer een nieuwe fles nodig, moeten we er eentje meenemen.
0: Hé, maar hoeveel joppiesaus eet jij dan per week?
4: Ja, ik eet gewoon alles met joppiesaus. Dus je moet gewoon nagaan elke maaltijd, als je warm eet, als je een broodje eet, dan dip je dat in de joppiesaus. Als je eet, in de joppiesaus.
0: Maar ja, sorry, nu komen we misschien in een heel ander gesprek terecht. Maar lasagne, dat eet jij met joppiesaus?
4: Nou, dat vind ik eigenlijk, heb ik nog niet geprobeerd, maar dat is niet zo'n gek idee eigenlijk.
0: Broodje bapauw.
4: Oh ja.
0: Wat is het allergekste waar jij joppiesaus mee?
4: Ja, maar pasta dan misschien soms toch wel.
0: Pasta met joppiesaus?
4: Ja, niet alle pasta's, maar soms wel, ja.
0: Sorry, ja, ik ben ook een rare eter. Maar nou goed, het allerraarste wat ik eet is misschien pure chocoladevlokken met een plak kaas. Maar ik vind dat dit wel verder gaat.
4: Ja, zolang het lekker is, dan moet je het lekker doen.
0: Nou, goed. Suzanne, dankjewel voor je tijd en moeite. Hij staat genoteerd, dankjewel daarvoor. En ik wens je een hele fijne nacht.
4: Jij ook, werkt ze.
0: Dankjewel. Het zijn de hits van Radio 538. Mijn naam is Marnix. Rihanna hoor je zo meteen.

0: Europe en de Final Countdown.
1: Gisteren in de 538 Ochtendshow.
0: Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij Radio 538 met de allerlekkerste start van je dag. Je weet zeker dat je je dag start met een lach. Vanochtend in de ochtendshow ging het over de warme temperaturen die voorspeld zijn voor het komende weekend. Er is namelijk zelfs kans op een derde regionale hittegolf. En dat heeft direct gevolgen voor de Nederlandse rivieren.
2: Bijvoorbeeld in de Rijn en de Waal en de IJssel. Die staan zo gigantisch laag. Als jij daar nu met je bootje met vracht... Ik denk ook dat je minder vracht mee kan nemen.
3: Omdat je anders te diep ligt.
2: Ik denk dat je vastloopt of zo.
4: Nee, maar dat is toch een gul?
2: Hè?
4: Er is altijd een gul.
2: Ja, een gul, maar ook de gul gaat op een gegeven moment in.
3: De gul wordt ook een keer droger, Rick.
2: Nee, ja, nee. En als je een droge gul hebt. Nee, ja.
3: Nee. Ik leef al best lang, ik heb nog nooit één droge gul.
0: Het is ook wat, hè, met die gasten.

Sun en Lush Live bij Radio 538. Onderweg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Vanaf 6 uur hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien weer. Tot die tijd non-stop de allerlekkerste hits. En wel lekker. Je maakt weer kans op €538 in de 538 Ochtendshow. Inhoud ook zometeen naar Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: In de sloot in Almelo is een chemische stof gevonden. Het is erg brandbaar, zegt de brandweer. Het spul is gelekt uit een chemisch bedrijf op een industrieterrein in de buurt en is ook in het riool terechtgekomen. Er is nu een aparte rioolbuis aangelegd om te zorgen dat er niet nog meer naar buiten lekt. Veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, meldt de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd. Zo vindt minder dan de helft dat hij het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand eerder vanavond die ontstond bij een fatbike. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En 6 legervoertuigen, waaronder tanks, stonden gisternacht urenlang stil langs de A7 bij de Duitse grens. Ze kwamen terug van een oefening in Duitsland, maar konden niet verder. Defensie was vergeten dat er wegwerkzaamheden waren, meldt RTV Noord. En omrijden kon niet, omdat ze niet wisten of er lage viaducten waren. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze week bij 538.

because my dreams are bursting out.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een automobilist doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE zelf. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz voeren. Amerikaanse nieuwsuit Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval, anderhalve week geleden. En er moest een strafschop aan te pas komen, maar Zwitserland is de laatste kwartfinalist op het WK. Ze sturen daarmee Colombia naar huis. Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging wisten beide landen niet te scoren. Zwitserland moet het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week bij 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In een woonwijk in het Gelderse plaatsje Asperen in de Betuwe is een grote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan door een gaslek. Er zijn zeker 15 huizen ontruimd. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben. Spoken word-artiest Saïre Krieger heeft dit jaar het regenbooggedicht geschreven. Ze zal het gedicht vanavond voor het eerst voordragen bij de opening van de World Pride in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar wordt dan ook een speciale tentoonstelling geopend over de queer geschiedenis van de stad. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. En tijdens een Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat een matige noordwestenwind. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze week bij 538.
3: Jouw kans op een weekend lang
0: Tomorrowland.
4: Zomer op je radio.
3: Floris Molenaar.
5: Ja, goedemorgen. Woensdagochtend. Fijn dat je erbij bent. Op weg naar de 538 ochtendshow met Pharrell Williams. Dit is...

wakker bij 538. Goedemorgen. Woensdagochtend. Even na 5 uur. En wat goed dat je er alweer bij bent vandaag. Het is een dag die bewolkt begint. Later op de dag is er op steeds meer plaatsen zon. Het is 20 tot 26 graden vandaag. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Guido van Gorp aan de telefoon. Had allemaal te maken met gebeurtenissen op het WK voetbal. Meer daarover hoor je over 6 minuten naar Calvin Harris bij 538.

0: 538. Nou, dat is wel redelijk waar vandaag. De dag begint bewolkt, later op de dag inderdaad steeds meer zonnestralen die uit de hemel komen regenen op deze woensdagochtend. Goedemorgen! Op weg naar de 538-ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog heel even terug naar alles wat er gisteren gebeurde.
1: Ja, België heeft gastland de Verenigde Staten uit het WK geknikkerd.
2: Geen één gastland is nu meer in het toernooi actief.
1: Canada is weg, Mexico is weg. Ja. En Amerika is dus gisteravond uitgeschakeld. Dus nee, de gastlanden zijn niet meer
3: Hoeveel landen zitten er nog in? 8 of 16? Ik weet het niet eens.
2: Kwart zitten we.
1: Ja, je krijgt de kwartfinales, dus ja, dat zijn er
3: 8 dan, ja.
1: Ja, 4 keer 2.
4: Vanaf donderdag. Vanavond nog 2 wedstrijden.
1: De Belgen, die waren dus te sterk voor de Verenigde Staten. Toch gaat het na de wedstrijd eigenlijk over heel iets anders. Over hoe de Amerikaanse spits Balogun toch mee mocht spelen. Hij was geschorst, maar door directe inmenging van Donald Trump mocht hij toch meedoen. En dat leidt wereldwijd leidt een storm aan kritiek. Hoe kan dat gebeuren? Nou, aan de telefoon hebben wij onderzoeksjournalist van de NOS en podcastmaker, de podcast Giannis Imperium, Guido van Gorp. Guido, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, dat is een podcast over het reilen en zeilen binnen de FIFA. En dan met name de focus op de grote baas daar, Infantino.
5: Ja, dat klopt.
1: Ja, dus jij wist...
5: De grote roerganger.
1: Jij wist wel een klein beetje dat...
2: Wat voor boef dat is.
1: Dat zijn wegen soms ondoorgrondelijk zijn. Maar dit moet voor jou toch ook als een verrassing zijn gekomen?
5: Nou, weet je, eigenlijk niet.
1: Nee?
5: Eigenlijk, nee. Nou ja, weet je, dit had ik had niet gedacht dat ze zo ver zouden gaan. Oh ja. Dat ze, zeg maar, dingetjes gaan bekokstoven die direct invloed hebben op het spel, op het veld, met rode kaarten wegstrepen en dat soort dingen. Dat had ik niet verwacht. Maar het was stond in de sterren dat die Trump op een zeker moment nog een keer zou pleasen. Ik bedoel, we hebben de Peace Prize gezien 1,5 jaar geleden.
1: Ja, oh ja.
5: Ja, en het was opvallend rustig tijdens dit WK. Dus ja, het moest er een keer van komen. En ja, nu hebben we de kwestie, hè. Dit is hem.
1: Dit is hem. Dit is, er wordt al gezegd, het morele failliet van de FIFA.
5: Sorry, wat zei je?
1: Er wordt al gezegd, het morele failliet van de FIFA.
5: Nou ja, ik vind wel, als je aan het spel komt... Ja. Ik bedoel, een rode kaart is... Het stond in de sterren dat die Trump op een zeker moment nog een keer zou pleasen. Ik bedoel, we hebben de Peace Prize gezien 1,5 jaar geleden.
1: Ja, oh ja.
5: Ja, en het was opvallend rustig tijdens dit WK. Dus ja, het moest er een keer van komen. En ja, nu hebben we de kwestie, hè. Dit is hem.
1: Dit is hem. Dit is, er wordt al gezegd, het morele failliet van de FIFA.
5: Sorry, wat zei

0: en de wedstrijd is voorbij. Ja, sorry, maar dan moet je met je tengels vanaf blijven. Ja. En nou komt er ineens een president die denkt, ik wil daar vanaf. Die belt met de FIFA. En de FIFA zegt niet, ja, beste vriend, dat is niet jouw terrein. Nee, sterker nog, een paar dagen later, kijk, Amerika bestaat 250 jaar. Ja. Het was een soort verjaardagscadeautje eigenlijk, hè, voor Amerika. zo zie ik het allemaal weer.
1: Het is ook zelden voorgekomen dat er vanuit de hele wereld en ook andere grote voetbalbonden, dat die zich echt tegen de FIFA keren en zeggen van, nou, dit is echt, wat er nu gebeurt, gaat alle grens over.
0: Ja, dat klopt. En die bonden, dat is interessant, die komen met name uit Europa. Ik bedoel, de grotere bonden uit Oceanië of uit Azië of Zuid-Amerika, die hoor je niet. Het is met name Europa, UEFA, die dat kritiek heeft op Infantino, op dat dit nu speelt. En dit is eigenlijk een strijd, Europa versus de rest van de wereld. Dat wordt al veel langer gespeeld. Vorige WK in Qatar zag je dat ook al, hè, met die armbanden die af werden gepakt. Infantino die Europese landen flinke veeg uit de pan gaf met sterke teksten. En dit WK begon al met de scheidsrechterskwestie, met de scheidsrechter uit Somalië, ja, ja, die niet het land in mocht. Vervolgens zegt UEFA, hè, dus de Europese voetbalkoepel, die zegt, nou, beste scheidsrechter, kom maar naar Europa, jij mag de Supercup wel fluiten. Dat is ook gewoon een steek onder water richting de FIFA. Ja, en dat nu FIFA dit doet en UEFA als enige federatie zegt, jongens, dit kan niet. Ik bedoel, Oceanië is stil, hè? Azië is stil, Zuid-Amerika is stil. Iedereen is stil. Europa, die zegt van, ja, dit kan niet. En ze hebben hartstikke gelijk. Ja. Dit kan gewoon niet.
1: Maar goed, voetballers uit die andere landen hebben zich wel uitgesproken. Hè? Dat ze zeggen van, ja, weet je, waar het georganiseerd wordt, dat maakt ons niet uit. Daar moeten jullie samen maar bekokst over. Maar op het moment dat je echt aan het spel komt, dat is van ons, dan ga je een grens over.
0: Ja, en dit is ook echt zelden vertoond. Hè? Een rode kaart op een WK, dat kun je ook niet aanvechten. Het laatste voorbeeld dat we hebben gehad is in 1962. Dat is ruim 60 jaar geleden. Ja. Ik weet niet of je hem nog kent. Garrincha, de sterspeler van Brazilië. Die kreeg een rode kaart in de halve finale. Mocht de finale niet spelen. En toen kwam de Braziliaanse overheid. Die zei tegen ik weet niet wie, het WK was in Peru, van die Garrincha moet spelen. En hij speelde. En Brazilië won prompt de finale. Dus dit is de tweede keer eigenlijk dat zoiets gebeurt in de historie. Het geeft ook meteen aan dat het heel zeldzaam is dat dit gebeurt. Ja. En het is denk ik ook goed dat iedereen zegt, de grote van het voetbal, hè, Tuchel, Klopp, Rooney heb ik gehoord, Roy Keane, dat ze zeggen, ja, dit kan niet. Zelfs Sepp Blatter die zegt, dit kan niet. Nee. Nou, dan heb je het heel bond gemaakt. Hè.
2: Maar hij heeft gisteren natuurlijk wel gezegd van, ja, jongens, leuk allemaal die kritiek, maar dit is bepaald door een onafhankelijke commissie. Daar ben ik geen onderdeel in. In hoeverre is dat dan, klopt dat?
0: Formeel klopt het. Ja. Alle commissies zijn onafhankelijk. Ja. Maar als je FIFA langer volgt, dan weet je dat er ook grotere belangen zijn. En dat ook tegen onafhankelijke toezichthouders wordt gezegd, wij vinden het ook wel heel fijn dat je rekening houdt met de grotere belangen. Ja. Dus dat er gewoon druk op die gasten wordt uitgeoefend. En weet je, iedereen die vindt het ook fijn om bij FIFA te horen, naar die toernooien te gaan op kosten van FIFA, met vliegtickets en bij die wedstrijden te zijn. Dat is een prachtig leven wat je kan leiden als vrij onbeduidend. Ja, commissielid. Nou, onbeduidend, ik bedoel dat niet met alle respect natuurlijk, maar Het is een leven wat fijn is, waar je bij wil horen. En als er dan druk op je uitgeoefend wordt, kun je je zo voorstellen dat je een beetje buigt of dat je meebeweegt. Dat snap je gewoon, dat zoiets gebeurt achter de schermen. En zolang we niet weten wat er precies achter die schermen gebeurt, want daar is FIFA ook helemaal niet transparant over, ja, krijg je dat je de wildste verhalen kunt bedenken natuurlijk.
1: Ja. Dus ondanks alle kritiek die nu vanuit een groot deel van de wereld komt, zeg jij, Infantino die gaat na dit toernooi gewoon vrolijk verder als voorzitter van de FIFA.
0: Hij heeft zoveel steun buiten Europa. De federaties van Azië, van Zuid-Amerika, van Afrika, die hebben al voor het toernooi begon al gezegd, beste Gianni, we steunen je. Het maakt niet uit wat er gebeurt. En dit WK, er komt zoveel geld vrij. De miljarden worden er verdiend. Die worden allemaal weer rondgepompt in het voetbal. Dus ja, zijn positie is super sterk. Ja. Maar ja, dit soort dingen moet je natuurlijk ook niet te vaak flikken. Want op een gegeven moment roep je ook wel iets over jezelf af. Ik zeg niet dat het zijn positie in gevaar brengt. Dat zeg ik niet. Maar dit is ook zelden vertoond. En je weet niet waar dit. Misschien is het wel een kantelpunt. I don't know.
1: Haalt het de glans van dit WK af? Voor zover die er al was.
0: Oeh. Nou, ik voor mij

0: wel eigenlijk. Want eerlijk gezegd, zoals ik al zei, je moet kunnen vertrouwen als een uitslag is gespeeld. Dan is dat gewoon de uitslag. Als een rode kaart is gepakt, dan is dat gewoon een rode kaart. En daar moet je achteraf niet meer op terugkomen. En zeker niet op deze manier. Met een president die even belt en dat dingetjes bekokstoofd worden. Ja. Je wilt dat gewoon niet hebben. Nee. Je wil gewoon een eerlijke uitslag. En daarom ben ik ergens ook wel blij dat die Belgen gewoon met 4-1 winnen.
1: Dat is toch de ultieme wraak.
2: Absoluut.
0: Ja, dat is sportief, weet je. Een sportieve wraak. Dat is ook het fijnste. Want anders moet je voorstellen dat die Belgen in de laatste minuut de winnende had gemaakt. Oh. Ja, wat voor discussie hadden we dan gehad?
1: Ja, hadden we nu een ander telefoongesprek gevoerd, dat weet ik zeker.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar is dit nu klaar of gaat dit toch op de een of andere manier een staartje krijgen, deze hele affaire?
0: Nou, ik denk dat het wel een staartje gaat krijgen. Sowieso juridisch, want wat heeft dit nou allemaal? Wat betekent dit allemaal? Ik denk dat het UEFA laat het hier niet bij zitten. Ik denk de Belgische Bond, ook al zijn ze door. Ja, ik hoop, want ze zeiden eerder al, we willen hier een punt van maken. Ja. Vanwege de ethiek van het spel.
1: Ja.
0: Nou, als je er een punt van wil maken, moet je het doorzetten. Dus ik verwacht dat zij wel door gaan zetten. Of FIFA daar echt ontvankelijk voor is, of dat ze daar iets mee gaan doen. Dat is een tweede. Maar afgelopen weken zag je dat er ook druk kwam vanuit het Europese parlement. Bijvoorbeeld op het besluit om de Peace Prize toe te kennen. Dus er komt wel vanuit allerlei organisaties buiten FIFA, komt er wel druk. En je vraagt je toch af, ja, wanneer gaat FIFA zelf onderzoek doen naar zichzelf?
1: Ja, dat is dan weer aan Infantino en zijn we eigenlijk weer terug bij af.
0: En dan heb je het cirkeltje rond en waarschijnlijk gebeurt dat weer niet. Maar laten we hopen dat hier wel de onderste steen boven komt. Dat zou toch eens een keer fijn zijn, toch?
1: Dat zou fijn zijn. En voor de mensen die benieuwd zijn naar het reilen en zeilen van Gianni Infantino binnen de FIFA, check eventjes de podcast die je hebt gemaakt. Gianni's Imperium is erg leuk. Daar hoor je de ins en outs over hoe hij te werk gaat. Guido van Gorp, dankjewel. En fijn dat je ons even te woord ontvangt.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In bij 538. Goedemorgen, woensdagochtend. En hoe klink jij vandaag? Hoe klinkt jouw goedemorgen? Ben ik altijd even benieuwd naar? Laat het me weten via de app van 538. En rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan een microfoon ingedrukt, kun je dus even laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag. Gerda.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Gerda, lekker dat je erbij bent. Paul.
2: Hey, goedemorgen iedereen. Ik zeg Willemsen vandaag, het is alweer woensdag, we zitten weer op de helft. Ik zeg hop, hop, hop, gas erop allemaal.
0: Hopsakee, lekker Paul. Fijn dat je ons even helpt herinneren aan het feit dat we inderdaad alweer op de helft zijn van de week. Cor.
3: Een hele goede morgen, Floris en alle luisteraars. Allemaal weer een fijne dag van mij. Doei, doei.
0: Hey, Cor, de grote vriend van de vroege ochtend. Altijd erbij voor dag en dauw. Jordi kwam nog binnen.
4: Goedemorgen, toppers. We gaan die tegels weer even lekker tegen die muren rammen. Groeten Jordi uit de kuizen.
0: Goedemorgen, op weg naar de woensdag editie van de 538 Ochtendshow met de Safri Duo. Play the live.

0: Lekker wakker worden, zegt de Savi Duo. Play the Life, de Bongo Song.
1: 538, Floris Molenaar.
0: Op weg naar de 538 ochtendshow met de Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys, Everybody bij 538. Goedemorgen, woensdagochtend. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd, nog heel even terug naar gisteren.
1: Ik was van de week bij de kapper.
2: Oh, hey, ik zie het je.
1: Ja, ik heb geen Joe in gedaan.
2: Nee.
1: Dat heeft soms geen zin in. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar ik was bij de kapper. Er was een nieuwe kapper bij mij. Okay. Ik zit in zo'n winkelcentrum in Pijnakker.
3: Maar jij gaat dan onmiddellijk naar een nieuwe kapper. Want vaak heb je bouwt een band op met je kapper, toch?
1: Ja, maar je hebt ons in zo'n winkelcentrum. Dat is heel raar.
2: Zo'n kapperstraat.
1: Ja, nee, maar je hebt daar 6-7 kappers zitten.
2: Zo.
1: Allemaal, weet je, en dat komt. En het is
3: kapper echt, Avenue.
1: Ja, maar het is echt... Nou, dus ik ga daar binnen. En de zaak was verbouwd. En daar stond iets midden in die zaak. Ik denk... Wat is dit raar dat hier bij de kapper staat? En mijn vraag aan jullie, maar ook aan de luisteraars is...
2: Wat
1: denken jullie dat er midden in de kapperzaak stond?
2: Maar dat was, laat maar zeggen, stond het op een tafel, op de grond? Was het groot?
1: Het was zeker groot. En het stond midden in de zaak.
2: Een airco, lijkt mij een mobiele airco. Warme dagen.
1: Ja, het was geen mobiele airco.
2: Want je hebt al, laat maar zeggen, aan de wand natuurlijk een rijtje tafels spiegels.
1: Ja, gewoon een traditionele.
2: Rechts de kniptafels, links en dan,
1: is dat merk Keunen? Keunen of zo? En dan weet je zo'n houten
4: jelletje. Maar jij was dus heel erg verbaasd.
2: Dan heb je nog zo'n kast.
1: Maar op een gegeven moment... moest ik een beetje plaats maken voor wat daar stond.
2: Oh.
1: Hè? Ik denk, wat is dat?
3: Maar het bewoog dus ook, of niet?
1: Nee, dat stond stil. Maar het is...
2: Moet ons wel een beetje... Want prima, we gaan de luisteraar vragen van... joh, wat denken jullie dat
1: wat stond?
2: Maar we moeten wel iets een bepaalde kant op bewogen worden.
1: Ja,
2: was het iets levends? Was het een voorwerp?
1: Het was een soort gebruiksvoorwerp.
2: Ja, een gebruiksvoorwerp.
3: Maar het was geen beeld dus, bijvoorbeeld?
1: Nee.
2: Nou ja, bel maar even.
1: Maar ik dacht echt bij mezelf, bij een kapper. Ik heb dit nog...
5: Hey Luc, wat
1: ik kom nooit. Bij een hoop kapperszaken geweest in Nederland.
2: Ja. Toch, dat is natuurlijk Kappers Avenue daar bij jouw ontwikkelcentrum. En wat moet je betalen uiteindelijk bij de kapper?
1: 13 eurotjes, vind ik wel even.
3: 13 euro?
4: Ja, wat is dat voor kapper, Rick?
2: Waar handelen ze nog meer in?
3: 13 euro?
1: Nee, deze kapper is niet...
2: Niet
1: zeggen. Deze kapper was net... Dus we hebben daar in het winkelcentrum, ik denk 6-7 kappers. Ja, en deze was net nieuw. Die had een aanbieding. Dus ik denk, ik loop naar binnen. Ik denk, die aanbieding, dat laat ik...
3: Dat vind ik niet duur, hoor.
1: Nee, zeker niet. Alleen, het grappige is, ik kon niet binnen zoals bij bijna alle kappers bij mij. Het is echt waar. En ik heb nog het losse geld heb ik nog in mijn zak zitten.
3: Luc, goedemorgen.
6: Hoi, goedemorgen.
3: Wat denk jij dat er bij Rick in de kapperzaak stond?
6: Nou, ik weet het al zeker. Er staat een poeltafel.
3: Oh, je weet het ook wel.
2: Een poeltafel?
1: Er staat inderdaad in deze kapperzaak staat een poeltafel.
2: Nee, joh.
3: Maar hoe weet jij dat, Luc?
2: Ja.
6: Ik woon er zelf ook.
3: Er zitten
6: trouwens 12 kapperszaken in ons dorp.
1: Maar het is voor mij één grote witwasserij. Dat kan niet anders. Want ken jij een dorp in Nederland waar er op werkelijk nog geen 40 meter 12 kapperszaken zitten?
6: Ja, klopt. En contant betalen. Dus,
3: allemaal contant.
2: Maar wordt er ook... Ja. Ik ga er dan eigenlijk vanuit dat als 's avonds om 6 uur de kapper dicht gaat... dat wordt een soort wordt een soort casino?
1: Nee. Het gaat gewoon dicht. En ik loop daar redelijk vaak langs. En je ziet eigenlijk nooit iemand in een kapperstoel zitten.
2: Waarom staat er een poeltafel?
1: Ja, waarom staat er een poeltafel in een kapperszaak?
6: Nou, voor het personeel, die staan altijd zelf te poelen.
3: Ah, die staan te wachten tot de klanten komen.
6: Ja, die staan altijd zelf te poelen. Ik kom er namelijk ook nogal vaak.
3: Ja.
6: Maar aan de overkant.
3: Is het een beetje goeie kapper, weet jij dat, Luc?
6: Weet ik niet. Nou, hij zit er nog, denk een maandje of zo. Hij is net open.
3: Ja, want ik ben
6: daar niet geweest.
3: Ik zit even naar Rick zijn haar te kijken, maar ik denk niet dat hij er heel lang zit.
1: En ook dat er geen kapper is. Dat zou ook kunnen.
2: Ja. Maar je zit daar dus, je wordt daar geknipt en geschoren. Heb je zo'n keu in je oren.
1: Nou, dus van de week, ik was daar geweest. En op een gegeven moment moest ik een beetje opzij. Want het is een heel grote poeltafel. Ja, maar echt een poeltafel.
3: Het heeft wel iets gezelligs. Dat als je staat te wachten tot je aan de beurt bent, dat je eventjes tegen die ballen...
1: Ja, maar je wilt dan, ik vind het raar. Ik vond het echt vreemd. Hetzelfde als, ze gaan daar ook geen pingpongtafel neerzetten.
3: Dat is ook een leuk idee. Ja. Of een voetbaltafel.
1: Nou, dat snap ik nog wel.
3: Ja.
1: Maar een biljart?
3: Nou, Luc, dankjewel. Fijn dat je even inbelde. Ja, je wint er verder niks mee, maar je weet het wel. Een

0: Ace of Base, All That She Wants bij 538. Goedemorgen, op weg naar de woensdagochtend editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Misschien trouwens heb jij ze wel op je lichaam staan. 1 of misschien wel meer van die tatoeages.
1: Ja, wel zo dat tatoeages echt helemaal van nu zijn.
2: Nou, tatoeages zijn juist een beetje uit aan het raken. Want heel veel mensen laten ze weghalen.
3: Is dat zo? Vooral was gisteren een onderzoek dat mensen die ze op jonge leeftijd laten zetten, dat die later spijt krijgen. Dus misschien dat jij als je 18 bent, dat je een ander idee hebt over tatoeages.
1: Bij jonge mensen zie je inderdaad heel veel tatoeages.
4: Ja, nee, maar wat Niels zegt is dat ze later spijt krijgen. Dus ze zetten hem op hun 18e en op hun 40e denken ze... Misschien
3: dat ik het niet moet doen, of op een andere plek. Of is dat in mijn nek misschien toch niet zo handig gezien mijn werk.
4: Of die naam was misschien niet zo...
2: Wellicht zo niet zo'n leuke jongen.
3: Wellicht dat je dan inderdaad bent. Ik kan zeggen, nou weet je, ik wacht tot ik, weet ik veel wat, 30 ben. Of dat ik kinderen heb en als ik die naam van mijn kind op mijn arm.
2: Ik wilde vroeger ook zo graag een roosje. Ja? Zo op mijn arm.
3: Waarom doe je
2: niet? En ik naar die tattoo shop en ik had al helemaal eentje uitgezocht. Maar mijn moeder die had... Die had tegen mij gezegd, als jij een tatoeage laat zetten... Nee, dan word ik echt heel boos. Serieus? En als je hem niet laat zetten, krijg je van mij een waterbed.
3: Ja, maar dan weet je ongeveer uit welk jaar dit...
2: Ja, ik was een jaar of 18, dacht ik ga toch maar voor het waterbed, dacht ik. Maar die heb ik trouwens nooit gekregen, realiseer ik me.
4: Dus jij hebt nog recht op een waterbed?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Maar zet jij nu nog een tatoeage?
2: Nee. Ik ben ook blij dat mijn moeder me tegen heeft gehouden.
3: Ja. Maar hebben jouw kinderen tattoos?
2: Nee.
3: Maar als jouw dochter, die is 20.
2: Mijn dochter heeft wel een keer in een dronken bui in Albufeira, weet je wel, zo'n examenreis, heeft ze aan de binnenkant van haar lip een tatoeage.
3: Oh, ze dacht, laat ik het gewoon op een makkelijk plekje.
1: Aan de binnenkant
3: doen.
1: Van de bovenlip of de onderlip?
2: Nee, van haar onderlip. Ja, en daar heeft ze dan de naam van haar vriendinnetje, vriendinnetje van haar, Sam. Maar goed, gelukkig zie je die niet meer zo goed.
4: Oh, maar zien ze elkaar nog wel? Of heeft ze
2: ze zijn nog steeds beste vriendinnen.
4: Nee, dat je niet opeens met Sam rondloopt.
2: Ja, dat kan ook, hè.
3: Dat het al, maar wat is het moment dat je denkt, ook, kijk, dat je hem nou op je bovenarm, maar ook meteen aan de binnenkant van je lip zet, joh.
1: Dat is wel raar.
3: Ja, zo gestoord.
4: Dat is vaak onder invloed van drank gebeuren, dat soort dingen.
2: Ja, dat was een
1: wat mooie buik. Kan je wat op je... kan ik je ballen laten tatoeëren?
4: Ja, ik zal even laten zien. Dat
1: maar kan dat? Of doet dat veel pijn met het tatoeëren?
4: Nou ja,
1: of?
4: Ik heb werkelijk geen idee.
3: Ja, tuurlijk. Dat is toch hartstikke gevoelig.
1: Maar wat bij ons op de penis? Zou dat kunnen?
4: Ik denk dat wel kan, ja. Ik heb het nooit gezien, maar ik denk dat dat wel kan. Als jij daar,
2: en ze doen het zelfs in hun ogen.
1: Ja, dat
3: is zo. Laat hun oogbol kleuren.
1: Ja.
4: Mocht je op de een of andere manier ons kunnen vertellen... wil jij weten, Rick, of het op de...
3: Maar is dat puur uit interesse of overweeg je het?
1: Ik overweeg het, ja.
3: Oké, maar dan kan je alleen de letter R erop zetten.
1: En af en toe staat er...

0: Aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Over een paar seconden zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe werkdag in. En nog leuker, vandaag kun jij de radioshow openen. De eerste luisteraar worden. Werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909 3000 538. Kom je in de uitzending zo meteen als de eerste luisteraar? Ligt het t-shirt voor je klaar. Het Ik was de eerste luisteraar t-shirt. En dat kan dus heel makkelijk voor jou zijn. Pak die telefoon, bel hem maar. 0909 3000 538. Maak er een mooie woensdag van. En veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. En de Nederlandse geheime diensten zagen het niet aankomen dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dat meldt de Volkskrant. De AIVD en de MIVD die hadden vooraf tegen het kabinet gezegd dat zoiets volgens hun bronnen in Rusland niet waarschijnlijk was. Hoge ambtenaren noemen het een inlichtingenblunder. Gaan we naar het weer. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het einde van de middag dan breekt de zon door en het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel Flo. Filers dan, als die er nu al staan tenminste.
4: Die staan er niet.
3: Kijk, dat dacht ik al. 1 over 6. Wij gaan op zoek naar de eerste luisteraar via 0909 3538. Dus wil jij vandaag de radioshow openen? Hierbij de uitnodiging. Even bellen met 0909 3538. Word eerste luisteraar van de dag en wij hebben echt een fantastisch shirt voor je. Waarop staat dat je de eerste luisteraar was. Dus dan ziet iedereen het. 0909 3538.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
8: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
13: 538.
14: Deze week bij 538.
12: Jouw kans op een weekend lang.
14: Zoom.

0: ochtend. De 8e van juli. Woensdag is het vandaag. Midden van de week en een gloednieuwe ochtendshow dient zich aan. Dus bij deze dan maar van harte welkom. Niels, Rick, Flo, ja. Goedemorgen ook allemaal.
1: Ja, jongen, hey. Wat een pot, hè.
0: Ja, hebben jullie zitten kijken gisteravond?
1: Ja, zeker.
0: Ik merk echt dat ik sinds de ingreep van Trump... ik ben zo klaar met het WK.
1: Ah, ja, ja.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, het kan me echt helemaal niks meer schelen.
1: Nou ja, het is natuurlijk niet meer... je kijkt niet meer naar een onafhankelijke uitslag.
0: Dat
1: is natuurlijk...
2: Maar zou hij nu Europa op een andere manier gaan straffen... door nu die NAVO weer te bekijken?
0: Nee, ik denk dat hij het alweer vergeten is.
2: Ja,
0: hij heeft geen idee wat de impact is van zijn... Ja, dat.
1: Ja.
0: Ik denk van, joh, ik heb één belletje gepleegd.
1: Maar
0: je weet, Argentinië speelde gisteren. Ik las alweer in de berichtgeving dat die ook bevoordeeld zijn.
1: Ja. Nou, die zijn 100% bevoordeeld. Bevoordeeld.
0: Ja, bevoordeeld.
1: Ja, absoluut. Ik bedoel, Egypte is denk ik...
3: een oor aangenaaid.
1: Gestolen van een mogelijke overwinning.
0: Maar vertel even voor de mensen die het gemist hebben.
1: Ja, vertel even, Rick.
3: Nou, ze stonden 2-0 voor. En het zag er allemaal prima uit tot 11 minuten voor het einde. En de discutabele beslissingen. En Messi was gewoon heel erg goed.
2: Maar eigenlijk had Argentinië
3: een strafschop moeten krijgen. En dan was het gewoon beslist geweest.
1: En toen uit de rebound kwam uiteindelijk het winnende doelpunt van Argentinië. Ja, dat was echt...
0: Een gestolen overwinning.
1: Daar hadden ze actie op moeten ondernemen vanuit de arbitrage. Ja.
0: Maar hoe komt het toch dat iedere keer...
1: wel in eerste instantie met de VAR een doelpunt afkeuren van Egypte. En na de hand, laten we zeggen, in deze finale minuten... werd er door de VAR niet meer ingegrepen.
0: Ja.
1: Ik weet niet, misschien waren die al naar huis, hadden die niet bedacht. We zitten op blessuretijd aan de wedstrijd.
0: De bondscoach van Egypte die had ook gereageerd met de woorden... nou, Argentinië gefeliciteerd met de wereldkampioenschap. Want dat is al eigenlijk in kannen en kruiken.
1: Het was niet fris, dit.
0: De wereldkampioen, want dat zijn ze natuurlijk nog wel steeds... die wisten diep in de extra tijd alsnog die winnende 3-2 te maken. En zo bogen ze een voorsprong van 2-0 voor Egypte om in een 3-2 overwinning. Voor het eigen land, luister even mee naar de verslaggever van de NOS.
4: Goeie bal van Lautaro. Oh, daar gaat hij. Enzo Fernandez met 3-2 voor Argentinië. Ze buigen een 2-0 achterstand om. Naar een 3-2 voorsprong in de extra tijd van deze wedstrijd.
0: Ja, gisteravond. En dat werd ook gevierd in Buenos Aires. Alsof ze al wereldkampioen zijn.
3: Ja,
0: die weten ook wel beter natuurlijk.
1: Ah, die wedstrijd duurde ook iets van 107 minuten of zo.
3: Het was niet normaal, er kwam geen einde
1: aan. Je had het idee, de verlenging is in de blessuretijd gemaakt.
3: Ja.
1: Ging maar door.
0: We gaan even naar Stefan. Goedemorgen uit Werkendam.
5: Goedemorgen, mannen.
0: Hallo, Stefan.
5: Hi. Goedemorgen.
0: Jij gekeken gisteravond?
5: Ja, gisteren gekeken. Ja, zeker. Ja, ik had gehoopt en gedacht, Egypte zal wel door, maar dat was niet zo.
1: Nee. Maar was je het mee eens met de arbitrage of had jij ook zoiets in die laatste actie, daar hadden ze moeten fluiten of minimaal een VAR-moment van moeten maken?
5: Ja, zeker. Ik zie je wel vaker, ook tegen Algerije, dat Argentinië best wel geluk heb gehad, dus ik was er niet echt blij mee, maar dat zie je wel vaker, Argentinië dat dit WK geluk heeft. Dus,
0: ja, een beetje de arbitrage op de hand van Argentinië, met name Messi dan.
5: Ja.
0: Hey, het is voor jou een bijzondere dag, Stefan, zie ik hier.
5: Ja, klopt. Dus vandaag krijg ik de sleutel van mijn huis. Dus,
0: fantastisch. Dat is mooi.
3: Ja. Als je het je eerste huis...
5: Ja, eerst uit. Nu woon ik nog bij mijn ouders.
1: En dan ben jij multimiljonair moet je zijn.
3: Wat voor...
5: Was het maar waar,
1: Maar hoor je niet vaak. Ik bedoel, prachtig dat het gelukt is.
5: Ja, zeker. Dus vandaag ging ik met mijn pa ook nu even in de bus. Even wat spullen halen en dan... straks gaan klussen alvast.
0: Leuk man. Hoe oud ben jij als ik vragen mag, Stefan?
5: 26.
0: En heb je er lang op moeten wachten op dat huis?
5: 2 jaar eigenlijk, want het is nieuwbouw.
0: Oh, oké. Okay.
1: Oh, en dan blijf je wel in het dorp waar je ouders ook wonen.
5: Ja, zeker. Dus dat is altijd gezellig.
1: Dus je kan gewoon met je tasje naar je moeder nog.
5: Ja, bijvoorbeeld.
3: En s'avonds maar warm eten.
0: Je hebt het zo goed voor elkaar, Stefan. Je hebt alle geneugd heb je thuis. En alles wat vervelend is, dat doe je bij je ouders.
1: Ja. Heerlijk.
5: Hey, maar, inderdaad.
0: Ga je alleen wonen of ga je samen wonen al?
5: Ik ga alleen wonen, maar leuke dames
2: zou je
5: niet willen
2: reageren
5: of iets.
2: Oh, hij doet een verzoek, hij wil een leuke dame.
0: Je bent nog op zoek.
5: Ja, zeker.
2: En wat zoek je dan?
5: Een leuke, spontane, knappe dame die het leuk zou vinden om samen met mij te wonen. Ja.
1: Vertel even wat over jezelf. Wat doe je voor de kosten?
5: Ik zelf ben inkoper bij een groothandel in dierenbenodigdheden. En ja, in mijn vrije tijd maak ik graag muziek. Oh. En, dus dat is wel leuk.
1: En een beetje oud muziek.
5: Sport? Nee, af en toe een beetje thuis. Een beetje sporten.
0: Maar. Ja, en daar zoek je nog een partner voor.
3: Zo sporten we allemaal thuis. Ja.
0: Maar jij zegt, ik maak muziek. Wat voor muziek maak je dan?
5: Een beetje house muziek.
1: Oh, wat leuk zeg.
0: Wat cool.
5: Ja, dus mensen kunnen mij streamen, want ik sta ook gewoon op Spotify. Dat is Kabo.
0: Hoe?
5: K-A-B-O-W-W.
1: Kabo.
5: Dus dat, ja.
0: Kabo, even kijken hoor, of we het kunnen vinden. Kabo House. House Music Kabo, eens even kijken hoor. Of dit...
1: C-A-B-O-W-W.
0: Of dit is wat jij hebt gemaakt.
1: Ja. Oh ja. Nou, dan zit jij op je zoldertje en dan...
5: Ja, zeker. Het beste nummer wat ik nu weer had uitgebracht was Be Honest.
2: Nou, klinkt lekker.
0: Dat klinkt hartstikke goed. Het is duidelijk house muziek, joh. Ja.
5: Ja, zeker. Lekker, hè?
0: Al dus de maker.
1: DJ Kabo.
0: Leuk, man. Nou. Stefan, gefeliciteerd sowieso met je nieuwe house vandaag. En jij bent vandaag ook nog eens een keer...
2: De eerste luisteraar.
0: Nou, jongens, wat een feest.
5: Nou,
0: we gaan de shirt naar je toe sturen.
5: Nou, helemaal super. Hartstikke bedankt.
0: En mochten de dames zich melden die geïnteresseerd zijn in jou... dan sturen we die ook door.
5: Zeker, doen we.
0: Mooie dag.

0: This is what you came for. Calvin Harris en Rihanna bij 538 in de ochtendshow. Ik zie hier een goede suggestie binnenkomen van Jochem. Die zegt, die eerste luisteraar, die kan je misschien wel aan de dochter van Florentien koppelen.
1: Ja, 26. Jouw dochter is 21.
2: Ja, dat is op die leeftijd wel een verschil, veel te groot verschil.
0: Oké.
3: Okay. Waar?
0: Dus dat is geen, ja.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
2: Kan misschien net. Ik zal het even aan de voorleggen.
0: Ja.
1: Ja. Of zij een house DJ.
2: Ja, je weet het niet.
0: Liever, mama, heeft er iemand voor je.
2: Ja.
1: Maar jouw dochter studeert ook nog.
2: Ja, die
1: deze meneer werkt natuurlijk al. Dan heb je toch allebei wel een heel
2: ander leven.
0: Oké, zetten we daar een streep door. Ja. Sorry, dat wordt er niet.

0: Nee. Maar we zoeken vrolijk verder.
1: Is dat uiteindelijk nog wat? Is er nog contact geweest tussen, hoe heet die jongen die wij gebeld hebben van de week?
2: Casper, toch?
0: Ja, Casper.
2: Ja, ze heeft gewoon niet zoveel interesse.
0: Oh.
2: En ik ga er ook niet
1: maar
2: pushen.
1: Sowieso niet, in het algemeen niet.
2: Jawel, maar zij wil liever gewoon iemand in real life tegenkomen. Ja. Dan op zo'n blind date. Want dat vindt ze dan toch wel een beetje ongemakkelijk.
0: Ja.
2: Dus.
1: Maar is zij lid van een vereniging?
2: Ja, ze heeft een dispuut.
1: Oh ja.
2: En dat is een vriend in de club. Dus ze gaan heel veel, met z'n 16e gaan ze altijd in Utrecht uit.
0: Maar zij is niet wanhopig op zoek of zo, toch?
2: Helemaal niet.
1: Nee, Flo is wanhopig.
2: Nee, ik vind het wel leuk natuurlijk. Maar ik bedoel, ze staat er wel voor open, daar niet van. Maar
1: hebben jij andere kinderenpartners?
2: Nou, ja, dat is ook nog zoiets. Mijn zoon die heeft een vriendin.
1: Ja.
2: Al 1,5 jaar. En die is nu lekker aan het reizen in Azië. Maar mijn dochter, die heeft...
1: Ja, andere dochter.
2: Mijn oudste dochter van de twee.
0: Ja.
2: Die heeft nu net iemand in ze tegengekomen. En dat ziet er wel serieus uit. En,
1: maar jij gaat ook altijd meteen die jongetjes volgen en doen. En
2: nee, dat mag natuurlijk niet.
1: Oh,
2: nee, maar zij is nu ook 5-6 weken op vakantie. Gisteren vertrokken. Nee, met een vriendin. Want dat stond natuurlijk al. Ze kennen elkaar. Ik ben wel benieuwd of ze elkaar gaan missen.
1: Stand houdt.
0: Ja, dat is echt vreselijk. Als je op vakantie gaat en je hebt net een nieuwe liefde. Wil je maar één ding, namelijk zo snel mogelijk terug.
2: Dan mis je elkaar natuurlijk. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat gaat. En ook of hij haar mist. Maar ik heb het idee dat.
1: Maar jij bent wel op zoek naar een volle tafel thuis.
2: Ja, dat vind ik gezellig.
1: Ja, ja. Dat merk je aan alles.
2: Maar ik vind het ook leuk voor die kinderen natuurlijk.
1: Kom maar met z'n allen.
0: Ja, gezellig.
2: Dus ik kan niet wachten totdat hij, als het doorgaat, aan de kersttafel erbij zit. Is toch gezellig?
1: Vind jij die leuk?
3: Nee.
1: Ja. Nee?
3: Ik vind
1: jij hebt natuurlijk ook dochters. En dan op een gegeven moment komt het jongetje thuis.
3: Die wil maar één ding. Dat is je dochter naar je.
2: Nee.
3: Ja.
2: Maar dit en dan is denk je volgens toch bij jezelf:
3: jij moet een beetje klauwen van mijn dochter afblijven. Ja,
1: maar hoezo denk je dat?
3: Nou, dat denk ik zo. Want ik weet namelijk hoe jij bent geweest. Hè, hoe ik ook zelf ben geweest. En ik mezelf: ja, dat zo zijn veel jongens.
1: Oké.
3: Ja.
1: Maar ze kunnen het ook leuk hebben.
0: Ja.
1: Leuke dingen doen.
3: Je kan ook, ja, tuurlijk.
0: Ik ga er maar vanuit dat jouw dochter hetzelfde denkt.
3: Ja.
0: Ja. Zo denk jij niet, maar dat denkt zij wel.
3: Ook. Ja.
2: Maar het moet natuurlijk wel dan een lieve jongen zijn.
3: Een lieve, zorgzame jongen, ja.
2: Ja. Ja, moet wel een beschermer zijn. En ook leuk, moet veel lachen. Ja, ik heb het gevoel dat dit wel goed zit.
1: Oké.
2: Met Jonne. En ik zal zijn naam nog even niet noemen.
0: Nee, doe maar niks.
2: Wordt hij wel heel erg in verlegenheid.
0: Maar jij denkt dat het goed zit? Je hebt hem al ontmoet. Hoe lang zijn ze?
2: Het ergste is, hij heet hetzelfde als mijn andere dochter. Dus dat is nog wel een beetje verwarrend. Ja, nou heb ik het ook alweer verraden.
0: Ja, dan heet hij Marijn dus.
2: Ja. Nou, dat heb ik natuurlijk niet.
3: Dus Jonne en Marijn?
2: Ja, dus als zij het over Marijn heeft... Dan
1: weet je, dan moet je altijd even checken over welke.
0: Ja, maar als zij zegt, het was zo lekker met Marijn... dan heeft ze het niet over je andere dochter. Ga daar maar vanuit. Dit is de ochtendshow. Muziek van Cameron Whitcomb.

0: in de ochtendshow. Het is 6:45, zo dadelijk hier. Het laatste nieuws. Flo, wat heb je zo van ons?
1: Nou, volgende week. Nee, dat is het helemaal niet, joh. Ik zit helemaal
2: nee.
0: Nou, kijk jij even rustig, want je zo meteen...
1: Nee, ik weet het al. Zwembroek. Of in je bikini het terras op. Nou, dat moet je wel of niet bestraffen, straks meer.
0: Oké. En kans op de badjas.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
10: Hoi.
9: Of binnenkort vertrekt...
11: Adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
20: Kippie.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel €20 korting.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ja, goedemorgen. Vandaag begint vrij bewolkt. Lokaal kan er zelfs een spat motregen vallen. Maar vanmiddag breekt overal de zon door. Het wordt aan de westkust flink zonnig zelfs. 22 graden aan de kust. En landinwaarts gaat de temperatuur oplopen tot 26 graden vandaag. En dan een overzicht van de files. Rick, waar staan ze?
7: Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 21 minuten. Ander op de A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 17. En de A16, Ridderkerk, Terbrechtseplein, bij het Terbrechtseplein, 19 minuten.
6: Het is 7:02. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz voeren. De Amerikaanse nieuwssite Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval 1,5 week geleden. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat in de kelderbox van hun appartementengebouw een grote lading professioneel vuurwerk was gevonden. Om alles veilig te kunnen halen, weg te kunnen halen, werden 8 woningen en 3 straten ontruimd. En een blunder van de Nederlandse inlichtingendiensten, dat schrijft de Volkskrant. De AIVD en de MIVD die dachten in 2022 niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. En de Amerikanen en de Britten waarschuwden daar juist al maanden voor. Er moesten strafschoppen aan te pas komen, maar Zwitserland is de laatste kwartfinalist op het WK. Ja, en ze sturen daarmee Colombia naar huis, zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging wisten beide landen niet te scoren. Ja, Zwitserland moet het in de volgende ronde opnemen, tegen Argentinië natuurlijk. Ja, want Argentinië die is door het oog van de naald gekropen. Tegenstander Egypte kwam in de 8e finale met 2-0 voor en leek op weg naar een stunt. Maar in de slotfase scoorde Argentinië 3 keer, eindstand 3-2 en dus mag Messi nog steeds hopen op een nieuwe wereldtitel.
9: Het wordt bijna een EK nu, hè? Want we hebben Frankrijk, Marokko, Spanje, België, Noorwegen, Engeland en Argentinië is eigenlijk de enige.
10: Nee, 6 van de 8 landen zijn Europees.
9: Marokko is ook
10: Afrika ook.
9: Maar goed, ja. Het is gewoon, misschien moeten we het dan ook hier gewoon afronden.
10: Ja.
9: Dat we het gewoon zeggen van, joh.
10: Kom het lekker hier.
9: In Stade de Frans of in Wembley.
10: De regeringsleiders ook verder. Nee. In principe niet met de uitslag.
9: Kom gewoon lekker hier naartoe, joh. Ja.
8: Liefhebbers van zon, warmte en zo min mogelijk kleding, die kunnen het vissersdorp van Renne maar beter gaan mijden. De autoriteiten van het plaatsje, dat ligt aan het Comomeer, zijn het helemaal zat dat in de zomermaanden hordes toeristen met blote bovenlijden of blijven, of in bikini bijvoorbeeld, door die steegjes wandelen, dat ze daar lopen te paraderen, een kerk ingaan in bikini, winkels, restaurants betreden, op het terras zitten. Zij riskeren voortaan dus een boete van €200.
10: Ik snap wel dat je dat, dat je dat vervelend vindt.
9: Je moet toch, als je even van het strand afgaat van je bedje, je gaat wat eten of wat drinken.
10: Trek een shirtje aan.
9: En hoe heet er bij zo'n vrouw, is dat zo'n sarong of zo?
8: Zo'n
9: wikkeldoek?
8: Ja,
9: doe even iets.
8: Ja, dat dorp zegt ook, de levenskwaliteit van onze inwoners mag gewoon niet worden opgeofferd aan dit massatoerisme. Ja, het ziet er gewoon niet uit. Het is gewoon een beetje respectloos ook voor zo'n mooi, oud, prachtig dorpje.
10: Kleine moeite in het.
9: Al die blote lijven, joh. Die allemaal langs elkaar heen schuren.
8: Ja, ik vind het ook niet zo smakelijk eten. Als je op een terras zit te eten en je ziet er allemaal naakt.
10: Toch blijft het iets wonderlijks dat je op vakantie dat je dan dorpjes gaat bezoeken.
9: Ja.
10: Dat, ik bedoel,
8: jij hebt daar niks mee.
10: Nou, op zich wel, want ik vind het echt wel leuk om een oude kerk te zien. Maar na 1 kerk denk ik, ik het wel weer. Maar ik bedoel, het moment dat je hier in Nederland denkt, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens even naar Bunschoten. Ja. Ga ik Bunschoten, ga ik doorheen lopen, ga ik bekijken en dan rijd ik weer verder. Nederland doe je dat niet.
9: Nou ja, Volendam ga je ook naartoe, toch?
10: Ja, maar daar is nog het een en ander te beleven. Ik bedoel, Volendam, daar kan je nog, het staat helemaal vol met cafeetjes en dan kan je nog op het terras zitten. Maar uiteindelijk loop je daar ook met je ziel onder je arm en denk je, ja, en nu?
9: Ja, je gaat eigenlijk, het is een beetje...
7: Tijd verdrijven.
9: Je hoopt, je ziet een andere cultuur. Ja. Dat is zeker bij Volendam. Dat is natuurlijk wel echt voor
10: ja,
9: je.
10: Ja, daar zie je een andere cultuur. Ja. Daar zie je meer andere cultuur dan in.
9: Ja, dan in Bunschoten.
10: In Zuid-Europa.
8: Ja, ik weet niet. Ik vind het ook altijd wel leuk.
10: Ja, ik vind het altijd wonderlijk. En dan loop je weer over zo'n marktje loop je te slenteren. Ja. En dan denk je, wat doe ik hier nou eigenlijk? Nou,
8: ja. Maar wat doe jij het liefst dan lekker op een strandbedje aan het zwembad liggen?
10: Nou, ik vind het wel echt leuk om dingen te bekijken. Maar echt zo'n. En zeker kleine dorpjes. Ik vind een grote stad bijvoorbeeld vind ik alweer veel indrukwekkender dan van die. Ja, niet zeggen de Italiaanse dorpjes of ja. Spaanse. Of...
9: Doe je excursies tijdens je vakanties?
10: Nou, zelden.
9: Als je ik ga liever op een safari of een...
10: Ik ga liever op eigen gelegenheid. Ik doe wel veel altijd. Want ik kan ook zien. Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Of musea vind ik altijd echt wel heel erg leuk om te zien. Maar om nou... Kijk, op je vakantie een afspraak maken vind ik ook heel ingewikkeld. Dat je op een gegeven moment om 12 uur of om 10 uur... dat je je ergens moet melden omdat iets gaat beginnen. Want dan zit je toch de hele ochtend van nog een half uur, nog een kwartier.
8: Ja, ja, ja, ja, ja.
10: Dat wil ik niet op vakantie.
8: Nee.
10: Ik wil gewoon vrijheid.
8: Vrijheid. Ja, nou ja, tennisser Djokovic die heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon behaald. Ja, er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime. Ja, ik weet niet precies of
9: nou,
8: het goed...
9: Nou, je zit er zich tegenaan, hoor.
8: Om hem te verslaan in de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Sinner. Ja, dat is natuurlijk de nummer 1 van de wereld.
9: Wordt een zou die Djokovic vanochtend opstaan? Op een gegeven moment heb je 5 uur getennist.
8: Zo, gebroken.
9: Dan gaat je wekkertje vanochtend en dan moet je dat bed uit. Hij is ook niet de jongste meer.
7: Nee, hij is 7,38 denk ik.
8: Ja, ja, maar hij komt toch... Hij
9: is super knap, man.
7: Ja, maar ja, het doet wel pijn,
8: maar
7: hoor.
8: Maar 5 uur.
9: Jonge, jongen.
8: Ja,
9: ja, en nou, er is ook dus een van de twee die verliest na 5 uur.
8: Ja, ja.
7: Ik denk dat die nog staat slecht op.
10: Ja, dat wou ik zeggen, ja. Dat wil ik nou helemaal niet meer houden. Flo, dankjewel eventjes. Het is 7:08. Zometeen hier lekker naar de wekker. Met kans op de badjas. In groen of paars, mag je helemaal zelf weten.

0: dat die tennisser waar Florentine het over had, met die ingewikkelde
1: De Fransoos.
0: Dat is een Canadees.
1: Ah, oké. Okay,
0: krijg ik hierdoor van heel veel luisteraars.
1: Er zijn natuurlijk in Canada natuurlijk een hoop Frans.
0: Ja, maar dat heeft... Okay. Dus bij deze rechtgezet, klein beetje hand in eigen boezem, maar het is er niet, want ze is koffiehalen. Dus.
1: Kijk, dat moeten we ook accepteren.
0: Ja, nee,
2: dat moet altijd heel belangrijk zetten. Dan
0: moeten we van harte toejuichen natuurlijk.
3: Lekker na de wekker.
0: Ja, we gaan eventjes kijken wat de leukste plaat is van deze twee liedjes. Er staan er twee tegenover elkaar. We hebben twee jarigen. Laten we even beginnen met Joan Osborne. Die is 64 geworden vandaag. Nou, dat is niet zo heel ingewikkeld uitkiezen, want ze had maar één echt grote hit. Dat was deze. What if God...

0: straks helemaal horen, hoef je alleen maar een 1 deze kant op te sturen. Dan heb je gestemd op dit liedje One of Us van Joan Osborne. Maar het is ook de verjaardag van Linda de Mol. Zij is 62 geworden vandaag. Nou heeft Linda zelf ook een paar hitjes gehad.
1: Met Rosie Jessica.
2: Nee, liedjes. Maar ook iets met
0: Beethoven had zij.
2: Oh.
0: Het was geschreven door Henk Westbroek. Dat ze een klein hitje had ze daarmee.
2: Ja, dat ook niet met de DJ Cat Show. Had ze daar, was daar ook niet de plaat bij? Dat was natuurlijk op Sky Channel destijds.
0: Ik weet niet of dat echt een hit is geweest.
2: Oh, okay.
0: Het was wel een tune die... This is the DJ Cat Show. Ja. I am DJ Cat.
2: Ja. Oh, was dat geen plaat?
0: Ik dacht niet dat een singeltje is geweest. Maar die gaan we niet draaien, dat liedje van Linda de Mol. Maar zij is natuurlijk ook de hoofdrolspeelster in de serie Gooise Vrouwen. En bedenkster daarvan. En komt deze hit daar niet uit?

cijfer straks helemaal, als je tenminste je stem uitbrengt op optie 2. Dus nog even alles op een rijtje. One, nou ja, het zit al in de titel. One of Us, dat is optie 1 vandaag. En optie 2 is Spijt is voor later. Martin Moreno uit de serie Gooise Vrouwen. Vind je die plaat leuk om vanochtend even te horen? En waarschijnlijk ook heel hard mee te zingen. Dan stuur je een 2 naar de studio. Gaat je

0: daar komt Danielle vandaan. Danielle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Even, Baak, waar ligt dat ook alweer?
1: Onder de rook van Arnhem zit Verdoetinchem.
0: Oh ja,
1: Achterhoek.
0: Die regio. Ja, nee, dat is een mooie, ja. Mooie omgeving.
1: Prachtig.
0: Ja. Hey, wat ga je doen vandaag, Danielle?
1: Helaas weer aan het werk.
0: Vind je het niet leuk, je werk?
1: Jawel, hartstikke leuk. Maar soms heb ik af en toe zoiets van, ach, vakantie is ook lekker, hè?
0: Juist. Nou, hoe lang moet je nog tot de vakantie?
1: 4 weekjes.
0: Oh, is te doen, toch?
1: Jawel.
2: En blijf je dan in Nederland of ga je nog naar het buitenland?
1: Nee, we gaan naar het buitenland, eerlijk, ja.
2: En wat wordt het?
3: Ja, wat wordt het, ja?
1: Waarschijnlijk wordt dat Egypte.
0: Oh, maar je moet nog boeken dus?
1: Ik moet nog boeken, ja.
0: Dat doe je altijd een beetje op het laatste moment.
1: Nou ja, we zijn in mei ook naar Egypte geweest.
0: Ja.
1: En nou ja, eigenlijk zouden we in Nederland blijven. Maar ach, het buitenland blijft toch lokken, hè? Het lekkere weer, het zonnetje. Daar worden we blij van.
0: Ja, en wat doe je dan in Egypte? Ga je naar de piramides ook?
1: Die hebben we gezien. Heel indrukwekkend.
2: Daar was ik dus benieuwd naar. Is het echt zo tof als dat wij allemaal op de plaatjes en de geschiedenisboeken zien? En...
1: Het is prachtig.
0: Ja?
1: Het is echt zo indrukwekkend.
3: Maar zeg maar, je moet best wel lang reizen voordat je bij die piramides bent.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, je vertrekt 's nachts om 12 uur zijn we vertrokken vanuit het hotel.
0: Wauw.
1: Met een busje. En nou ja, 's ochtends om 9:30 of zo ben je
4: zo.
1: In Cairo. Ja.
2: En kan je er misschien, dat is een domme vraag hoor, maar kan je erin of zo of niet? Of hoe werkt dat? Ik heb geen idee.
1: Er is 1 kleine piramide, daar kun je in.
2: Ja,
1: maar
2: ja.
1: Dan moet je echt zeg maar voorovergebogen naar beneden lopen.
2: Ja.
1: En er is ook nog een andere piramide, daar kun je ook in.
2: Ja.
1: Maar die is nog iets groter en iets verder en iets langer. Maar op dezelfde manier moet je daar naar binnen.
0: Maar het is vooral dat je erbij staat en dat je ziet hoe groot en imposant die dingen zijn, kan ik me voorstellen.
1: Ja, het is echt prachtig.
2: Ja, er is geen hijskraan aan te pas gekomen.
3: Nee, iedereen vraagt zich af, hoe hebben ze dat gebouwd?
1: Nou, dat inderdaad. Ja.
0: Nou, ja.
1: En je weet gewoon dat daar nog schatten in liggen. En dat maakt het ook wel heel indrukwekkend dat ze dat gewoon niet kunnen vinden.
0: Nee. Nee, ik snap, het heeft iets mythisch, die piramides. Dus jij zegt, als je ooit de gelegenheid krijgt, gewoon heen gaan. Ook al is het een lange rit, is de moeite waard.
1: Ja, het is zeker de moeite waard.
2: Ik denk dat een van de 7 wereldwonderen is.
0: Ja.
2: Lijkt mij.
1: Ja. Ja, volgens mij wel.
2: Het is toch tof dat je gewoon dat je die af kan vinken.
0: Ja, dat je die gezien hebt.
1: Ja.
0: Hé, beste Linda. Daar bellen we je helemaal niet over. Wij wilden even weten wat de leukste plaat is van de twee die we net tegenover elkaar hebben gezet. We hebben One of Us van Joan Osborne. Prachtig liedje. En Spijt is voor later van Martin Morero.
1: Ja, Martin Morero moet het worden.
0: Is die leuker?
1: Ja, daar word je er vrolijk van.
0: Ja, dat is ook zo natuurlijk.
3: Ik heb hem afgelopen zondag, zondag of zaterdag ontmoet.
0: Hij was bij de Amsterdamse Zomer.
3: Wat een aardige fan, man.
0: Ja, dat is hij. Dat is een rolletje die speelt. Hij bestaat niet echt, Martin Morero.
3: Oh.
1: Dat is dan weer jammer, hè?
0: Ja, dat. Ja. Danielle, we gaan jou een badjas toesturen. Wil jij die ontvangen in de kleur groen of de kleur paars?
1: Dan wordt het de groene.
0: De groene. Even goed over nadenken, maar de groene wordt opgestuurd naar Baak. Hey, Danielle, een fijne vakantie dan. En laten we hopen dat je goede reis hebt. En sterkte nog eventjes tot aan die vakantie.

0: in het kader van de verjaardag van Linda de Mol, de hoofdrolspeelster uit Gooise Vrouwen. Dit is dan de man van Linda in die serie, Martin Moreiro. Spijt is voor later, de winnaar in Lekker naar de Wekker. 4 voor 7, straks in de ochtendshow. Kaarten voor Tomorrowland, die gaan we vandaag ook weer weggeven. Dus hou de oproep in de gaten. En we bellen straks eventjes met de burgemeester van Geelse Rijen. Geelse en Rijen moet je geloof ik officieel zeggen. Die heeft namelijk een bijzondere uitspraak gedaan. Die is tegenwoordig aan het boksen. Die zou wel een keer een potje willen boksen tegen Rico Verhoeven.
1: Ach, die dacht ik zet laag in.
0: Nou, we straks even horen wat hem bewogen heeft om A, te gaan boksen en B, deze uitspraak te doen.
2: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister vanaf zaterdag naar 538.
3: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
4: Houd jouw feeling tonight.
3: The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info 538.nl.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: De sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmet Hansen.

0: Sjaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: 538 Nieuws.
13: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Als er sprake is van een noodsituatie, dan wil het kabinet defensiebedrijven kunnen dwingen om spullen te maken voor het leger. En ook de voorraad die de bedrijven al hebben, die kan door het leger worden geclaimd. Wel zal er altijd eerst gevraagd worden of de bedrijven het vrijwillig willen doen. Ja, en dat staat volgens het AD allemaal in een nieuwe wet. De gemeente Moerdijk zei te snel dat het dorp wel opgeheven kon worden. Ja, dat zorgde voor een onomkeerbaar proces, zegt de betrokken staatssecretaris. Het Rijk en de provincie die wilden juist nog even wachten met die beslissing. En alles bij elkaar zorgde dat voor veel onduidelijkheid, dat zegt hij tegen BNR. En op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Ja, in Vancouver bleef het tegen Colombia ook na de verlenging 0-0. Zodat de strafschoppen de doorslag moesten geven en die namen de Zwitsers beter. In de kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië, dat gisteravond maar net met de 3-2 won van Egypte. Gaan we naar het weer. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het einde van de middag dan breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
14: Flo, dankjewel. Dan de files. En Rick weet waar. Begint op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. 21 minuten vertraging. A16 Ridderkerk, Terbrechtseplein bij Terbrechtseplein 16. En de laatste team is de A58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel. Voorwerp op de weg. En de vertraging 24 minuten.
15: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Deze week bij 538.
25: Jouw kans op een weekend lang
24: Tomorrowland.

0: Asylum. Even weer terug naar de jaren 90 met Runaway Train.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: 8 juli is het vandaag, woensdag. En het nieuws van vandaag. Premier Jette is in Turkije voor de NAVO-top. Hij vertelt dat er volgens hem verstandig aan wordt gedaan om goed om te gaan met extra geld dat wordt uitgetrokken voor defensie.
3: We zijn heel lang naïef en lui geweest. En Nederland is een van de landen die nu zijn defensiebudget fors verhoogt. Maar dat geld ook verstandig uitgeeft, waarmee we niet alleen het Nederlandse bedrijfsleven versterken, maar er ook voor zorgen dat we als Europese landen ons eigen continent veilig kunnen houden.
0: Ik schrok een beetje van hem gisteren. Ik weet niet wie er misschien zitten daar aan tafel, maar hij zag er slecht uit. Moe. Heel
4: ja, bijna zomerreces.
0: Ja, hij heeft het zwaar, dat kan je zien. Bij Vandaag Inside ging het over de vriendschap tussen Johan Derksen en John de Bever. En wat blijkt, die twee die bellen elkaar. Ja,
5: dus voor mij 25 keer per dag of zoiets.
6: Ja, John de Bever die belt mij tussen de 15 en 20 keer per dag. Ja. En,
0: serieus, hè?
6: Ja, nee, dat is waar. Maar dan hebben we geen nieuws. Dan zegt hij, ik ben net geland in Spanje. Ik moet hier een privéfeest, een bruiloft. Nou, en dan 3 uur later belt hij. Ik sta op het vliegveld in Eindhoven. Maar als hij wel eens weg is, dan voor 12 uur heeft hij nog niet gebeld. En dan ga ik me zorgen maken, want de Bever heeft nog niet gebeld.
0: Oh jee, dan denkt Johan dat er iets met hem aan de hand is. Maar ik wist helemaal niet dat die twee zo goed bevriend waren.
4: Grappig, hè?
0: Ja, leuk. En bij De Slimste Mens België gaat het over de taalverschillen tussen Nederland en België. Kandidaat Gover Meijt, die vertelt hoe hij als Nederlander ooit in een bijzondere situatie terechtkwam.
7: Op de middelbare school hebben we een keer een uitstapje gedaan. Gingen we naar Antwerpen en toen was er een klasgenoot van me die moest heel nodig plassen. Ja. Dus die ging tegen een muurtje aan plassen, had niet gezien dat het van die geblindeerde ramen waren. Aan de andere kant zaten mensen te eten. Toen was de restaurantbeheerder naar buiten gekomen en die had die jongen bij de kraag gegrepen. Die had gezegd, gaat kuizen, gaat kuizen. Ja. En toen dacht die jongen dat hij zijn eigen urine moest gaan kussen. Nee, hij weigerde dat. En toen is er een heel oponthoud.
0: Ja. Taalverschillen zijn soms wel best lastig, maar...

0: Soul Sister. En daarmee is het 18 over 7 geworden. Bijzonder welkom hier bij de ochtendshow voor de woensdag.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Wat wordt de temperatuur vandaag?
0: Dat is een beetje wisselend. 22 graden aan de kust en 26 graden in het binnenland.
2: Aardig.
0: En dat is aardig. En vanaf morgen wordt het dan langzaam maar zeker steeds warmer. Maar het is geloof ik wel de hele hoge extreme die ze hadden ingetekend voor het weekend zijn iets naar beneden bijgesteld. Dus het wordt wel ietsje aangenaam.
3: Ja, het wordt niet meer...
0: Geen 30.
3: Tropische 30. Nee.
0: Normaal gesproken zijn burgemeesters keurige mensen. Ik wil niet zeggen dat de burgemeester die we nu gaan spreken dat hij niet keurig is. Maar hij heeft een opvallende hobby. Het is de burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen. Die zit niet langer alleen maar in pak achter vergadertafels. Maar hij stond met bokshandschoenen aan in de ring.
3: Nee joh.
0: Dat gebeurde bij het gala Bazen van de Ring in Den Bosch. Hij maakte daar zijn officiële wedstrijddebuut. Het is meneer Alsema. Dirk Alsema, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Mag ik Dirk zeggen?
4: Ja, dat mag zeker.
0: Dat is fijn. Een burgemeester die bokst, dat is een combinatie die je niet zo heel snel hoort.
4: Nee, dat hoor je inderdaad niet vaak. Voor mij is het al bijna 10 jaar heel normaal, maar je hoort het niet vaak.
0: Nee, en dan afgelopen weekend het officiële wedstrijddebuut gemaakt.
4: Ja, fantastisch. Hele toffe ervaring. Ik zat al heel lang aan te denken en rond de jaarwisseling dacht ik, dit jaar gaat het gewoon gebeuren. Ik ga het doen.
0: Ja, dus al 10 jaar aan het boksen, maar nooit in wedstrijdverband gedaan.
4: Nee, precies. En dat was ook precies wat aan mij knaagde. Want ik hou ontzettend van de sport. Maar het is net als een voetballer die al 10 jaar voetbalt en nog nooit een wedstrijd heeft gedaan. Zo voelde ik mezelf ook. Ik denk, dit moet ik gewoon een keer echt gedaan hebben.
0: Ja.
4: En het smaakte meteen naar meer.
0: Want is de wedstrijd in het voordeel van de burgemeester van Gilze Rijen beslecht?
4: Nou, het was gelijk. En dat hoor je niet te vaak bij boksen.
0: Nee.
4: Maar de stand was aan het eind van de wedstrijd gelijk. Maar ik mocht tegen een tegenstander die al 7 partijen had gedraaid. En voor mij was het de eerste keer, dus ik ben met gelijkspel toch wel trots.
0: Ja, dat snap ik. Dat is,
4: ik kan er wel mee leven.
0: Maar hoe wordt er gereageerd in de gemeente dat de burgemeester af en toe met de bokshandschoen in de ring staat?
4: Ja, ontzettend tof. Ik liep de dag voor de wedstrijd door de supermarkt. Toen kwam er een ventje van 12 om me afgerend. Die zei, heeft u gewonnen? Ik zei, dit is morgen pas, maar het zegt wel iets over de betrokkenheid. En dat vind ik heel tof.
3: Ah, leuk.
0: Want even Gilze en Rijen. Is dat een fusiegemeente?
4: Nee, die bestaat al heel lang. Precies tussen Breda en Tilburg in.
0: Ja. En het is echt officieel Gilze en Rijen. Zo moeten we het uitspreken.
4: Ja, Gilze en Rijen. En nog 2 andere kennen. Hulst en Molenschot.
0: Wat is het voor gemeente?
4: Een hele mooie gemeente met een vliegbasis, daar kennen veel mensen het van. Ja. We hebben het op 1 na grootste AZC in Nederland, daar kennen mensen ons ook van. En verder gewoon een hele leuke, bruisende gemeente met veel sportieve mensen.
0: Ja, en een sportieve burger.

0: burgemeester ook, die na afloop misschien een klein beetje overmoedig werd van de partij. Want toen is de bijzondere uitspraak gedaan. Ik zou het wel eens tegen Rico Verhoeven op willen nemen.
1: Ja, waarom niet? Maar ik zat te denken, zou een radio-dj ook niet tof zijn?
2: Dat lijkt me heel goed.
3: We hebben niet echt boxers hier in de, volgens mij in de stal zitten.
0: Nou, ik doe met trainen doe ik nog wel eens trek ik de bokshandschoenen aan. Maar dat is op een heel laag niveau is dat.
1: Nou, dat is het begin, toch?
0: Ja, dat is het begin. Maar goed, u bent al 10 jaar bezig. Dus
1: ja, dat is niet helemaal eerlijk.
0: Dat is niet helemaal een goede verdeling. Maar Rico Verhoeven is, dat is nogal een uitspraak.
1: Ja, maar weet je wat het is? Je kunt het meeste leren van degene die het het beste kunnen. Dat was een beetje de gedachte.
0: Ah, oké. En heeft Rico al gereageerd?
1: Niet op de winkant. Nee, heeft niet gereageerd.
0: Nou, wij hebben Rico aan de telefoon. Ik
3: maar ja, je zit toch... dan zit je op dinsdag bij de raadsvergadering met een blauw oog als burgemeester. Dat is natuurlijk ook een gekke gewaarwording.
1: Nou, ik loop wel eens rond met een plekje. Daar is helemaal niks mis mee. En er zijn weinig mensen die me nog durven tegenspreken.
3: Dat, ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Een burgemeester die inderdaad, waarvan je weet van nou, die heeft een goede rechts in huis. Die spreek je toch wat minder makkelijk tegen, ja.
1: Ja, ik heb heel veel vrienden.
0: Ja, dat snap ik. Nou, meneer Alsma, ik vond het leuk dat u even mocht spreken. En mocht Rico Verhoeven nou op de een of andere manier nog reageren? Ja. En ik zou zeggen, laat het even weten. Want dan zijn we toch wel heel erg benieuwd of het ervan gaat komen.
1: Ga ik zeker doen. Als hij dat niet doet, dan denk jij er nog even over.
0: Ja, nou, dat is... ik zal er zeker over nadenken. Meneer Alsma, de burgemeester van Gielsen en Rijen. De bokser, leuk. Ja, sommige burgemeesters hebben ook natuurlijk bijzondere hobby's. Waarom ook niet? Het zijn net mensen wat dat betreft.
3: Wat dat betreft wel.
0: 7 voor 7:30, goedemorgen.

0: in Europa het goedkoopste uit eten en waar ben je veel te duur uit?
1: En muziek onderweg van Justin Duran Duran en de Smulschijf staan voor je klaar.
2: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Meer dan 200 nationaliteiten.
3: De beste DJ's.
2: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
3: En 400.000 dansliefhebbers.
2: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
3: Tomorrowland. Luister Radio 538.
2: En maak deze week kans op een droomweekend.
3: Tomorrowland.
2: 17, 18, 19 juli.
3: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
4: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar 2,99.

0: Taco K-pop. Helemaal gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vier de zomer in Bobbe Jaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
6: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Wimbledon is in volle gang. Op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
10: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1.

0: EV's van Kia, nu ook als occasion, met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
7: Ja, goedemorgen. Vandaag begint de dag vrij bewolkt. Lokaal kan wat motregen vallen, maar vanmiddag breekt steeds vaker de zon door. Vooral aan de westkust flink wat zon. Het wordt 23 graden aan zee en landinwaarts 26 graden. Rick, de files.
8: Het zijn er 22, dus het is erg rustig. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 42 minuten. Dan de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein bij Terbrechtseplein, 27. En de laatste is de A58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel. De vertraging 38 minuten.
7: Het is 1 over half 8. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De brand naar gaslekkage in het Gelderse Asperen is inmiddels uit en dat betekent dat er geen gevaar meer is voor de omgeving. Uit voorzorg waren 40 woningen ontruimd en de bewoners kunnen dus weer terug. Door een bron dichtbij Poetin dachten de Nederlandse inlichtingendiensten in 2022 niet dat Rusland echt Oekraïne aan zou vallen. Insiders noemen dat tegen de Volkskrant een enorme blunder. Ze vinden dat de inlichtingendiensten blind waren voor de werkelijkheid. En er zijn steeds meer grote statiegeldmachines. En daarin gooi je dus een hele zak met maximaal 100 flesjes. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. En ze staan meestal vaak bij wasstraten en tuincentra. En dat doen ze om die supermarkten natuurlijk te ontlasten.
7: Ja, hier staat soms
9: superhandig
7: echt,
9: van mij ook.
7: Kan zo lang in de rij staan. Soms staat er iemand voor je die blikje voor blikje in het apparaat aan het duwen is. Ja.
9: Ja, wie langer dan 30 minuten achter elkaar zit, die loopt meer risico op kanker. Dat blijkt uit een nieuw Brits onderzoek onder ruim 90.000 volwassenen. Stilzitten zorgt eigenlijk voor een verhoogde bloedsuikerspiegel en chronische ontstekingen, wat dan weer celgroei stimuleert. En vooral darmkanker en hormoongevoelige kankers worden hierdoor vaker gezien.
7: Oh jee.
9: Maar er is hoop. Regelmatig even opstaan lijkt dat risico echt enorm te verkleinen.
7: Daarvoor... Even naar buiten, even sigaretje roken.
9: Ja,
10: wijntje erbij. Nee. Heerlijk.
9: Dat natuurlijk ook niet. En je hoeft ook niet ineens heel erg intensief te gaan sporten. Even opstaan, rondlopen, even koffie halen, dat soort dingen.
7: Maar ik kan me herinneren dat jij een week of 4, 5 geleden een bericht had waaruit onderzoek was gebleken dat zitten, dat uiteindelijk helemaal niet zo slecht bleek te zijn als dat altijd werd beweerd. Dus er zijn nu volgens mij wat onderzoeken die elkaar tegenspreken.
10: Ja, maar dat is,
9: dat is altijd,
10: toch? Ik bedoel, vandaag moet je nog een glas rode wijn nemen en morgen gaan we er allemaal aan dood.
9: Oh, ja. Zo werkt het.
10: Dat is met alles.
9: Ja, maar goed, wij zitten als Nederlander 8,8 uur per werkdag. En dat is behoorlijk veel. Wij horen echt tot de grootste zitters van Europa.
7: Maar dat is inclusief 's avonds op de bank?
9: Ja, ook 's avonds op de bank. Dat telt allemaal mee. Ja. Maar als je dus veel achter je bureau werkt, of je zit dus de hele avond de tv te kijken, ja, ga even koffie halen. Weet ik veel. Neem de trap in plaats van de lift. Als je een belletje doet, ga rondlopen in plaats van zittend bellen. Dat soort dingen helpen enorm.
7: Ik heb altijd te doen met onze vrachtwagenchauffeurs die ook veel luisteren.
10: Ja, man.
7: Die horen dit dan weer. En die denken, ja, er is voor mij geen optie om te gaan staan.
10: Die hebben de tachograaf geeft elke 2 uur rust aan of zo.
7: Ja, maar je moet hier, ik hoor hier om het half uur. Dat gaat niet lukken.
8: Ja, dat wordt te stoppen. Maar daar
7: wordt de baas niet blij van, denk ik.
9: Nee. Dus dat is lastig. Nou, wat anders. Lekker uit eten gaan op vakantie. Dat doen we natuurlijk massaal de komende weken. Gemiddeld betaal je in Europa 57 euro voor een 3-gangen diner voor 2 personen. Dat blijkt uit onderzoek. Ja, waar ben je dan meer of minder geld kwijt?
7: 57 euro voor 2 personen?
9: Ja, ik vind dat heel weinig.
7: Dat vind
9: ik,
7: dan moet je goed zoeken, hoor.
9: Maar dan moet je zoeken, inderdaad. Nou, in Zwitserland, daar gaat dat niet lukken. Daar betaal je 107 euro. Dat is het duurste land in Europa. Denemarken ook duur, hoor. 94 euro. Noorwegen, vooral die noordelijke landen, 90 euro. Nederland dan, ook staat redelijk bovenaan. 80 euro.
7: Ja, dat is eerder een bedrag waar ik aan zat te denken.
10: Nou, is dit met drank of puur alleen het eten?
9: Nee, dit is gewoon een drie gangen diner. Dus ik neem aan alleen
10: het eten. Ja. Oh ja.
9: Het zal je natuurlijk niet verbazen dat je in Oost-Europa minder geld uitgeeft. Moldavië is, €30, valt mee. Oh. Het allergoedkoopste is Kosovo.
8: Kosovo,
9: 20
8: ja.
9: euro. Daar moet je dus wezen. Kosovo.
10: Tientje per persoon.
9: Zo, ja, tientje per persoon.
8: Maar het Kosovo is niet dat je zegt, van, als iemand je vertelt van ik ga deze zomer naar Kosovo, dat je meteen denkt van dat moet een hele mooie bestemming zijn.
10: Associeer ik ook met bonen en met brei en met allemaal van die Balkan.
8: Want Kosovo is voormalig Joegoslavië, toch?
10: Ja.
9: Noord-Macedonië is ook niet heel duur hoor. €24, kan ook nog. Zuid-Europa doet het ook redelijk goed. Bijvoorbeeld Spanje, Portugal, Griekenland gemiddeld 45 tot 50 euro.
8: Er zit overigens hier iemand van de redactie even snel wat foto's op te sturen, zoeken van Kosovo. Maar ik moet zeggen, het ziet er eigenlijk best wel mooi uit.
10: Je wijzigt je plannen voor deze zomer.
8: Nou ja, ik heb nu gehoord wat je daar betaalt voor een drie gangen diner. Inclusief deze foto's. Dat is helemaal geen gekke bestemming.
9: Nou, allemaal naar Kosovo dus. Ja, als je nou echt fan van bent van grote steden, probeer dan een Sevilla, Alicante, Thessaloniki.
10: Ja.
9: Dat ken jij denk ik wel. Je bent vaak in Griekenland er geweest.
8: Jazeker, ja. Thessaloniki is
9: mooi. Heraklion, €50 daar ongeveer.
8: Oh, oké, nou. Dat zijn een beetje de plekken waar je, als je niet te veel geld uit wil geven, deze zomer naartoe moet. Heb je ook wat zijn de duurste steden dan? Heb je die
10: Zwitserland. Tenminste, qua land.
9: Qua land is het Zwitserland, inderdaad.
8: Qua stad?
9: Qua stad, dat is niet weergegeven.
8: Oh, dat staat niet in het onderzoek.
9: Neem aan, ergens in Zwitserland.
8: Ja, daar ga je wel vanuit. Flo, dank je even voor dit moment. Straks hebben wij, en daar hoef je helemaal niks voor te betalen. Hé, dat is pas lekker goedkoop. Kaarten voor Tomorrowland. Die kun je winnen, zometeen hier op de radio, als je de oproep hoort. En ik kan vast verklappen, je gaat hem horen binnen.

0: En turn the lights off in de ochtendshow. We hadden het net even over dat zitten. En dat in combinatie met vrachtwagenchauffeurs. En inderdaad, die zeggen ook van ja, wij kunnen onmogelijk die bewegingen die worden aangeraden, die kunnen wij uitvoeren. Maar de tachograaf geeft aan, zo laten heel veel vrachtwagenchauffeurs ons weten, dat je na 4,5 uur moet je pauze nemen.
1: Oh, dat was al 2 uur, toch?
2: Maar dat heeft meer met concentratie te maken, toch ook?
0: Ja, ik weet dat tegen even tussen aanhalingstekens, normale chauffeurs wordt altijd gezegd, als je op vakantie gaat bijvoorbeeld, van joh, om de 2 uur een kwartier rust. Maar vrachtwagenchauffeurs mogen dus 4,5 uur doorrijden en dan moeten ze, hier zegt iemand, 3 kwartier pauze nemen. Maar in ieder geval die 4,5 uur is de verplichting. Dus dank om dat eventjes te melden. Hey, wij hebben kaarten voor Tomorrowland. Ik zei net al, die gaan we weggeven. Sterker nog, dat gaan we nu doen, want hier is de oproep.
3: Tomorrowland. Kans op een weekend lang Tomorrowland. Bel nu 0909-30538.
0: Ik weet zeker dat je erbij wilt zijn, dus dit is het moment om de telefoon te pakken. 0909-30538. Dan maak je kans op 2 kaarten voor dat festival.
3: En dit is de nieuwe Smulschijn.
0: 0909-30538. Bel maar.

0: A View to a Kill uit de gelijknamige James Bond film,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ik weet ook precies hoe het begint.
2: Ik denk
1: op
2: dat
1: de Eiffeltoren wel... met Grace Jones.
0: Begint hij daar, ja?
1: Ja.
2: En dan zeilt hij naar beneden of zo, toch?
1: Nee, zij.
2: Of zij, ja.
1: Ja. En dan gaan ze door, weet je, nou, op een gegeven moment gaat dat autootje gaat door het was.
2: Dan rijdt hij nog met zijn motor zo tegen de punt.
1: Ik denk dat elke James Bond film heb ik denk wel een keer of 7, 8 gezien.
0: Ben jij groot liefhebber, ja, van James Bond?
1: Ja.
3: Ik vind die verhalen altijd zo ingewikkeld.
1: Nee, helemaal niet. Nee, ja.
2: Nee, want het grappige is, ik denk dat je elk verhaal... Qua teksten kan je weer over een andere film heen leggen. Dat je iedere keer dezelfde film hebt.
0: Hij heeft, er is altijd een tegenstander waar hij uiteindelijk ook nog verliefd op wordt.
1: Ja.
0: En die blijkt dan uiteindelijk nog...
3: Ja, als je het zo simpel maakt, inderdaad.
0: En het loopt uiteindelijk over het algemeen goed af.
2: Ik geloof de laatste. Ja, die laat ons in het ongewis.
0: Of hij er nog is of niet.
2: Ja.
0: Maar er gaan nu geruchten dat er misschien een vrouwelijke James Bond komt.
2: Ja, moet allemaal inclusief natuurlijk. Hè.
3: Nee, dat vind ik wel jammer.
2: Het is nu natuurlijk heel cliché verdeeld. Hij is de geheime agent, hij vindt een vrouw.
3: Maar zit een man daar op te wachten? Want een vrouw zit er volgens mij niet op te wachten.
2: Nou ja, ik weet niet of we van de week Pierre van Hoordonk hebben gezien bij...
1: ik heb het wel wat over
2: de discussie over
0: vrouwelijke bondscoach.
2: Een vrouwelijke bondscoach. En daar was hij ook heel uitgesproken over.
1: Wat zei hij dan? Hij vond het niks.
2: Hij is erop. Nee, hij vindt het niks.
0: Nee.
2: Ook een van de redenen is dat hij zegt, joh, er zitten ook heel veel verschillende culturen in zo'n team. En niet in elk cultuur
1: wordt
2: de status van de vrouw. Nou, daar kan je alles van vinden. Maar dat is binnen bepaalde culturen anders.
0: Was overigens niet zijn mening, maar hij zei van, daar moet je ook nog rekening mee houden.
2: Moet je ook rekening mee houden, ja.
1: Maar andersom gebeurt het wel, dat bijvoorbeeld een man bondscoach is van een vrouw.
0: Ja, zeker.
1: En het zou natuurlijk heel raar zijn dat een vrouw niet...
0: Nee, maar kijk, stel nou dat je die vrouwelijke trainer... dat je die bij het mannenvoetbal wil introduceren... wat denk ik uiteindelijk hartstikke goed is... maar moet je dan op het allerhoogste niveau... ik bedoel, bondscoaches, hoger kan je niet komen... Ik denk dat het dan verstandig is om op iets lager niveau te beginnen... om te kijken of het werkt, en dan kan je dat opbouwen.
2: Ja, aan de andere kant kan je ook denken... we hebben dit jaar ook gezien... dat de eerste vrouwelijke scheidsrechter op het WK er staat...
1: Ja.
0: Ja, maar dat is zij is daar ergens niet begonnen.
2: Nee, dat is waar, dat is waar.
0: Dat is een traject van jaren geweest. Ja. En ik denk namelijk dat het uiteindelijk... Het gaat ooit gebeuren, daar ben ik van overtuigd.
2: Nee, maar voor mij gaat het... Als je kijkt naar zo'n Sarina Wiegman... die heeft natuurlijk echt de sporen verdiend. Weet je, die is verschillende keren kampioen geworden.
0: Met de dames. Ja, ja. En laten we dan nu een keer mannen team trainen een jaar. Kijken hoe dat gaat. Of
2: ja, maar zij is wel echt goed. Je gaat niet tegen haar zeggen... ga eerst maar een beetje oefenen bij het eerste van FC Hutsenflut.
0: Nee, maar ik heb het niet over FC Hutsenflut. Ik heb het over... Maar stel nou dat zij trainster zou worden van FC Heerenveen. Wat gewoon een goede middenmotor is in de eredivisie.
2: Ja.
0: Dan kan je ervaring opdoen, dan kan je ook kijken of het werkt. Misschien komt zij namelijk zelf tot de conclusie van... ja, het is toch ingewikkelder dan ik. Dat kan, hè? Dat kan, dat weten we niet. We hebben er weinig ervaring mee.
2: Nee, ja, zeker.
0: En stel dat het werkt, dan kan je zeggen... nou, weet je, ga het eens proberen als bondscoach.
2: Maar ik zou dan eerder zeggen, doe Jong Oranje eerst een jaar.
0: Ja. Nou, dat zou ook kunnen.
2: Dat zou ik eerder logischer vinden dan...
0: Nou, kijk, bondscoach is natuurlijk een soort erebaan. Dat moet je ook, daar groei je naartoe.
2: Ja.
0: Is hij al eens bondscoach bij de dames geweest?
2: Ja, tuurlijk. Zij is kampioen geweest met de Leeuwinnen.
0: Dat is zij geweest.
2: Ja, zij heeft een staat van dienst, heb ik bij jou daar. Dus als je kijkt naar wat zij gewonnen heeft en gedaan heeft... heeft ze meer gewonnen dan de gemiddelde mannelijke bondscoach... die we de afgelopen jaren bij de mannen hebben gehad. En dan vind ik het wel heel resoluut om te zeggen van zo'n Pierre van Hoordonk. Ja, nee, moeten we niet doen. Ja,
0: dat is zijn mening.
2: Nee, dat mag ook zeker.
0: Dat proberen.
2: Nou, dat bedoel ik ook. Bedoel,
0: ja, maar is het Nederlands elftal, is dat een plek om dingen te proberen?
2: Nou, zeker. Dat is afgelopen jaar.
0: Ja.
2: Waarom niet?
0: Ik denk dat als er een eredivisieclub zou zijn die het aandurft... dat zou denk ik een fantastische eerste stap zijn. Of een eerste divisieclub voor mijn part.
1: Ja.
0: Dan maak je wel echt een statement.
2: Ik zou zeggen, joh, als zij de beste is, geef haar die rol en laat haar doen.
0: Ja, weten we of zij de beste is?
1: Dat weet je niet, daar kan je alleen maar achterkomen.
2: Als je ziet wat zij gewonnen heeft de afgelopen jaren, dan is ze absoluut de beste.
0: Ja, maar er zijn nog een aantal andere trainers die je ook zou kunnen benaderen, die ook een hoop gewonnen hebben.
2: Jawel.
1: Ja, dat doen we niet. Ja, mij om het even. Ja.
3: Ja, nou ja, ik vind eigenlijk een bondscoach niet te vergelijken met James Bond. Sorry hoor, het is toch heel wat anders.
0: Nou ja, dat is in principe een beetje...
3: Het gaat om het spel, het voetbal,
2: nee, maar we hadden het erover over dat de rollen moeten veranderen. Dat James Bond wellicht ook in de toekomst een vrouwelijke geheime agent kan zijn.
3: Nou, als vrouw wil je liever naar een stoere vent kijken, toch?
0: Precies, nou, hoppakee. Zitten wij met z'n allen als mannen ongelooflijk ingewikkeld te doen. Er zit hier gewoon een vrouw die zegt, ik wil gewoon een lekker hapje.
3: Ja.
0: Wendy, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Uit Eindhoven.
1: Kijk, je hebt de gekste. Hey. Oh,
2: dan ben je wel al dicht bij Boom.
0: Ja, dat is niet zo heel. Dat is, hoe lang is het rijden naar Boom?
4: Ja, dat is goed te doen.
2: Ik denk dat het...
0: Dat ben je zo in principe.
1: Ik denk een half uurtje.
4: Ik denk dat ik sneller ben dan in Amsterdam.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Even kijken hoor. Jij doet er nu, er staan nu files. Ja, nu meer dan een uur over. Maar
2: dan halen we nog 20 minuten af.
0: Ja. Wel eens geweest bij Tomorrowland?
4: Nee, nog nooit.
0: Echt niet?
4: Nee, al heel veel festivals gedaan, maar Tomorrowland staat echt heel hoog op het lijstje.
2: Is ook buiten categorie, hè?
0: Ja, dit is wel echt op festivalgebied een van de toppers. Misschien wel het grootste en mooiste festival.
2: Je krijgt ook zo'n wristband, weet je wel. Zo'n polsband. Ja. Dat is die reveal daarvan en dat onthullen en dat verzamel je. En dat is van alles, man. Dat is de holy grail.
0: Huh?
4: Nou ja, call me in.
0: Zou je hem omhouden een bepaalde periode, stel dat je dat bandje krijgt? Dat je zegt van, nou, ik laat hem een aantal maanden op mijn pols zitten, dat iedereen kan zien dat je er geweest bent.
4: Ja, mijn leg.
0: Zullen we dat dan afspreken? Dat je hem gewoon de eerste maand dat je hem niet meer afdoet.
2: Gaat wel stinken, hoor.
0: Vuur. Wendy, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Je gaat naar Tomorrowland.
4: Echt heel vet.
0: Nou, je gaat niet alleen, het zijn twee tickets.
2: Zo.
4: Kijk, nou, dan zou ik pas helemaal mee blij kunnen maken, denk ik.
0: Het is inclusief toegang tot de Dreamville Pre-Party, weekendtickets voor Tomorrowland en een plek op de Dreamville campsite.
4: Super vet.
0: Alsjeblieft.
4: Echt super vet.
0: Prijs wordt je aangeboden door Mentos Vibes.
4: Ja, nou, lekker.
0: Dat dacht ik ook. Wendy, we wensen je onwijs veel plezier daar.
4: Dankjewel.
0: En een mooi festival. Wendy gaat naar Tomorrowland en deze hele week in ieder programma op 50 kans op kaarten voor Tomorrowland. Dus dit is zeker niet de laatste kans. Taylor Swift is dit.

0: Elizabeth Taylor. Taylor Swift. In die volgorde tenminste. Het liedje heet Elizabeth Taylor. En de artiest is Taylor Swift. Straks in het vervolg van dit radioprogramma hebben wij onder andere... Ja, dit is wel even een dingetje dat we met elkaar moeten bespreken.
1: Want?
0: Er is gezinsuitbreiding bij een van onze teamleden.
2: Ah. Nou ja, Sofie is natuurlijk zwanger.
0: Nee.
2: Dus dat wisten we al.
0: Ja, nee, dat is...
2: Dus die vinken we af.
0: Die is het niet.
2: Aha.
1: Maar één van ons vier dus.
0: Ja.
2: Ik ben benieuwd.
0: Nou, je hoort zo wie.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elk

0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl.

0: Verfzaak.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Getallen horen is centenscoren.
4: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
10: Kippie.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
12: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
3: 538 Nieuws.
14: 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De zware Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran zijn noodzakelijk, dat zegt NAVO-baas Mark Rutte. Volgens hem heeft Iran de afspraken geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Iran heeft ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Door de onrust is de olieprijs weer gestegen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een illegale Mexicaan zijn. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop hij uit de zelfverdediging moest schieten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE hebben tot grote protesten geleid. In ons straatbeeld verschijnen steeds meer grote statiegeldmachines die tientallen flesjes tegelijk kunnen verwerken. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak op plekken waar je met de auto komt, zoals wasstraten en tuincentra, om zo de supermarkten te ontlasten. Nederland telt nu 170 van die bulkmachines. Gaan we naar het weer. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het einde van de middag dan breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
16: Ja, dankjewel Flo dan. De files en Rick weet waar die staan.
17: 38 files beginnen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 40 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 28. En de laatste is de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 32 minuten.
18: Waar ben jij?
19: Ik zit nog in de trein.
20: Het volgende station is station Antwerpen.
19: Ik denk dat het wat later wordt.
18: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
19: Nee.
18: Ja?
19: Ja, oké, sorry.
21: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken. Even

0: eerste 14 dagen gratis.
1: NL Ziet. Slim bekeken.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Deze week bij 538.
4: Jouw kans op een weekend lang
3: Tomorrowland.

0: Dark DJ van Robbie Williams.
1: Wat was hij toen populair, hè?
0: Ja, dat was echt niet normaal. Nou, hij is nog steeds wel populair, hoor. Ik heb hem vorig jaar in de Amsterdam Arena gezien. Die volgens mij 3 keer volzong, of in ieder geval 2 keer. Maar dat is nog steeds een hele grote groep. Een
1: grote entertainer, hè?
0: Die al zijn liedjes meezingen. En dat is het.
1: Maar hij heeft al heel erg lang niet meer
0: hij scoort geen hits meer.
1: Een Angels-achtige of rock.
2: Nee. Heeft hij dat nog nodig?
0: Nee.
1: Nee, maar het is wel...
0: Het is wel knap dat er iemand die gaat op het podium staan... en die weet binnen een minuut... weet hij de complete arena voor zich te winnen.
1: Ja.
0: En die zegt een paar dingen die grappig zijn... en je kijkt naar hem, je ziet hem bewegen.
2: Grappig, hè?
0: Ja, het is echt mooi hoe dat werkt.
3: Dit is de 538 Ochtendshow.
0: Voor de woensdag, het is 14 over 8. Even snel wat nieuws voor vandaag. Ja. Egypte leek gisteren voor een enorme stunt te gaan zorgen tegen Argentinië. De wereldkampioen wist echter diep in de extra tijd... alsnog de winnende goal te maken. En dat klonk zo.
4: Goeie bal van Lautaro. Oh, daar gaat hij. Enzo Fernandez met 3-2 voor Argentinië. Ze buigen 2-0 achterstand om naar een 3-2 voorsprong in de extra tijd van deze wedstrijd.
0: Ja, en dat feestje werd ook in Buenos Aires gevierd. Met de toeterend over straat gaan. Alsof de wereldbeker al binnen was. Maar ja, ik geloof dat...
1: Maar je gaat nu wel in dat team een bepaalde vibe krijgen. Want ze zijn weer op het nippertje ontsnapt, zeg maar, aan de uitschakeling.
0: En ik denk dat van tevoren niemand had verwacht... dat Argentinië zoveel moeite met Egypte zou hebben, toch? Dat was best verrassend. Ja. Sterker, Egypte was een groot deel van de wedstrijd. Eigenlijk de bovenliggende partij.
2: Dat was goed, hoor.
0: Maar uiteindelijk dus Argentinië nu door naar de laatste 8. Want we hebben nog 8 landen in het... In het toernooi, waarvan er 6 uit Europa komen en 2 uit Afrika.
2: Ja.
0: Dat is de verdeling nu. En dan bij Nieuws van de Dag introduceerde Thomas van Groningen een nieuw onderwerp... waar Pieter Koblenz voor aan was geschoven. Maar blijkbaar had hij niet zo heel veel zin in Pieter Koblenz.
5: Pieter Koblenz, de oud-generaal, die volgt voor ons de NAVO-top. Donald Trump is weer in Europa, maar dan in Turkije. Is hij boos?
6: Hij is weer boos.
5: Dankjewel. Dan gaan wij naar...

0: begint een deel van Nederland al met vakantie, dus ik denk zomaar dat het niet zo heel druk is op de weg, Rick.
1: Er staan 35 files en de file met de meeste vertraging nu op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Vrachtwagen met pech, altijd lastig. En de vertraging

0: gehoord.
1: Sensationeel, hè?
0: Ja, ik zie hier ook een berichtje binnenkomen van Dennis. Die zegt, mijn dochter is daar gisteren naartoe geweest. Dat is echt mega genoten bij Bruno Mars. Die hoorde hem zojuist met Risk It All.
2: 538 Ochtendshow. Hand in eigen boezem.
0: Ja, even de hand in eigen boezem.
1: Oh, jij bent daar,
0: ja, ik moet even de hand in eigen boezem steken. Ik riep net heel enthousiast 6 landen uit Europa en 2 landen uit Afrika. Maar het is natuurlijk 1 land uit Afrika, dat is Marokko, dat doorgaat op de WK. Ja. En 1 land uit Zuid-Amerika.
3: Argentinië. Ja.
0: Excuus. Maar ja, een hoop luisteraars die het horen. Dus bij deze hersteld, hoop ik. Hey, en dan even iets bijzonders, want wij hebben leuk nieuws te delen. Ja, eigenlijk een beetje babynieuws hier in de ochtendshow. Want een van ons krijgt de gezinsuitbreiding.
4: Zit zelfs al een kleine baby.
0: Jij krijgt een kleine baby.
4: Ik heb een kleine baby.
1: Jij hebt hem al.
4: Nou, het is natuurlijk een hondje. Want ik ben een beetje te oud om nog natuurlijk een baby te krijgen. Maar ik heb een kleine toypoedel. Super schattig.
1: Ja, wat is een toy?
4: Dat is een klein, een mini poedel eigenlijk.
3: Oké. En hoe mini is mini?
4: Nou, hij weegt 1,8 kilo.
0: Oh, dat is wel heel klein.
4: Het is echt heel klein.
1: Een beetje kat weegt meer.
4: Het is een klein beertje. Oh, het is zo schattig en knuffelig en heel lief. Echt super schattig.
0: Maar goed, neem ons even mee in het proces, Fonti.
4: Ik heb natuurlijk geen kinderen meer thuis. En we wonen samen.
3: Emptiness.
4: En ik vond het wel heel erg leuk om een beetje empty nest iets te hebben. Om te knuffelen, om voor te zorgen. Emiel was aanvankelijk wat minder enthousiast.
0: Emiel is jouw man, hè?
4: Emiel is mijn man. Ja. Maar goed, uiteindelijk is hij overstag gegaan. En heeft hij ook gezegd van, leuk, we gaan het gewoon doen. Dus wij hebben zo'n kleine toypoedel aangeschaft. Hij is nu 4 dagen bij ons.
1: Wat kostte de poedel?
0: Wat is dat nou?
1: Ik denk duizend.
4: €950.
3: Oh ja.
1: €950 voor een poedel.
4: Dat is vrij gemiddeld voor een toypoedel.
1: Zo.
3: Maar hoe groot wordt een toypoedel uiteindelijk?
4: Maximaal 4 kilo ongeveer.
3: Oh, oké, dus er zit wel iets groei aan.
4: Ja, ongeveer dus niet, 20 centimeter hoog.
3: Oh ja.
4: Maar het is nu nog echt een dropje. Een heel klein

0: echt een schatje is het. Maar goed, hij moet natuurlijk wel opgevoed worden.
1: Och.
0: Ik merk nu al, hij is nu 4 dagen bij ons.
1: Ja. Beneden slapen naast de bench, toch?
0: Ik vind het best wel lastig, hoor. Want hij, je moet hem inderdaad wennen aan zo'n klein reistasje hebben we dan. Waar hij in moet gaan slapen. En dan gaat hij piepen. En we hebben al best wel onenigheid ook over de opvoeding. Nou, we hebben al dikke ruzies gehad.
2: Oh nee, ruzie? Ja. Met je man?
0: Nou ja, maar het zijn gewoon kleine dingen. En dat
1: wel op de bank, niet op de bank, wel op het bed.
0: Nou, bijvoorbeeld, hij zei gisteren tegen mij van, ik heb een bench besteld voor in de auto als we de hond moeten vervoeren.
2: Ja, vind ik heel logisch.
0: Hij moet dan in de bench.
1: Ja, is toch ook veilig?
0: Ik zeg, een bench.
3: Ja, jij wil hem op schoot natuurlijk.
0: Nee, dat wil ik ook niet. Maar een bench heeft echt zo'n kooi gekocht.
1: Ja, moet jij daar niet in? Dat een tooipoedel straks naast hem zit.
0: Ja. Een mini-poedeltje toch niet in een mega-bench stoppen? Dat moet hij evenwicht bewaren. Ja, is veilig. Ik zeg, ik ga dus zo'n kussen kopen. Je hebt zo'n zachte kussen met randen.
1: Ja.
0: Waar die heerlijk in kan liggen. Wordt vastgemaakt aan de stoel.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, hij zegt, die is niet veilig genoeg. Ik zeg, wel, want er zit ook nog een riempje aan. Dit soort dingen. En dan zegt hij van, ik zeg, maar ik wil gewoon, ik ga toch niet zo'n beestje, zo'n klein beestje in zo'n bench doen? Nou, dan zegt hij, jij kan niet opvoeden, want jij hebt een paar honden gehad. En dat is totaal mislukt.
1: Ja,
0: ik zeg, maar...
1: Dan heeft hij niet over je kinderen,
0: Nee, hij heeft het dan over mijn andere honden die niet luisteren,
3: Maar
0: zegt
3: ik denk
0: hij.
3: Dat jij niet consequent bent, denk ik.
2: Nee, je bent echt zo'n...
1: Ik denk wel dat je zwicht voor de liefde voor zo'n klein hondje. Dat
0: ik
1: gewoon zo vertederend is.
0: En ook bijvoorbeeld als hij... In dat slaaptasje, daar moet hij dan in zitten. Dat is afgesloten. Ja, gaat hij piepen? Nou, zegt Emiel, laten we gewoon piepen.
1: Maar er zit wel een raampje in.
0: Dus hij kan wel naar buiten kijken. Hij vindt het niet leuk, maar hij moet toch slapen. Hij moet 18 uur rust hebben op een dag.
1: Zo. Maar ik kan me herinneren dat wij volgens mij nog een soort namenverkiezing hebben gedaan.
0: Ja.
1: Hier in de uitzending. Een drietal namen. Ik ben de namen heel even kwijt die we toen hadden.
2: Maar ook niet.
0: Billy was er eentje.
1: Ja.
3: Linus. Kan ik
0: Linus was er één.
1: Ja.
3: Peppy.
0: Peppy. En het is Billy geworden.
1: Het is Billy
0: En hij heeft ook een eigen Instagram.
1: Nee!
3: Ik wel.
0: Toypoedel op zijn Engels. Ik doe het maar in het Engels, want ik hoop dat hij groot... Ja, toch wel een beetje bekend wordt.
3: Nou, ik zie hier de Instagram naam, maar ik vind het toch knap als je dat je kan...
1: Wat is het in het Engels dan? Ja, toypoedel.
0: Met 2 O's. Toypoedel.
3: Dubbel O en dan is het D-L-E.
0: Ja, en dan Billy. Gewoon met IE aan het eind.
1: Och, wat ingewikkeld.
3: Het is
1: allemaal.
3: Een super want je hebt Billy weer op zijn Nederlands geschreven.
2: Ja.
0: Nee, want hij heet eigenlijk Billy Nelson.
1: Billy Nelson? Ik van Willy Nelson.
0: En ik heb gekeken naar Willy Nelson, dus ook met IE.
3: Oh, dus het kan wel.
0: Het kan wel.
3: Maar dit toypoedel, met poedel op zijn Engels dan en Billy.
0: Billy Nelson.
3: B-I-L-L.
0: En als we kwaad zijn, dan is het natuurlijk Billy Nelson.
3: Maar kan je niet een korte Instagram-naam bedenken? Dit is wel ingewikkeld, hoor.
0: Ja? Ja, ik heb nu al dit. Maar goed,
1: ik zou iets van flowpoedel doen of zo. Of,
0: Ja, ik ga het niet meer veranderen.
3: Oké. Okay.
1: Hoeveel volgers heb je al op de poedel?
0: Ja, 70. Dus ik hoop echt, please jongens.
1: Maar dat kan je nog veranderen. Het is te ingewikkeld, de naam.
3: Ja, ik denk ook dat hij hier wat lastig communiceert.
0: Nou, nu al 118.
3: Kijk.
0: Het gaat lekker snel.
3: Toch mensen niet kunnen vinden.
0: Maar goed, opvoeden is nog wel een ding. En Emiel klaagt natuurlijk ook.
1: Maar je moet s'nachts ernaast liggen, toch?
0: Ja, hij ligt nu nog in dat afgesloten mandje naast ons bed.
3: Ja.
0: Als hij gaat piepen, dan even de hand erbij. En dan...
1: Oh ja, en bij de toypoedel?
3: Nou, hou ons een beetje op de hoogte, Flo.
1: Neem hem een keer mee.
2: Neem bijvoorbeeld mee.
1: Neem
2: maar dat mag niet, hè.
0: 207.
2: Maar dat mag helemaal niet betalen.
1: Tuurlijk wel, man. Maar het gaat toch in de tasje?
2: Ja, we vragen gewoon ontheffing aan.
0: Ja,
1: neem hem een keer mee.
3: Dat zeggen we niet. Zo klein, dat zien ze niet.
2: Nee,
3: dat zien ze niet.
1: Leuk.
3: Het is voor het programma, dan mag.
1: En wat is de geboortedatum? Want we moeten natuurlijk in de verjaardagskalender.
0: 18 maart.
3: Oké, dus het is een vis.
2: Een vis.
0: Ja.
3: Oké, hartstikke leuk. Van harte gefeliciteerd. En namens het hele team.
1: Billy van der Meulen.
0: Even wel Billy volgen.
3: Billy Nelson van der Meulen. Nou, hartstikke.

0: Nou, Steve Meet Tonight, berichtje hier van Caro aan jou gericht, Flo. Ze zegt, oh Flo, je weet toch wel dat een poedel super intelligent is?
1: Ja, ze zijn mega slim.
0: Hij leert snel, vooral wat je wil dat hij niet leert. Wij hebben van alles gehad aan honden, aan alle rassen. En dan bedoel ik echt alles. En ik was van tevoren gewaarschuwd, maar onze Max is super slim. Helaas gebruikt hij die intelligentie niet alleen om ons te pleasen, maar ook gewoon omdat het kan, zeg maar. Heel veel plezier en vooral sterkte met opvoeden.
2: Oh,
0: consequent zijn is heel belangrijk. Ja. Niet onderschatten.
1: Dat ging me ook echt mis. Ook, maar goed, dat is, dat is heel belangrijk. Nou, gelukkig hebben we les. Er komt iemand bij ons thuis.
3: Een mediator.
0: Er komt iemand bij jullie thuis?
1: Ja, die komt thuis. Gisteren was de eerste les. En die vertelt ons nu nog vooral hoe je inderdaad consequent, hoe je hem kan belonen. En als hij bijvoorbeeld in de woonkamer heeft geplast, dat je hem gelijk naar buiten moet doen. Nee, je mag hem nog helemaal niet straffen. Dus hij legt ons precies uit hoe je om moet gaan met zo'n puppy.
0: Oh.
1: Maar het is lastig hoor, want het kost mega veel tijd.
2: Maar heeft hij al geplast in de huiskamer?
3: Ja, natuurlijk.
2: Natuurlijk.
3: Maar dat doet een kind toch ook? Die moet leren zinnelijk maken.
2: Die luier op.
1: En hij eet eigenlijk nu te weinig. Nou, als hij gezegd, doe er wat kattenvoer bij. Dan
3: gaat hij miauwen straks.
1: Ja. Nee. Nou, maar het zijn wel goede tips.
0: Ja. Heb je zo meteen een puppy met een persoonlijkheidsstoornis? Nee, moet ik nog niet hebben.
1: Nee.
0: Maar er komt iemand bij jou thuis. Dit is wel,
1: ik wist ook niet dat het bestond.
0: Dat klinkt wel heel luxe.
1: Maar hij is eigenlijk nog iets te jong om echt met allemaal hondjes in zo'n training. Dat is iets te heftig. En dit is wat rustiger. Dan komt hij gewoon thuis en dan legt hij dingen uit. En dan probeert hij wat trucjes bij hem.
0: Ik denk wel dat het een verwend hondje wordt als ik het zo
2: 100%.
1: Hij ziet er ook zo schattig uit.
2: Ja, nee, eerlijke zin. Ik heb die foto gezien van
0: jou. Ja, het is wel een heel lief hondje.
2: Niet te geloven.
1: Het is echt heel schattig.
0: Ja. Volg hem even op Instagram als je dat zou willen. En als het ingewikkeld is, Toy Poodle Billy, je kan ook even bij ons op het Instagram-account @538ochtendshow kijken. Dan word je vanzelf doorgelikt. Zometeen, het laatste nieuws, Flo. Wat zit er?
1: Ja, doorbraak in de wereld van de Olympische Spelen. Straks meer.
0: Bruce Springsteen is onderweg. Muziek voor je zometeen hier van Run Day en meer in het vervolg van de ochtendshow.
4: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Meer dan 200 nationaliteiten.
5: De beste DJ's.
4: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
5: En 400.000 dansliefhebbers.
4: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
5: Tomorrowland. Luister Radio 538.
4: En maak deze week kans op een droomweekend.
5: Tomorrowland.
4: 17, 18, 19 juli.
5: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
6: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Yeah. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: Gemakkelijk retour.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op een Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Het is big sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
13: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
14: Ja, laatste kans.
13: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Kies voor gaan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
20: Oh yeah.
19: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
21: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Hey, goedemorgen. Vandaag begint vrij bewolkt. Lokaal kan er wat regen vallen. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Met vooral aan de westkust flink wat zon. Het wordt 23 graden aan zee en 26 graden in het binnenland. En dan een overzicht van de files. Rick, waar is het druk?
23: Het zijn er nog 36 en we beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Naarden, 26 minuten. Dan Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld, dat is ook de A1, 41 minuten. En de laatste lange file is de A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug. De vertraging 41 minuten.
22: 8 over half 9, de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
0: Goedemorgen. De zware Amerikaanse luchtaanvallen van vannacht op Iran zijn volgens NAVO-baas Mark Rutte noodzakelijk. Want Iran houdt zich volgens hem niet aan de afspraken door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Premier Jette vindt dat Europa heel goed zelf het eigen continent kan verdedigen. Hij is dan ook niet echt onder de indruk van het dreigement van president Trump dat Amerikaanse troepen zich uit Europa terugtrekken. Dat zei Jette op de NAVO-top in Ankara. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA omdat ze het niet eens zijn met de beslissing van de scheids gisteravond. Zo werd een goal van hen afgekeurd, maar dat vonden ze doorgestoken kaart. Egypte verloor met 3-2 van Argentinië. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tiaf krijgt een primeur, want daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel en er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals bijvoorbeeld freeride skiën.
22: Even de... Ik zit niet zo in dat schaatsen qua team.
0: Een teamsprint, dat is een soort sprint-estafette.
22: Ja.
0: Twee personen, de eerste skiers van elk team, die starten samen en die leggen dan het parcours af. Vervolgens geven ze het stokje door aan hun teamgenoten, die ook het parcours afleggen. En dan die tweede skiers, die geven het dan weer door aan die eerste skiers. Nou ja, en dan moet je het nog een keer afleggen.
22: Ik snap het nog steeds niet, maar we gaan het zien.
1: Wat, je gaat met skiers de...
0: Nee, je gaat met z'n tweeën. Ja,
23: met schaatsen is er gaat over.
0: Schaatsen, rondjes rijden.
22: Ja.
0: En je geeft het stokje door aan de volgende
1: twee.
0: Ja, gewoon
1: echt estafette. Dus
23: ja, maar is het schaatsen of skileren?
1: Nee, schaatsen.
0: Ja? Schaatsen?
1: Het is winterspelen.
23: Maar je zegt, dat
1: jij zegt skileren.
0: Skiers, zei ik.
1: Oh, nee.
0: Hoe kom je daar nou bij?
22: Jij zei skiers, maar maakt niet uit.
0: Je zei skiers, maar ik bedoel natuurlijk...
1: Schaatsen. Het wordt gewoon estafette schaatsen. Ik vind het wel leuk.
22: Ja, nee, zeker. Het is
23: hartstikke leuk.
22: Hoe meer variatie, hoe beter.
0: Nou ja, leuk toch? De Tour de France, dan wordt al enkele dagen geteisterd door extreme hitte. De temperaturen lopen op.
1: Die tooipoedel doet niet goed, hè?
0: Nee, ik ben helemaal in de war.
1: Slapeloze nachten.
23: Wat is aan de hand met je?
0: 40 graden is het in Frankrijk. Ja, en renners die maken zich grote zorgen over die hitte en de gebrekkige voorzorgsmaatregelen van de organisatie. Ja, het is echt een probleem.
1: Je moet bijna zeggen, moet je niet 's ochtends om 5 uur gaan rijden of pas 's avonds om 7 uur of zo.
22: Nou, en hebben die renners daar echt even last van? Want dan kunnen we wel even vragen aan iemand die daar vroeger natuurlijk zelf heeft gereden.
1: Nou ja, Rick,
23: ik ben natuurlijk ook een vervent wielrenner. Gisteren nog gerend, hoor.
22: Aan de telefoon, Michael Bogert. Michael, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Dat wielrijden met extreme hitte, 40 graden is het daar op sommige plaatsen nog iets warmer. Is dat, dat is geen pretje denk ik, sowieso niet.
14: Nee, dat is niet echt lekker, nee. Dat maakt het allemaal veel zwaarder. Het is wel vrij lastig, die Tour. En als je dan nog in 40 graden moet koersen, bergop, dan word je niet blij
1: van. Maar ik zeg altijd, ik ga vandaag lekker fietsen, want dan produceer je zelf wind. Dat koelt af.
22: Ja.
14: Ja, dat heb ik gisteren ook gehoord. Bij de avondetappen zat ook een weerman van de NOS dat te vertellen. Nou ja, dat is ook wel een beetje zo, maar...
1: Ja.
14: Nou, echt heel lekker is het nog steeds niet, hoor. Met 40 graden zo'n warm windje. Vroeger had je toch geen airco in de auto.
1: Ja.
14: Als je dan zou die blazer aanzetten, dan was het ook niet echt... Dat je zei, zo, lekker.
22: Maar daar is een beetje mee te vergelijken. Maar jij hebt in het verleden denk ik ook wel eens gereden met hele hoge temperaturen daar.
14: Ja, zeker. Eerst in Pamplona gefinished, toen gaf zo'n ding ook, 43 graden aan, dat zal niet zijn geweest.
22: Ja.
14: Maar het was wel warm. Nee, maar de Tour heb je altijd van die bizar warme dagen. En ja, dit jaar is het wel heel extreem. Ja, dat is geen... dat is niet fijn, want ja, je moet wel blijven drinken natuurlijk. Nou, je lichaam kan maar een hoeveelheid verwerken. Dus ja, je constant doorsjesweet je eigenlijk echt. Ja, de krampen, je wordt er helemaal gestoord van. En ja, je krijgt heel veel renners krijgen last van de maag, omdat het gewoon niet aan te drinken is.
22: Ja.
14: Dan kan je weer niet eten.
1: Vind jij dat ze nu al maatregelen moeten nemen? Bijvoorbeeld inderdaad om 5 uur 's ochtends gaan fietsen? Of zeg je van, joh...
14: Dat is het ook niet helemaal, denk ik. 5 uur 's ochtends. Op de west op rij of wel.
22: Ja.
14: Nee, maar ik denk dat... er is zo'n hitteprotocol. Zo'n extreme weather protocol hebben ze bij de UCI. Maar ja, die gebruiken ze volgens mij nooit. Ja, er worden wat... de dingen die worden gedaan, weet je. Er is dan een extra motor in koers die met bidonnen rondrijdt. Nou ja, daar ga je de oorlog ook niet mee winnen. En die gasten gaan er gewoon doorheen. Het valt mij ook op eigenlijk dat ze vrij relaxed nog onder zijn. Dat die jongens allemaal zeggen, ja, het is nou eenmaal zo, we moeten door. En dat zal denk ik als het de derde week van de Tour is anders zijn. Dan gaan ze denk ik wel echt reclameren. Want dan zijn ze allemaal naar de kloten. En dan, als je dan nog met 40 moet rijden, dan dat is gewoon niet te doen.
1: De vraag is ook tot hoe lang is het gezond? Wanneer gaat het een
2: voor je lijf
1: slachtoffers vallen?
14: Ja, dat vraag ik me ook af. Ik ben nog steeds verbaasd eigenlijk dat het... dat ze gewoon zonder morren eigenlijk gewoon op die fiets stappen. Ja. Zeker omdat er zo'n protocol voor is. En ja, vaak heb je... hoe vaak heb je het niet in de Giro d'Italia dat het wordt afgelast of ingekort vanwege sneeuw en dergelijke. Maar ja, hier is het nog vrij rustig. En ja, het is gewoon niet goed. Dat kan je wel van mij aannemen. Het is niet lekker om op zo'n fiets te zitten met 40 graden bergop. Nee. Dat alleen ja, iedereen heeft er last van. En zo staan die jongens er ook een beetje in. Ja. Maar goed is het niet.
2: Wat vind je van de Tour tot op heden, Michael?
14: Leuk. Hè? Dat is prima. We hadden een spectaculair begin in Barcelona met die ploegentijdrit Nieuwe Stijl. Dat was wel leuk. Daar kon je een beetje zien hoe de verhoudingen lagen natuurlijk. Nou, die eerste rit was een hele mooie rit met een zwaar aankomstrondje. Dus dat was eigenlijk ook gelijk een spektakel. Ja, het klassement is nu eigenlijk, als je naar het klassement kijkt en je zou dat in Parijs zien, de manier waarop het nu staat, dan het zou het klassement van Parijs kunnen zijn. Laat het zo zijn.
2: Alle goede renners, in principe zijn we al klaar nu. Dit is wat het is.
14: Ja, het kan, hè. Het kan. Nee. Maar de tijdsverschillen gaan wel groot zijn natuurlijk. Maar het is de mannen staan eigenlijk al een beetje op de plek. En dat is prima. Nou, vandaag krijgen we waarschijnlijk massaspurt. En dan morgen de eerste bergrit. Dus het is eigenlijk vrij snel interessant. Ja. Die tijd van vijf, zes vlakke etappes in het begin van de Tour, die is voorbij. Ze maken het vanuit het vertrek spectaculair. En dat is voor de kijker leuk.
2: Ja, en er is natuurlijk, want er wordt wat minder gevoetbald nu. Sterker nog, vandaag is volgens mij de eerste dag dat er helemaal geen bal rolt op het WK. Dus er zal wat meer aandacht ook weer voor de Tour komen, denk ik.
14: Ja, nou ja, wij zenden sowieso wel heel de rit uit, zowat. Maar ja, de voetbal die gooit af en toe wel wat roet in het eten. Ja. Omdat je,
23: en welke Nederlander,
14: dat de AFD-kap is.
23: Welke Nederlander moeten we nog in de gaten gaan houden de komende dagen?
14: Jopie. Ja. Jopie die is altijd goed, hè. Kooi.
23: Ja,
14: Kooi. Kooi vandaag, hè? Kooi is vandaag de man die het voor ons moet gaan doen.
23: Ja, in de sprint.
14: Het is finish in Po. Daar komen ze ieder jaar, zo'n beetje. En daar gaat het hoogstwaarschijnlijk een massaspurt zijn. En dan kan Kooi het voor Nederland gaan doen. Die is toch wel bij de rapste van de wereld. Dus ik kijk met heel veel belangstelling vandaag naar hem, omdat het is de eerste Tour.
23: Ja.
14: Hij is heel lang ziek geweest in het voorjaar, dus hij heeft eigenlijk weinig gekoerst. Rijdt in een hele goede ploeg. Zit bij die jonge Fransman, dat jonge ventje, die van 19. En dus ja, er ligt ook wel wat druk op die ploeg, maar ik ben benieuwd hoe die het vandaag... Ja. Hoe die het klusje klaart.
2: Ja,
14: zou leuk zijn.
2: Een Nederlandse etappe zeggen zit erin dus vandaag voor Kooi.
14: Jazeker, is absoluut.
2: Dat zou leuk zijn. Nou, Michael, fijn je even gesproken te hebben. Succes weer vanmiddag en we spreken jou later deze Tour.
14: Oké.
2: Hoi. Michael Boger.
3: De neef.
2: Over de Tour de France en de warmte op dit moment in Frankrijk. 40 graden en hogere temperaturen. Daar hebben de renners mee te maken. Het is 14 voor 9 in de ochtendshow. Bruce Springsteen is dit.

0: Shakira en Burna Boy.
1: Het blijft toch raar dat ze die stand-in hadden bij dat WK.
2: Ik geloof dat nog steeds.
0: Ja, maar is dat het verhaal, ja, dat er een stand-in
1: nou,
0: was? Oh, kijk nou! Nee! Hey!
1: Wat kon jij doen? Justin wat? De Wild komt hier binnen.
2: Wat is dit nou, joh?
0: Nou, wat... Ja, ik begrijp nu waarom de productie zei, zet eventjes stereo klaar. Want, kijk nou!
3: Jullie.
0: Wat is ontzettend leuk.
1: Wat is ja, dat, joh?
0: Justin, dankjewel. Ga lekker zitten daar even bij de microfoon. Dan kunnen de luisteraars jou horen.
1: Oh, wauw. Een gouden plaat.
0: Even kijken. Cheerio, Justin de Wild staat erop met een grote foto van Justin.
2: Van mezelf en een gouden plaat.
0: En een gouden plaat.
2: Ja, jongens, ik wil jullie heel erg bedanken. Eerst smulschijven. Toen werd ik uitgenodigd op het grote podium bij 538 op Koningsdag.
1: Ja.
2: En ik denk wat dat ik hem dankzij jullie ook heb verdiend. En dan hoort hij ook aan jullie geschonken te worden. En dit is de gouden plaat voor
1: wat
2: jullie.
1: Wat gaaf, man.
0: Wat super lief. Gouden award. Uitgereikt aan 538 Ochtendshow voor het behalen van meer dan...
1: Wat aardig.
0: 10 miljoen streams?
2: Ja.
0: 10 miljoen. Is dat geen foutje? Is dat niet een nulletje?
2: Tegenwoordig is hij al bijna op de 17. Dus hij gaat naar de platina. Maar
1: wow.
2: Ik ben zo dankbaar en zo trots dat ik hier toen mocht zingen in de ochtendshow. En ook dankzij jullie dat ik gewoon werd uitgenodigd. Ook op het grote podium in Breda.
0: Ja.
1: Maar het is niet normaal. We hadden afgelopen weekend bij de Amsterdamse Zomer... hebben we jouw liedje ook verwerkt in een medley. Ja, daar zitten 25.000 man bij die eerste tonen al, jongen. Dat hele stadion dat ontploft. Dat is gewoon... Iedereen zingt het van voor tot achter mee.
2: Ja. Ja, het is gewoon bizar. En ook de Amsterdamse Zomer. Ik kreeg van Russo een berichtje van... Hey, die plaat gaat echt door het dak. Hè. Dat is niet normaal.
0: Ja.
2: En zelfs een Leeuw Kleine en Samen wel. Toen dacht ik, nou, dit is toch bizar. Ja, dit had ik gewoon voor 4 maanden terug, 5 maanden terug... had ik het niet kunnen bedenken dat ik bij de Smulschijf was. Dat ik 538 Koningsdag had gedaan. Dat ik een gouden plaat heb. Dat ik, dat ik door al die jongens gewoon met open armen ontvangen ben.
0: Want word je, ik kan me voorstellen dat je regelmatig nog wakker wordt... 's ochtends, dat je denkt, ja, dit gebeurt allemaal echt.
2: Ja, nou zeker. Het is wel gelukkig... een beetje geland, dus we gaan nou wel lekker gewoon door in die sneltrein, maar het is gewoon de eerste paar maanden is het gewoon echt gekhuis geweest. Rennen, vliegen, hollen. En nou is het gewoon lekker. We gaan lekker door en ik heb de volgende.
1: Maar ben jij nog thuis? Kom jij nog wel eens thuis?
2: Ja, ik heb afgelopen maand heb ik een huis gekocht of een appartement gekocht samen met mijn vriendin. En gelukkig ben ik wel...
1: Je weet wel het adres.
2: En ik weet dat wel mijn bed staat, maar ik ben gelukkig wel het een en ander thuis. Maar eigenlijk s'avonds en einde middag ga ik alweer weg. Dan,
0: Want je vriendin, dus er is ook een mevrouw die wilt. Maar hoe is het voor haar? Want het gaat natuurlijk altijd over jou. Maar voor haar is er ook echt wel wat veranderd.
2: Ja, het is gewoon heel bizar. En ik denk dat ik nou pas een jaar met haar had. En de eerste date zei ze ook van, ik kende haar al wel langer. Maar ze eigenlijk uit het oog verloren. Toen zei ze van, wat doe je eigenlijk naast het zingen? Ik zei, ik doe een klein beetje zingen. Gewoon eigenlijk iedere donderdag tot en met maandag. En dan ga ik nog de studio in. Ja, maar hoe zit dat dan? En ja, nou is in één keer een jaar voorbij. En dan is het gewoon iedere dag. En ze zegt, in één keer, je staat bovenaan de hitlijsten. Ja. En je hebt in één keer de zomerhit en dit en dat. Ze zegt, het is gewoon...
0: Ze is opeens met een bekende Nederlander. Is
2: ja, nou dat. Ze zegt, het is wel erg wennend. We zaten nog in de fase van dat het heel erg wennen was.
0: Ja.
2: Dat is op beide gewoon dat we dachten van... Oh, dit werkt wel heel even anders. Maar het gaat gelukkig heel goed en we zijn positief. En,
0: goed zo.
2: We zijn door het dolle heen.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
2: Ja, zeker.
1: En wat ik me ook afvragen, er moet uiteindelijk een nieuwe plaat komen. Maar dit is natuurlijk, iedereen verwacht natuurlijk meteen van... Nou ja,
2: maar dat kan bijna niet, hè?
1: Maar is dit nog te...
2: Overtreffen? Ik denk het niet natuurlijk, weet je. Het is gewoon zo'n grote plaat in één keer geworden... wat wij helemaal niet verwacht hadden. Maar ik denk dat we gewoon moeten doorgaan wat we zelf leuk vinden. Yeah. En natuurlijk een beetje richting de Cheerio kant op.
1: Cheerio-yo.
2: Ik denk dat we dat gaan doen.
0: Cheerio-yo.
1: Goed idee.
2: Ja, heel goed idee.
0: Denk eens over na.
2: Dus we gaan gewoon kijken wat de toekomst ons brengt. We zijn er wel heel erg mee bezig. En dus als jullie nog ideetjes hebben voor de ochtendshow... laat weten en we gaan aan de slag.
1: Goed, man.
0: We zullen eens eventjes rustig gaan nadenken. Maar voor nu, lekker genieten nog steeds van alles wat we
1: doen. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel, man. Ja. Jullie ook.
0: En superleuk dat je ons een gouden plaat kan
2: halen. Heel zeker. Mega dankbaar.
0: Dat wordt enorm gewaardeerd.
2: Komt uit een goed hart.
0: Nou, we gaan hem even draaien, hoor.
1: Ja.

0: ex-smul schrijven. En inmiddels kunnen we dus zeggen met goud bekroond deze plaat. Hey, zometeen spelen wij begin de dag met een mooi bedrag. Vandaag is deze stem...
1: Als je een bekende Nederlander bent, betekent niet dat je ineens kunt acteren.
0: 538 euro waard.
2: Makkie.
0: Ja, deze is makkelijk.
3: Weggevertje.
0: Maar voor de woensdag even makkelijk.
3: Leuk, man.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor 49 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt...
8: Adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie!
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is een last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van 429 euro. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
14: Odido.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
16: I want chicken.
17: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
18: Yes!
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
18: Yes!
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
22: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
23: Kippie.
24: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
25: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
29: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
26: Of deze, in een leuk plaatsje.
30: Met 20.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: 538 Nieuws. 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Europa is heel goed in staat om zelf het eigen continent te verdedigen, maar wel met hulp van de Amerikanen. Dat zei premier Rob Jetten op de NAVO-top in Ankara naar aanleiding van een dreigement van president Trump. Die wil alle Amerikaanse troepen uit Europa terugtrekken, omdat de EU niet ziet in zijn plannen om Groenland in te lijven. Justitie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf zou opzettelijk stoffen uitstoten die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. De fabrieken worden slecht onderhouden, de papieren zijn lang niet altijd op orde en incidenten worden stilgehouden. Dat zegt Justitie na jaren van onderzoek. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA na de 3-2 nederlaag gisteravond tegen Argentinië. Ze snappen niks van een aantal beslissingen van de scheids, zoals bijvoorbeeld een afgekeurde goal. En verder zegt de Egyptische coach dat de winst van de Argentijnen al geregeld leek, omdat Messi in het toernooi moet blijven. Gaan we naar het weer. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het einde van de middag dan breekt de zon door en het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Dankjewel Flo, dan de filers en Rick weet waar.
8: We beginnen op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 26 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen, 13. A20 Gouda, Hoek van Holland bij Terbrechtseplein, 22. En flitsers op de A2 Maastricht-Echt bij Meersen, 250.2. A4 Bergen-op-Zoom, Heiningen bij Steenbergen, 223.7. En de laatste is de A9 Haarlem-Alkmaar bij Sparendam, 46.7.
9: De prijsfavoriet.

0: Week, ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
1: Kippie.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elk

morgen, zeg. Ik denk dat ik misschien maar even moet gaan schorsen. Dan kunnen we allemaal even een kop koffie nemen, of een kop thee gaan drinken, of een wandelingetje maken. Dit is toch een kleuterklas hier.

0: in samenwerking met Everjack en In My World. Ik ben benieuwd of die andere samenwerking nou daadwerkelijk nog wordt doorgezet. Waar Gerard Joling op hintte toen we hem aan de telefoon hadden. Die zei van ja. Met het optreden op Koningsdag was een groot succes. En Everjack wil een plaat met mij maken.
1: Ja.
0: Nou ja, het zou toch grappig zijn als er een, op een gegeven moment een single uitkomt van Everjack en Gerard Joling.
1: Past ook wel bij elkaar. Qua stem en muziek.
0: Ja,
1: ik vond die, hij deed die Ten Feet Tall.
0: Dat ging goed, hè? Op Koningsdag.
1: Die was te gek.
0: Ja, dat was een goede versie. 17 minuten over 9 op de woensdagmorgen. Dat betekent dat zometeen over een half uurtje Arie hier weer is met een nieuwe mop.
1: Ah, lekker.
0: Ja, dat is altijd leuk. Dan weet je dat de week in ieder geval op een goede manier door midden is gegaan. En wij zijn ook nog eens een keer van plan om €538 weg te geven. Dat doen wij in begin de dag met een mooi bedrag. Moet het rad een klein beetje meewerken, maar we hebben goede hoop. En dit is vandaag de stem, daar ligt het niet aan.
2: Als je bekende Nederlander bent, betekent niet dat je ineens kunt acteren.
0: Want die is super makkelijk, toch?
1: Heel zeker. Makkelijk.
0: Ja,
1: echt heel makkelijk.
0: Via 0909-30538 mag je meespelen en kans maken op dat geldbedrag. Dus 0909-30538 voor deze stem.
2: Als je bekende Nederlander bent, betekent niet dat je ineens kunt acteren.
0: Wie zoeken we? Laat het

0: steeds het leukste liedje van Katy Perry, deze Last Friday. Ja, ik word hier zo vrolijk van, dit liedje. TGIF, zoals de subtitel luidt. Het is 6:30. Dit is de stem.
1: Als je een bekende Nederlander bent, betekent niet dat je ineens kunt acteren.
0: Ja, maar dit is echt gewoon geld weggeven. Ja,
2: de stem heeft ook een berichtje naar ons gestuurd.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, is toch leuk?
0: Oh, wacht, ik zie hier.
2: Ja.
0: Ze zegt, haha, ik ben de stem, maar ik kan u even niet bellen, want ik heb mijn handen aan het stuur, tussen aanhalingstekens.
2: Ja.
0: Okay.
2: Grappig, en het stuur is dan cryptisch, hè?
0: Ja,
3: oh.
0: Maar ze stuurt ook een foto van de plek waar ze zit.
2: En dan zie je eigenlijk... Dan zie je het stuur.
3: Ja, dan zie je het stuur.
2: Nou, is toch grappig dat de stem zelf zit te luisteren.
0: Oh, we delen hem straks wel even bij ons op de socials. Dan kun je even zien...
2: Als de stem daar akkoord mee gaat.
3: Ja, de stem is...
2: Stem, app even ja.

0: dat zou zomaar wel eens Giel kunnen zijn, want die hebben we aan de telefoon. Giel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, hallo Giel. Nou, jij weet wie het is, hè?
1: Ja, oh, ik denk het te weten, maar ik begin wel te twijfelen.
2: Het is een inkoppertje, man.
1: Ja, nou, ik weet het ook niet, hoor.
0: Nou, zeg het maar.
1: Angela de Jong?
0: Angela de Jong.
3: Als je bekende Nederlander bent, betekent niet dat je ineens kunt acteren.
2: Ja, grappig, aan het begin van die klank.
0: Het zou ook kunnen, maar zij is het niet.
1: Hè? Ah, jammer. Helaas.
0: Ja. Giel, dankjewel. Dan gaan we naar Lindy. Okay. Lindy, goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Oh, jij hoorde de stem en jij dacht, ik ga eens eventjes bellen met de studio, want dit is zo makkelijk.
4: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Herkenbare stem ook wel, toch?
4: Ja, zeker.
0: Want, wie is het?
4: Britt Dekker.
0: Britt Dekker, even luisteren.
3: Als je bekende Nederlander bent, betekent niet dat je ineens kunt acteren.
0: Ja, het is Britt Dekker! Yeah. En Britt stuurde dus een foto vanaf de paard.
2: Ja, dat is het stuur, de teugels.
0: Ja.
2: Ja. Oh. Leuk wijf.
0: Wat hebben we gedraaid? Nou, wat heeft Sophie gedraaid?
5: Gelukkig was het ook niet een hele moeilijke stem. 100 euro.
2: Oh, heerlijk. Hoort enthousiasme. Ja.
0: Lindy, ben je een beetje teleurgesteld in het bedrag? Nee, toch?
2: Nee, toch?
4: Nee, zeker niet.
0: Moest even op je inwerken nog.
4: Ik ben hartstikke blij.
0: Ja, nou, hartstikke
2: blij. Piekman, met één telefoontje.
0: 100 euro aan je overmaken, Lindy.
4: Heel erg bedankt.
0: Veel plezier ermee. Hoi, hoi. Hoi, hoi.
4: Bedankt, fijne uitzending.
0: Ja, dank. Dat komt goed, hoor. Ik vind het rat er een beetje treurig bij staan op de een of andere manier.
2: Het hangt een beetje scheef.
0: Alles is scheef. De bedragen die we...
2: Dat is sinds we in Volendam zijn geweest.
0: Ja. Het rat is ook toe aan vakantie, dat kun je zien. Maar het is, we gaan hem even oplappen.
2: Ja.
0: Moet alles weer recht zitten. Misschien ligt het daaraan.
5: Ja. Ja, dat denk ik ook. Daarna gaan we gewoon weer 538 euro draaien.
0: Op morgen een nieuwe poging. 3:30. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 538. Met straks nog Arie en de Moppen Woensdag. En nu Sam Fender samen met Olivia Dean.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Bring me in de ochtendshow. Met zometeen onder andere muziek voor je van Whitney Houston. Staat klaar, leuk. Yay. Ja, Nothing But Thieves, wat een verwennerij. En Arie met de mop.
1: Even bollen, idee.

0: naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Wat
7: een geld.
6: 18.000.
8: Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Goedemorgen.
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Hey.
17: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
16: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
17: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
18: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
19: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
20: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
21: Welkom bij de verfzaak.
20: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: Welkom bij de verfzaak.
20: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
21: iWish.
24: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
25: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
27: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
28: Zijn we er al.
27: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
29: Oh ja, verzekering.
27: En weer door met de Ora Autoverzekering. De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
0: Fans van voordeel.
25: Aldi.
1: Ja, goedemorgen. Vandaag begint vrij bewolkt. Lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. En vooral aan de westkust staat er, of komt er flink wat zon voor. Het wordt 23 graden landinwaarts en 26 graden als maximum. En dan de Willis. Rick, waar staan ze?
3: Zijn er 13, begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Geldermalsen 43 minuten. A4 Amsterdam, Rotterdam bij Den Haag Zuid 25. De A16 Ridderkerk te Bresseplein bij het te Bresseplein 26. En flitsers op de A2 Eindhoven Weert bij Weert 189.2. A6 Muiderberg Lelystad bij Lelystad 69.3. En de laatste is de A12 Den Haag Zoetermeer bij Den Haag 8.8.
1: 6:30, de hoofdpunten van het nieuws.
4: Goedemorgen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw met raketten bestookt. En daarop braken branden uit en er zijn zeker 2 doden. Op andere plekken in Oekraïne werden Russische drones onderschept. Premier Jette begrijpt de Amerikaanse aanvallen vannacht op Iran wel. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de straat van Hormuz. NAVO-baas Rutte die noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En het OM sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot volgens justitie stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg aan onderhoud en heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten zelfs.
1: Oh, dat is een behoorlijk lijstje. Ja. Dankjewel eventjes voor dit moment. Het is vandaag 8 juli, woensdag. En dat betekent zometeen natuurlijk, zoals iedere woensdag het geval,

0: Topic, Becky G, sorry papi.
1: Geen papi.
0: Papi. Nou, het is 13 minuten over 9:30 geworden. Dus dat
1: we zijn aan de vorige kant.
0: Ja, we zijn aan de vorige kant.
2: Maakt niet uit.
0: Maar het is, je kan hem ook maar gehad hebben, dan weet je niet.
3: Ik ben maar vanaf.
0: Nou, zo bedoel ik het eigenlijk niet, maar dan... aan de andere kant, ja. Nee, maar dan heb je de lach in ieder geval al.
3: Zeker.
0: Hey. En hoe fijn is dat om op die manier de woensdag in te gaan met de mond.

0: Altijd gezellig als deze muziek weer klinkt.
1: Altijd gezellig, hè?
0: Ja. Zit je toch voor
1: zo
0: je gevoel.
1: Zo gezellig, gewoon steeds eerder.
0: Een beetje bij jou in de kroeg.
1: Ja, zeg, helemaal leuk.
0: Ja, is het een beetje uithouden nog bij jou in het café?
1: Ja, dat gaat hartstikke goed.
0: Ja.
1: Ja, nu nog wel. Ja, van de week wordt het weer...
0: krijgen
1: weer hogere temperaturen. Nee, met die airco is het goed te doen, hoor.
0: Maar voor jou is het wel jammer dat WK nu afgelopen is. Tenminste, voor Nederland.
1: Kijk, het is voor iedereen heel jammer natuurlijk. Maar dat was voor ons wel ook wel weer even een gedoe, hoor. Want het is weer en, hè.
0: Oh, ja.
1: Het is een hoop geschuif en gedoe. Beetje tafeltjes en bij ons allemaal netjes dat mensen allemaal kunnen zitten.
0: Ja.
1: Dus het scheelt een hoop geschuif.
0: Nou ja.
1: Arie, je bent heel meester af.
0: Daarom. Ja, je bent hier naartoe gekomen met een nieuwe mop.
1: Een kerstverse. Met een nieuwe mop. Ja, ik hoop het. Ik hoop het.
0: Ik ben benieuwd.
1: Nee, tuurlijk. Ja, weet je. Zeggen mensen allemaal oude mop, hè. Dat vind ik altijd wel leuk.
0: Hoe bedoel je?
1: Maar ja, weet je. Nee, dat, je hoort wel eens dat mensen. Ja, die ken ik al. Je hebt echt van die mensen die echt die moppen altijd luisteren. Kijk. Dus, nieuwe moppen bestaan er niet meer.
0: Want
1: er wordt al bijna niet meer verteld.
2: Nee.
1: Nee, er wordt bijna niet meer verteld.
2: Dat is een ambacht.
1: Nee. Dat is echt een oude ambacht. Dus ik heb nog een toekomst misschien.
0: Maar er moeten ook moppenbedenkers zijn geweest.
1: Ja, ooit. Ja, jawel. Nou, ik heb één mop bedacht, maar dan gaan we eerst een vergadering. En dan ga ik die een keer aan mijn grote vriend...
2: Rick is de jury.
1: Aan ontdekken of die hem goedkeurt.
0: Mag jij bepalen of
1: die... En als Rick hem goedkeurt, dan gaat hij de boek in.
0: Maar goed, even een klassiekertje dan.
1: Even een ouderwetse klassieker. Ja. Nou, er loopt een heel lekker meisje, een heel mooi blond meisje... loopt er in het bos. Die loopt al die paddenstoelen om te schoppen.
2: Hè?
1: En op een gegeven moment komt er een toverfeestje... en zegt, wat ben jij nou aan het doen? Dat kun je toch niet maken? Nou, ze, dit pik ik niet. Ik ga jou veranderen in een kikker. Dus je verandert er in een kikker. Ja, ze, wat moet ik nou? Nou, ze zegt, de eerste beste die bij jou langskomt. Eén die je een zoen geeft op je hoofd. Dan verander je weer hoe je altijd was. Nou, ze zegt, dat hoop ik dat maar. Maar die gaat een beetje dat bos door. En er gebeurt maar niks. En die gaat op zijn grote paddenstoel zitten. Komt er een oude kerel, komt er voorbij. Eén die ziet die kikker zitten. Ze zegt, och meneer, als u mij een kusje geeft, dan verander ik in een hele mooie vrouw. Nou, zit hij, we kijken wel even. Dus die pakt erop en die steekt hem in de broekzak. En die gaat naar huis toe. En die kerel die gaat ontbijten, zet die kikker op tafel. Zegt ze, nou, als u mij nou een kusje geeft, dan kunnen we gezellig samen ontbijten. Nou, zit hij, kijkt nog wel eventjes. Nou, lekker, s'avonds eten. Zelfs het verhaal, helemaal eten gekookt, helemaal lekker. Zegt, als u mij nou een kusje, nou, zit hij, we kijken wel. Ja, maar. Neemt hem mee naar de slaapkamer. Nou, dan gaat het gebeuren. Kikkertje legt hij op zijn buik. Zegt, als u me nou een kus geeft, dan word ik een hele mooie vrouw en dan kunnen we een hele leuke wilde nacht maken. Nou, zeg je liever op mijn leeftijd, heb ik liever een goed gesprek met een kikker als seks met een jonge meid.

0: Bente. Aftellen geblazen met 3, 2, 1. Zo heet het liedje van Bente. Wij zijn ook aan het aftellen, want het programma zit er bijna op.
1: Wat zomer.
2: De 538 Ochtendshow. Service Desk.
0: Ja, maar ik heb goed nieuws, Rick.
1: Morgen zijn we er weer.
0: Ja, precies. Ja, dat weet je. En weet je wat leuk is? Wel eventjes goed om ook in het kader van een stukje service naar de luisteraar toe. Morgen is Yves Berends hier te gast.
3: Leuk.
0: Oh, die komt zijn nieuwe single zingen. En aanstaande vrijdag Emma Heesters.
3: Nou, wat een klappers van een afsluiting.
0: En die komt niet de nieuwe single van Yves Berends zingen, nee. Maar die komt haar nieuwe single.
3: Haar eigen single.
0: Eigen single, hartstikke leuk. Margot, en er waren een aantal anderen ook die het wilden weten. Hoe heet nou dat Instagram-account van de hond van Florentien? Want ik kan hem niet vinden.
4: Oh, echt? Nou, het heet Toy Poodle op zijn Engels.
3: Poodle is dan P-O-O-D-L-E.
4: En dan Billy erachteraan gelijk.
1: Ja, Billy I-E of Y?
4: Billy I-E. Dus ik heb nu volgens mij 926 volgers, 28. En het zou leuk zijn als ik door die 1000 heen kom met Billy.
0: Nou, Toy Poodle Billy. Als je wil weten wat de hond van Florentien allemaal uitspookt.
3: Hoe die het kleed onderpist.
0: Ja. Wat ga je er allemaal opzetten, Flo?
1: Ja. Je moet wel elke dag iets doen.
4: Ja, een dagelijkse leven.
1: Ja.
3: En wat misschien moet je hem een GoPro'tje om zijn nek hangen.
1: Dat is leuk.
3: Hey. Dat is wel gezellig.
4: Dat is ook leuk.
0: Ja. Het hondje is 20 centimeter hoog. Dus die loopt als je hem een GoPro om zijn nek hangt.
4: Hij is nu nog 10 centimeter hoog.
1: Ja, is
4: hij
1: klein?
4: Wordt uiteindelijk 20. Ja, hij is echt 1,8 kilo. Hij is echt nog heel klein.
0: Ja, ik zie hier een foto met jou.
1: Hij is wel schattig, hoor.
0: Ja, het is een soort knuffelbeertje.
4: Ja,
0: het
4: is wel een boefje al, hoor.
0: Ja, ja. Maar goed, dat is ook hoe je hem opvoedt natuurlijk.
4: Ja, daar zijn meningen over verdeeld.
0: Zometeen ontzettend veel plezier met Martijn Lagouw. Want die hoor je na 10 uur en morgen dus een nieuwe ochtendshow met Yves.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
5: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister vanaf zaterdag naar 538.
5: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
2: Live.
5: Alle info op 538.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
16: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
17: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
18: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
17: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
19: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
21: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
22: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: 538 Nieuws. 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een lugubere vondst in Leiden. Daar lag vannacht een speedboot in de gracht met allemaal bloedvlekken. Die zaten in de boot en dropen van de zijkant, schrijft Omroep West. Later bleek dat een van de opvarenden zijn of haar hoofd had gestoten tegen een brug. De opvarende is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op een onbewaakte spoorwegovergang in Valburg, Gelderland, is een trein op een auto gebotst. Het zou gaan om een taxi. De inzittenden van de auto zijn gewond geraakt, maar volgens de politie nog wel aanspreekbaar. De ravage is groot en het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel ligt voorlopig stil. Egypte dient een klacht in bij de FIFA na de 3-2 nederlaag gisteravond tegen Argentinië. Ze snappen niks van een aantal beslissingen van de scheids, zoals bijvoorbeeld een afgekeurde goal. En verder zegt de Egyptische coach dat de winst van de Argentijnen al geregeld leek, omdat Messi in het toernooi moet blijven. Ja, de dag is op de meeste plekken bewolkt begonnen. Aan het einde van de middag dan breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
6: Dankjewel, Florentien. Iets over tienen. Goedemorgen. Verse verkeersinformatie voor je van Flitsmeister. Met een vertraging op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Voor de Martinus-Nijhoffbrug. 37 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. Daar een vertraging van een minuut of 20. En de A16 ook nog. Ridderkerk richting Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan daar 33 minuten. Controles dan. De A6 Muidenberg naar Lelystad. Bij Lelystad 69,3. De A10 Koentunnel richting de Nieuwe Meer 24,9. En nog een op de A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11,3. De A12 Arnhem-Duitsland 146,7. A13 Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag 6,7. En de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7,9. A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk 14,7. En de A27 Utrecht richting Hilversum bij Hilversum 90,8. Wil je meer controles checken of jouw weg ertussen zit? De Flitsmeister-app is je vriend.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: 538.
14: Deze week bij 538.
15: Jouw kans op een weekend lang.
14: Tomorrowland.
6: Goedemorgen, welkom. De 538 werkdag voor de woensdag met u de Superman Lovers van One Republic. Starlight.

0: 538. Met Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 538. Françoise, bonjour.
1: Bonjour,
0: comment ça va?
1: Mijn Frans is heel slecht.
0: Ja, sorry. Iedere keer als ik een Franse naam zie of lees of hoor, dan schiet ik in mijn Franse standje te pijpen.
1: Dat geeft niks hoor, dat geeft niks. Dit is je begeven.
0: Ik hoor een zacht G. We bellen met Brabant, klopt. Begrijp ik?
1: Ja, Schendel.
0: Schendel. Hey, ja. Françoise, jij bent de CEO, de oprichter, het uithangbord van FA Bags. Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat heb je helemaal goed gezegd.
0: En mag ik dan een gok doen? FA, zijn dat je initialen?
1: Ja, Françoise van Alenbeek.
0: Hey, vertel eens, wat doe jij met jouw bedrijf?
1: Ik beschilder, personaliseer rieten tassen, logo's, initialen, kraamcadeautjes, mini-rieten tasjes.
0: Oh, wat leuk, wat creatief.
1: Ja.
0: En atelier aan huis?
1: Atelier in de keuken.
0: In de keuken zelfs?
1: Ja, zelfs.
0: Vlak bij de koffieautomaat. Heel goed,
1: juist,
0: heel verstandig.
1: Jij snapt hem.
0: Hé, wat goed zeg. Maar ben je dan echt de hele dag lekker aan het priegelen, aan het vreubelen, aan het doen?
1: Ja, er zijn tijden bij natuurlijk dat het iets rustiger is. Maar nu is het echt een gekkenhuis. Ik heb de grannies van Amsterdam. Ik heb de weddingplanners uit Nijmegen.
0: Kijk.
1: Het is gewoon elke dag feest hier in de keuken.
0: Maar het lijkt me wel leuk als je van je hobby echt je werk kan maken.
1: Ja.
0: Ik kan daar zelf een klein beetje over mee praten, maar het is fantastisch, toch?
1: Ja, dat zeker. Het is uit nood geboren, in eerste instantie. Ik heb een ongeluk gehad, 2 jaar in een rolstoel gezeten.
0: Ja.
1: En om dan de hele dag tv te kijken en radio te luisteren en te lezen, ik moet iets doen. Dus nu schilder ik en luister ik naar de radio.
0: Nou, hartstikke goed. Wat te gek dat je daar zo'n heel bedrijf uit hebt kunnen opbouwen dan.
1: Ja.
0: Hey, en dankjewel voor jouw muzikale input. Thank you for the music, zou ik willen zeggen. En het mooie is, als jij de 5 van het bedrijf invoert via 538.nl, net zoals jij gedaan hebt, krijgt de hele afdeling taart van ons. Maar ja, jij bent de hele afdeling, dus de hele taart is voor jou.
1: Lekker. Goed,
0: we gaan hem zo gauw mogelijk opsturen. En dankjewel voor jullie liedjes, Françoise.
1: Super.
0: En succes vandaag met werken.
1: Ja, dankjewel. Ik ga weer lekker luisteren.
0: Fijne opdracht.

0: Don't mess with my man, Lucy Pearl, 538.
1: 538, 5 van het bedrijf.
0: Hey, een goed begin is het halve werk. En je kunt je werkdag goed beginnen met jouw 5 van het bedrijf. Ik bedoel, klagen over wat er op de radio gedraaid wordt is verleden tijd. Als je er zelf tenminste een beetje de hand in kunt hebben. En dat kan met de 5 van het bedrijf. Start jouw werkdag met jouw favoriete hits op 538. Geef de playlist van jou en je collega's door via de site. Of zoek de hele playlist stiekem zelf uit, dat mag ook natuurlijk. Maar je kunt even een rondje maken bij de mensen met wie je werkt. Op 538.nl/bedrijf of via de app van 538 kun je jouw 5 favoriete hits doorgeven om jouw werkdag mee te starten. En als je dat doet, maak je ook nog eens kans op taart voor jou in de hele afdeling. Dus 538.nl/bedrijf voor jouw 5 van het bedrijf. Dit is Shanna Spyro.

0: Desire, zomer op je radio hier bij 538. En er komen weer dagen aan dat het handig is als je je opblaasflamingo weer uit het vet haalt. Hè. Dus ik dacht, weet je, we doen gewoon even een zomerse trek hier op je 538 werkdag. Zometeen de gouden tip voor als je op vakantie gaat met de auto deze zomer. En die tip kan je zomaar €1700 besparen. Dus dat wil jij weten als Hollander, toch?
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak deze week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Ja. Yeah.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20...

0: flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel en doe ze.

0: gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Binnen 1 minuut
4: meer muziek
3: tijdens de 538 werkdag.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: 538, Martijn en Julia.
8: Tupac en Dre, California Love zometeen. Naar Morgan Wallen.

West Coast Icons, Tupac & Dre, California Love. Op Radio 58. Op je 58 werkdag. Het is woensdag, iets na 10:30. Martijn hier op de plek van Dennis Ruijer. En ik heb een paar goed bedoelde adviezen voor je. Want als je straks met de vlam in de pijt richting de playa rijdt... zijn er een aantal dingen waar je eventjes op moet letten. Naast je altijd keurig netjes aan de snelheid houden. Hè? Gordel altijd om, dat soort dingen. Dat zijn bekende zaken. Maar er zijn ook een hoop regels in andere landen... waar je misschien met de auto doorheen crosst, die je misschien niet kent. Dus daarom hierbij alvast wat waardevolle informatie van vriend tot vriend... die van pas komt zometeen bij je zomervakantie met de auto. Rij je door Duitsland bijvoorbeeld... daar kun je voor bumperkleven een boete van €400 krijgen. Dus dan is het ruhig blijven en een beetje geduld dus. In Spanje moet je vooral opletten op wat je aan hebt in de auto. Want voor onder andere rijden zonder shirt of rijden met slippers... kun je een boete van €80 verwachten. En wie naar Italië gaat moet al helemaal oppassen... Daar zijn een hele hoop strenge regels voor bijvoorbeeld de banden die je onder jouw scheurijzer hebt liggen. Met name in de oude binnensteden van die oude UNESCO werelderfgoed dingen daar. De verkeerde banden onder je auto, die kunnen je een boete van €1730 opleveren. Nou, dat zijn een hoop pizza's, pasta's en gelato's, hè? Dus houd het in je achterhoofd. Dit is de 58 werkdag, die overigens geen geld kost... maar die je geld kan opleveren in Stop or Go. Een spelletje wat ze spelen waarin je €100 kunt verdienen. Dat later, maar eerst die monsterrit van Samber. Dit is Homewrecker.

met de hulp van deze koffiegroen. Voor jou een teken om jezelf eens even lekker te trakteren op een driedubbele Johnny Bakker. Hè? Benzine voor de body, smeerolie voor je ziel. Trakteer ik de muziek. Kensington zometeen. Living 4 komt eraan na deze van Eurythmics. Sweet dreams are made of this.

0: Punten voor je luchtgitaarcertificaat. Kensington, Live and Four. Op je 538 werkdag. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Ja, er gaat iets veranderen in het OV. En je hoort zo wie er straks niet meer gratis met de trein mag.
0: Oh, ik dacht ze op tijd gingen rijden. Dacht.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: De prijsfavorieten van

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt...

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed. Thanks, Bo.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: En actie, Olifant.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Getallen horen is centenscoren.
5: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Ik kom bij.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
6: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
7: Kippie.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg heb. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: 538 Nieuws.
15: 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. De vredesdeal tussen Amerika en Iran is voorbij, dat zegt president Trump. Het is volgens hem tijdverspilling om nog langer met de Iraniërs te praten. Van afgelopen nacht voerden de Amerikanen al bombardementen uit. En premier Jette en NAVO-baas Rutte begrijpen dat, omdat Iran zich niet aan het bestand hield en de schepen aanviel in de straat van Hormuz. Tata Steel wordt vervolgd door justitie omdat er veel stoffen vrijkomen bij het staalbedrijf die slecht zijn voor de gezondheid. De advocaat van de omwonenden zegt bij RTLZ dat het mooi is dat vervuilende bedrijven er niet meer mee wegkomen.
17: Ik ben hier ongelooflijk blij mee. Op de eerste plaats natuurlijk voor mijn cliënten, maar überhaupt voor de leefomgeving.
16: Ja, Tata zegt dat ze juist zoveel doen om de uitstoot te voorkomen. Er gaat een hoop veranderen in de prijzen van het openbaar vervoer. Volgend jaar verdwijnt de landelijke korting voor 65-plussers in de bus, tram en metro. Maar kinderen van 4 tot en met 11 jaar die reizen dan voortaan gratis met het OV. En op die manier moet het openbaar vervoer voor gezinnen toegankelijker worden. En Daley Blind keert terug bij Ajax. Hij heeft getekend voor 1 seizoen. En technisch directeur Cruijff is blij, want Blind brengt ervaring, rust en kwaliteit mee, zegt hij. Blind kent de trainer van Ajax al, Michel Sanchez. Hij speelde afgelopen seizoenen al onder hem bij de Spaanse club Girona. Het weer, het is bewolkt, maar zeker in het zuiden breekt de zon er steeds vaker doorheen. Het kan daar 27 graden worden. In het noorden komt de temperatuur net boven de 20 uit. En tot zover het nieuws van Radio 538.
18: Het is grappig dat je over Daley Blind begint. Ik kreeg net al een appje van Paul in de 538-app. Die zegt: Martijn, gefeliciteerd met het 4e kampioenschap op rui van jouw PSV. Ajax heeft zojuist Daley Blind teruggehaald, dus die hebben het bijvoorbeeld al opgegeven.
16: Oh, nou ja. Nou, gefeliciteerd
18: eerst
16: dan.
18: Zien dan geloven, Paul. Esther, dankjewel.
16: Jo.
18: 3 minuten over. Jo?
16: Ja, is goed hè. Doe maar zo.
18: Jo!
16: Jo!
18: 3:11, verse verkeersinformatie op Flitsmeister. 8 vertragingen momenteel. De 3 langste, dat zijn deze. Ben van apropos af. De A2 Utrecht en Bos voor Zaltbommel. Ongeluk gebeurt, 30 minuten vertraging. De A7 Westerbroek-Bremen voor de grens met Duitsland, 25 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen ook voor de grens met Duitsland. Een 1 kwartier vertraging daar. Controles onder andere op de A1 Amersfoort-Eemnes bij Baarn, 34,9. De A2 Maastricht naar Echt, 250,2. En de A4 Leiden-Amsterdam bij 18,2. De A9 Haarlem-Alkmaar, Spaarndam daar, 46,6. De A9 Haarlem-Amstelveen bij Amstelveen, 28,3. De A10, Diemen richting de Zeeburgertunnel, dat is bij Amsterdam, 11,3. De A12 Gouda Utrecht bij Reewijk 30.8 en de A16 Rotterdam Dordrecht bij Rotterdam 7.9. Er zijn er nog veel meer, dus als je de weg op gaat, Flitsmeister app aan. Hè?
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
7: Albert Heijn. Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
19: hoi,
15: of binnenkort vertrekt,
20: adios.
15: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
19: Fijne vakantie.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
19: mama,
21: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Deze week bij 538.
23: Jouw kans op een weekend lang
22: Tomorrowland.
23: Zomer op je radio, Martijn Lagrouw.
18: Yo, want zo moet je elkaar aanspreken volgens nieuwslezeres Esther Klaar-Blakely.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All op 538. Net als J-Lo, je hoorde
1: 538, Dance Smash. Classic.
0: En natuurlijk moet je een beetje vooruitkijken in het leven, maar soms is het ook heel lekker om even over je schouder te kijken naar wat er allemaal is geweest. Vooral als het gaat over muziek en vooral als het gaat over Dance Smashes hier op Radio 538. We hebben inmiddels een gigantisch archief met alleen maar classics. En iedere ochtend doen we even een deep dive daarin en pikken we er eentje uit om nog een keer te draaien voor je op 538. Vandaag is die van je kent hem. En als je hem niet kent, dan vind ik dat heel apart, want het is eigenlijk onmogelijk om niet in aanraking te zijn geweest met deze man door de jaren heen. Maar de vraag is, hoe goed kennen we deze man nou eigenlijk echt? Het gaat over Avicii. Niet alleen een dancegod natuurlijk, maar Avicii was eigenlijk ook gewoon een doodgewone Zweedse gozer. Die stiekem hield van het lezen van roddelblaadjes. Alle Game of Thrones boeken 3 keer heeft uitgelezen. Als kind naar de muziek van Kiss luisterde en geloofde in buitenaards leven. En dat laatste, dat krijgt met de kennis van nu eigenlijk wel een beetje een extra lading. Want inmiddels weten we dat de muziek die in zijn overigens veel te korte leven heeft gemaakt echt een buitenaardse lading heeft gekregen. Zo goed is het allemaal geweest. Tim Bergling, a.k.a. Avicii, hoor je nu met zijn Dance Smash Classic Levels nu voor je bij 5 jaar.

luistert 538. Alles in dit leven begint met een plan. En dat jij luistert naar 538, dat was vanochtend ook jouw plan. Dus wat dat betreft even een virtueel schouderklopje voor jou. Maar ook Phil Collins, die had ooit een plan. Die wilde in 1985 een soort dansplaat maken in de stijl van Prince. Hij dacht, weet je wat, eerst de melodie, dan komt de tekst daarna vanzelf.

0: frequency sorry met Live It All. Stop or go. Een quizje waarbij je kwaken kunt verdienen, dat lijkt me wel toch. Als je mee wil spelen en 100 euro wil cashen, dan is Stop or Go iets voor jou. Je krijgt zometeen 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden. Goed, als het even kan. In de categorie die jij van tevoren mag kiezen. Elk goed antwoord is 20 euro waard, waardoor je winst dus kan oplopen tot 100 euro totaal. Bij elke go zet je het hele bedrag wat je hebt verdiend tot dan toe op het spel. En 1 fout antwoord betekent dat je al die centen ook weer kwijt bent. Dat is het risico van het vak. Maar je kunt dus 100 euro verdienen als je 5 goede antwoorden geeft. Je mag ook stoppen wanneer je wil. Dan krijg je het bedrag wat op dat moment op je teller staat. Wil je meespelen? App even go plus je naam met de app van 538 deze kant op. Go plus je naam. En wie weet speel je zometeen mee in Stop or Go.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak deze week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
21: Kia, movement that inspires.
2: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
23: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
25: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: 538, Martijn Lagrau.
0: Baby Rexha, New Religion komt eraan. Is Alvaro Soler.

0: or go.
1: Hey, Jeroen. Jeroen, ben je daar?
2: Jazeker.
1: Ja, daar is hij. Ja, nu hoor ik je wel. Net even niet. Maar Vlissingen ligt natuurlijk een eind weg. Misschien dat er iets mis was met de connectie. Dat kan.
2: We liggen lekker aan het strand, hè?
1: Ja, dat, ja, groot gelijk heb je ook. Tenminste, schijnt de zon daar nu of niet?
2: Altijd bijna hier.
1: Hey Jeroen, jij speelt mee met Stop or Go. Je maakt kans zometeen op 100 euro. Maar ik begreep dat de druk op jouw schouders echt behoorlijk hoog is om dit tot een goed einde te brengen.
2: Ja, maar ik heb gelukkig hele brede schouders, dat kan wel.
1: Ja, maar ik bedoel eigenlijk die twee collega's, annex vrienden van je, die dit al een keer eerder hebben gedaan, dit spel, en die het wel gewoon tot een goed einde hebben gebracht.
2: Ja, dat is alles
1: in de. Ja, oké, maar goed, als jij nu zometeen de mist in gaat, dan zul je dat lang moeten horen, vrees ik.
2: Ja, misschien wel.
1: Zullen we maar gewoon proberen of het lukt?
2: Laat dat maar doen, hè.
1: Jij wil spelen in de categorie sport, dus dan gaan we 5 sportvragen op jou afvuren. Per vraag kun je 20 euro verdienen, mits je de vraag tenminste goed beantwoord. Je mag ieder moment stoppen, dan krijg je het bedrag wat je tot nog toe hebt. Ga je door en je hebt een antwoord fout, dan ben je al het geld kwijt.
2: Juist.
1: We gaan beginnen, jongen. Dan gaan we. 3, 2, 1. Vraag 1. Welke sport gebruikt een home run?
2: Honkbal.
1: Honkbal, dat is hartstikke goed. Stop or go.
2: Go.
1: Go. Welk Grand Slam tennistoernooi is momenteel bezig in Engeland?
2: Wimbledon.
1: Wimbledon is goed. 40 euro op de teller. Stop or go.
2: Go.
1: Go. Welk land won het wereldkampioenschap voetbal van 2014?
2: Oeh.
1: Oeh. Oh. Ik wil graag wel een antwoord hebben, Benny, we niet al te lang. Frankrijk, zeg jij?
2: Denk ik.
1: Dat is fout. 2014 werd Duitsland wereldkampioen.
2: Sorry.
1: Helaas, helaas, helaas. Geen geld, maar wel, want zo zijn we dan ook alweer, een 538 Tosti-ijzer voor jou, jongen.
2: Helaas.
1: Sturen we naar Vlissingen en toch tof dat je meedeed.
2: Yo, dankjewel.
1: Fijne dag, hè. Hoi.
3: Hey, this is Ocean Bluesy. Hey, this is Miles Smith on Radio 538.
4: Jouw hits.
3: Jouw hits.

0: is je 538 werkdag. Don't dream it's over. Zometeen Lindo, die neemt je mee richting de lunch. En Esther is er ook met vers nieuws. Wat zit erin, Esther?
1: Ja, ze zijn leugenaars en tuigen. Wie dit zegt, dat hoor je zo.
2: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister vanaf zaterdag naar 538.
3: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info op 538.nl.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: directlease.directlease.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
17: Kippie.
18: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
19: Ja, laatste kans.
18: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: 538 Nieuws.
3: 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Op de parkeerplaats van een Japans restaurant in Tilburg is een gewonde gevonden in een auto. In het raam van de Tesla zitten volgens Omroep Brabant kogelgaten. De boel is afgezet en agenten in kogelwerende vesten doen onderzoek. Of het slachtoffer in Tilburg een man of een vrouw is, is nog onbekend. President Trump zet een streep door de vredesdeal met Iran en noemt de Iraniërs leugenaars en tuig.
6: They're scum, they're sick people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
5: Ja, met hen verder praten vindt hij tijdverspilling. En als ze een nucleair wapen hebben, gaan ze het toch wel gebruiken, zegt hij op de NAVO-top in Ankara. De Amerikanen zijn boos dat Iran schepen in de straat van Hormuz aanviel. En dan de corona-verhoren. Daar was het vanochtend de beurt aan opiniepeiler en coronacriticus Maurice de Hond. Hij blijft erbij dat veel van de coronamaatregelen onzin waren, zoals de 1,5 meter afstand. Goede ventilatie was volgens hem wel de oplossing geweest. En dat vonden ook experts, zegt hij.
7: Maar ik heb ook deskundigen die best in de media waren, maar daarover niet spraken, heb ik informeel gesproken. En die zeiden, je hebt volkomen gelijk. Maar als ik dat openbaar zou zeggen, dan kost het me baan.
5: Ja, volgens de Hond werd er naar mensen die anders dachten dan virologen niet geluisterd. En in Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het blussen van een bosbrand. Het gebeurde aan de grens met Italië, waar al 2 weken een brand woedt. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn in Zuid-Frankrijk op veel plekken bosbranden uitgebroken. Bij Perpignan, in een gebied zo groot als 2 keer de stad Delft, is een alles verwoest. Het weer, het is bewolkt, maar zeker in het zuiden breekt de zon er geregeld door. En daar kan het 27 graden worden. In het noorden komt de temperatuur net boven de 20 graden uit. Vannacht droog en koelt het af naar 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Dan even kijken naar de weg. Ja, het is druk richting de Duitse grens. Komt door die grenscontroles via de A1, de A7 en de A12. Hou rekening met een kwartier vertraging. A7 zelfs meer dan 20 minuten momenteel richting Bremen. Dan de A2, Utrecht en Bosch voor Waardenburg. 12 minuten extra. Ook nog de A12, Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. 18 minuten. Dat kwam door een ongeluk. Weg is weer vrij inmiddels. En de A20, Gouden Hoop van Holland voor het Terbrechtseplein. Werkzaamheden 7 minuten plussen. Controles langs de weg. A1, Amersfoort, Eemnes. 34,9. Dan de A6, Joude Emmeloord, 287,7. De A7, Den Oever Amsterdam, 61,5. De A13, naar Rotterdam, 6,7. A27, Utrecht Hilversum, 90,7. A32, Leeuwarden Heerenveen, 61,8. En de A50, Zwolle Apeldoorn, 215,7.

0: Tour.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
3: 538. Deze week bij 538.
4: Jouw kans op een weekend lang.
3: Tomorrowland.
4: Lekker er tegenaan.
5: Let's go, jongen!
4: Ja, lekker. Zo is het. Let's go. Eerst even lunchen.

0: Bumblebee. Nou, nog één keer dan. If you wanna be my lover. Je hoort het wel eens, hè, dat artiesten een hekel hebben aan hun eigen hit. Zo ook Mel B van de Spice Girls, die net hoorde, even een beetje hekel aan dit nummer. Want ja, zij zegt, het is echt...
1: It is one of those songs that's really annoying and gets in your brain. And all I do is I yell throughout a bit. Yo, I'll tell you what I want. I mean, it just goes on and on and on.
2: You wanted to hear her do that, right?
0: Ja, wat leuk dat ze het even doet. Yo, het is Lindo hier. Ik hoop dat je een goede lunch hebt voor deze lekkere...

0: 538.
1: Ben je wel eens nerveus als je werk moet gaan doen met je plankenkoord of zo? Nee, toch? Nee, tuurlijk niet. Nee, nou, toch zijn er veel artiesten die dat wel hebben. Enrique Iglesias bijvoorbeeld. Hij doet honderden optredens per jaar. Maar hij heeft iedere keer last van plankenkoord. En wat doet hij dan? Misschien ook een tip voor jou. Even een shotje rum, vlak voordat hij op moet. Even zo, hoppakee. Klein neutje gewoon. Ja, dat kan natuurlijk heel lang goed gaan. Ik bedoel, Bonnie Sinclair deed het ook heel lang. Alleen haar shotglazen waren net zo groot als een cementemmer. Dus, en de Spaans werd er ook niet beter van trouwens. Enrique Iglesias nu, Supermela Radio.

0: smartphone hebt. In die app kan je even naar het WhatsApp-icoontje daar rechtsboven de mail. Klik je op en dan kan je via WhatsApp even contact met de studio krijgen. En als je daar dan even een spraakberichtje maakt, nou, dan laat ik het zo even horen. Toch? Goed idee, toch? Jennifer Lopez, die hoor je ook zo.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
7: Yes!
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 Plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
7: Yes!
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
13: Binnen 1 minuut.
14: Meer muziek.
13: Tijdens de 538 werkdag.
15: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: is. And I got five on it.
1: High 538.
2: High 538.
0: Even een paar digitale high 538. Remco.
3: Hi, goedemiddag. Zaag een high 538. Voor iedereen die heel hard aan het werk is. En nog niet toe is aan vakantie. Groetjes. Oei, oei.
0: Ja, bijna vakantie. Ook bijna bouwvak. Nart zegt dat.
4: Hallo, mijn nacht. Ik wil graag een high 538 insturen naar al mijn collega's op de bouw. Want we moeten nog 2,5 week werken en dan hebben we bouwvak. Dus nog even knallen. Fijne uitzending. Houdoe.
0: Houdoe. Dit is Michel.
5: Ik geef mijn cavia een high 538. Omdat hij zo lekker zacht en woelig is. En hij houdt van eerlijke tosties.
0: Oh. Een hamkaas voor jou dat eigenlijk. Paulien.
6: Hoi, met Paulien hier. Ik wil graag een high 538 geven aan al mijn medewerkers van het OK-complex van het ziekenhuis Amsterdam. Groetjes.
0: Groetjes en Nathan nog, Nathan.
7: Ik geef graag een high 538 aan alle collega's in de buitendienst. En als de baas dit luistert, maak ik loonsverhoging erbij. Adjo.
0: Adjo, Nathan. Loonsverhoging weet ik niet. Je krijgt wel een 538 tosti. Die stuur ik naar jou toe, alsjeblieft.

0: Die is leuk, hè? Deze is leuk, hè?
1: Jouw 538.
2: Nieuw bij 538, Flair. Door het oog van de nacht. In de week dat je tickets kan winnen voor Tomorrowland hier op de radio. Ja, je hoort ongetwijfeld nog ergens vandaag een duidelijke oproep wanneer je even kan bellen voor die tickets. En het is woensdag. Weggeef woensdag dus een extra kans op tickets voor jou voor Tomorrowland via de Instagram-pagina van Radio 538. Nu Alex Warren, Ordinary.
3: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: En Ecuador. Ecuador.
1: Eet maar door. Nou, eigenlijk niet, eigenlijk, want Esther heeft zo'n nieuws. Het gaat over jouw boodschappen.
2: Ja, en specifiek over?
3: Over chocola. Ja, ik hoop dat als je een reep gekocht hebt, dat je hem nog niet hebt opgegeten. Want misschien moet je wel terug naar de winkel.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Getallen horen is centenscoren. Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
4: Kippie.
0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's.
15: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
17: 538 Nieuws. 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er zijn toch geen gewonden bij de botsing tussen een trein en een taxi. Het gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang in het Gelderse Valburg. De politie had eerder gezegd dat er wel gewonden waren. In de taxi zaten de bestuurder en twee kinderen en ze bleven ongedeerd. Wel was er veel schade. Het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel rijdt wel weer. In Turkije heeft president Erdogan de NAVO-top officieel geopend. Diplomaten houden hun hart vast voor president Trump. Die schrapte vanochtend de vredesdeal met Iran, haalde hard uit naar NAVO-bondgenoot Spanje en zei weer dat Groenland Amerikaans moet zijn. De NAVO-baas Mark Rutte moest Trump kalmeren. Bij een kattenhandelaar in de gemeente De Rode Rondevenen zijn 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. Ze waren erg mager, hadden ontstoken ogen en het huis lag vol met vuilnis, meldt RTV Utrecht. Het was er volgens de inspecteurs zo smerig binnen dat de zieke katten niet beter werden. Ze worden herplaatst. En Milka roept hun karamelmelkchocoladerepen terug. In sommige repen kunnen namelijk kleine stukjes rubber zitten. Het gaat om repen van 100 gram met houdbaarheidsdatum 25 december 2026. Heb je die chocoladereep in huis? Eet hem dan niet, maar breng hem terug naar de winkel en je krijgt je geld terug. Het weer. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich steeds vaker zien. En het wordt 20 graden.
1: Wat doe je?
12: Niet normaal. Ja, ik dacht, wow, 20 graden. Nee, in het noorden 20 graden, in het zuiden 27. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Weet je het zeker nu, of niet?
12: Ja, nee, volgens mij echt 20.
1: Oké, fantastisch. Dankjewel. Even kijken naar de weg. Waar staat het allemaal vast? De A1, richting Duitsland, voor de grens. 15 minuten vertraging maar liefst. A7 richting de grens ook 19 minuten. En via de A12 heb je nog 20 minuten vertraging. Komt de werkzaamheden af door die grenscontroles zoals je weet. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum voor Leerdam een kwartier extra. De A16 Breda-Rotterdam voor Prins Alexander. En verderop voor het Brechtseplein een minuut of 10. In totaal komt de werkzaamheden op de A20. Die is dicht zoals je misschien weet richting Hoek van Holland. En dat ga je dan ook merken op de A20 richting Hoek van Holland voor het Brechtseplein 9 minuten. De A27 nog Breda Gorkum voor de Merwedebrug bij Gorkum 9 minuten. En de A50 Arnhem-Os voor Renkum 10 minuten. Controles. A2 Utrecht-Amsterdam 37,9. A6 Joure-Emmeloord 287,7. A10 de Ring Amsterdam 11,3. A12 naar Duitsland 146,6. A13 naar Rotterdam 6,7. En de A28 Assen-Hogeveen 160,7. En nog even de A58 gezien. Groesberg op Zoom bij Capelle 146,5.
14: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Als je Vodafone Mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel 20 euro korting.
22: Elke maand weer.
21: En hoe meer data en

0: Specialdeal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: De prijsfavorieten van

0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Deze week bij 538.
2: Jouw kans op een weekend lang.
1: Tomorrowland.
3: En vooral zo, Shakira Burnaboy. Dat liedje van het WK voetbal Die Die komt eraan. Na Offenbach en Miles Away.

Ik vind nog steeds een heel leuk liedje, die Shakira en Burna Boy van het WK voetbal. Maar met het WK voetbal ben ik wel een beetje klaar nu. Na Argentinië, Egypte, dat kan toch niet. We hebben het nu allemaal gezien, hè, dat het gewoon afgesproken werken, toch? Oké, goed, zijn we het over eens. Lionel Richie nu in de lunchshow. Dit is All Night Long bij 58 op je web.

0: Summer, My Body Isn't Ready New bij 538.
1: Lekker nummertje, deze mogen jullie vaker draaien voor mij.
0: Ja, dankjewel. Ja, heel groetjes terug. Ja, heel lekker nummertje. Het is ook de favorite deze week. Nita Fina, dit is Still Champagne. Oh.

0: In the Sky over the Rainbow zo high. Ja, het is al wel een rijmelerij van Link Mavish natuurlijk. Evil Rock en Rise Up hoor je.
1: Stop or go.
0: Stop or go. Zometeen nieuwe ronde in vakantie voor €100. Cash in the pocket. Als je 5 vragen weet te beantwoorden in een door jou gekozen categorie, heb je er eentje fout bij af. Hè? Maar je mag ook na elke goed antwoord mag je ook zeggen ik stop bij €20 of €40, hè? Wat je wil. Ja, durf jij het aan? Laat het dan weten dat jij de kandidaat wil zijn via de 538-app. App even je naam en het woord go. En zo meteen Miles Smith en Niall Horan, die hoor je ook zo dadelijk.
2: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Meer dan 200 nationaliteiten.
1: De beste DJ's.
2: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
1: En 400.000 dansliefhebbers.
2: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
1: Tomorrowland. Luister Radio 538.
2: En maak deze week kans op een droomweekend.
1: Tomorrowland.
2: 17, 18, 19 juli.
1: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: vibe. Mentos vibes.
1: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatje.
7: Met 20

0: countrydiscounter.nl.
1: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Binnen 1 minuut.
11: Meer muziek.
10: Tijdens de 50.

0: prijs.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: 538 Lindo Duval. Lucas en Steve, zometeen na Miles Smith en Nile Horan in Drive Safe.

0: Lucas en Steve, End of Time. Stop or go. Dag Claudia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Oh, je bent al lekker vrij.
1: Ja, klopt.
2: Heerlijk gewerkt in de supermarkt. Ja. Hebben jullie nog kassa's in de supermarkt waar je werkt?
1: Ja, twee nog.
2: Twee?
1: Ja.
2: Wat vind je ervan dat er steeds minder kassa's zijn?
1: Ik vind eigenlijk wel dat ze moeten blijven eigenlijk.
2: Ja, hè? Ja. Paar nog wel, ja. Ja. Dat je kan kiezen een beetje, toch?
1: Ja, klopt.
2: Ja, snap ik. Ik word er ook altijd uitgepikt bij de zelfscan. Weet niet waarom. Ja. Ik doe maar standaard zo'n balkje voor mijn ogen als ik binnenkom. Denk, dan valt het meteen al. Dat moeten we helemaal hebben, toch? Claudia, we gaan Stop or Go spelen. Je krijgt zometeen 5 vragen maximaal in de door jou gekozen categorie muziek. Heb je ze alle 5 goed, dan heb je 5 keer 20 euro, is 100 euro.
1: Ja.
2: Dat is toch lekker verdiend. Maar bij 1 fout antwoord ben je alles kwijt. Dus let goed op wanneer je doorgaat of stopt, hè?
1: Ja, dat is goed.
2: We gaan het doen, dan gaan we. Vraag 1. Met welke zangeres werkte David Guetta al 9 keer samen?
1: Nee, ik weet het niet.
2: Heel bekende zangeres, waar hij echt heel veel hits mee heeft gehad.
1: Nee, ik weet het niet.
2: Mag ik gewoon een hit noemen van Titanium, bijvoorbeeld? Ik mag je niet helpen, hè? Nee, ik mag je niet helpen. Wat erg. Claudia.
1: Ja?
2: Je weet het niet.
1: Nee, ik weet het niet.
2: Sia.
1: Oh, ja.
2: Ja, nu wist je het wel. Dan gaan we door naar vraag 2. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Claudia, je hebt niets gewonnen. Tenminste, geen geld. Maar wel een 538 Tosti-ijzer.
1: Oké, dankjewel.
2: Alsjeblieft. Die komt naar je toe. En dank dat je er was. Ik vond het leuk.
1: Dat is goed. Oké.
2: Dag Claudia. Hoi.
1: Doei.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook als je gewoon een blackout hebt. Wat erg. Ik mag niet helpen, dat kan ik niet doen. Nee, dat moeten we niet doen.

Maroon 5 in This Love. Ja, wat was dat lief? Heb je dat gezien? Adam Levine van Maroon 5, die eventjes tijdens een optreden gewoon even nog de tijd nam om even voor over te buigen. Even zijn dochter even een kussen op de hoofd te geven. En weer door met zingen. Weet je wel, hartstikke leuk. Nee, maar dat is echt een man van de familie, zoals je merkt. Ja. BB

0: Messi bij jou op 538. Ik kan de naam Messi niet meer horen, jongens. Echt helemaal klaar met die mannen. Ja, en toch, Esther heeft zo een WK-voetbalnieuwtje. WK-voetbal, ja, Oranje natuurlijk al lang uitgeschakeld.
1: Nou, uitgeschakeld. Oranje heeft het WK gewonnen.
2: Oh. 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister vanaf zaterdag naar 538.
3: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
4: Houd jouw tieren tonight.
3: The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info 538.nl.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
13: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
14: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: 538 Nieuws.
12: 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Berg op Zoom. Het bedrijf zou daar in de haven en in de Westerschelde giftige PFAS hebben geloosd. 4 stichtingen deden aangifte omdat Sabic al jaren niet of nauwelijks maatregelen neemt om de vervuiling te voorkomen. NS en ProRail komen met regels voor demonstraties op stations. Elk station krijgt een locatie waar demonstranten kunnen staan, zodat ze reizigers niet in de weg lopen of opstoppingen voorkomen. Ook willen ze een maximum aan het aantal demonstranten en die mogen niet te veel herrie maken, zodat de stationsomroepen hoorbaar blijven. De fatale brand vorige week in een flat in Antwerpen kwam door een kapotte waterleiding, waardoor kortsluiting ontstond, meldt justitie. Bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast op de 10e verdieping werd de waterleiding geraakt. De brand kostte 5 mensen het leven. Heel wat anders dan. Oranje ligt natuurlijk al uit het WK, maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven hebben het wel geflikt. Ze zijn voor de 9e keer wereldkampioen geworden. Ze versloegen de Franse robotclub Toulon met 14-2. En de robots lopen niet, maar rijden en schieten mechanisch. Het weer, ja, het blijft droog hoor vanmiddag en de zon laat zich steeds vaker zien. En het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en warmer dan vandaag. En dat was het nieuws op Radio 538.
14: Ja, Esther, dankjewel. De 3 meeste opvallende files, die staan hier. A7 richting Bremen vanuit Westerbroek bij de Nederlandse grens. 14 minuten duur je langer over. Exact dezelfde vertragingstijd voor de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Dat is tussen Ouddijk en Duitsland. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug door een ongeluk 4 kilometer file en 17 minuten extra reistijd. En dan de belangrijkste controles. Dank voor het scherp in de gaten houden. A1 Amersfoort EMS 42.0. A4 grens bij België Bergen op Zoom bij Ossendrecht bij 245.1. Dan de A7 bij Scharmer richting Duitsland 211.4. A7 Den Oever naar Amsterdam 61.5. Dan richting de Zeeburger Tunnel op de A10 bij Amsterdam 11.3. De A13 richting Rotterdam bij Den Haag vanuit Rijswijk 6.7. A16 naar Dordrecht 7.0. 9.9. Naar Hilversum, de A27, 90.7. En de A28, Assen-Hogeveen, bij Hooghalen, 160.7. A58 naar Vlissingen, 160.6. En de laatste is de A73, echt Venlo, bij 12.8. Wil je alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
22: Deze week bij 538.
21: Jouw kans op een weekend lang.
22: Tomorrowland.
14: Deze week...
21: Maak je brand.
14: Ja, dat klopt, maar ook binnen nu en twee uur. Kans op die tickets voor Tomorrowland en Jord Wild Styles. En Teddy Swims komt eraan.

Armin Sloeber eigenlijk. Want hij kan wel gigantisch goed zingen, dat heeft hij zijn hele leven al. Maar in de tijd dat hij echt begon bij zijn platenlabel, wisten ze totaal niet wat ze met deze rare clown aan moesten. Dus werd hij gewoon eruit gesodemieterd. En hij werd straatarm. Echt, inbrekers kwamen geld brengen en spullen naar hem. Hij ging naar de McDonald's om andermans vingers af te likken. En nu is hij opeens, tientallen jaren later, de grootste kleine zanger ter wereld. Gisteren, ik hoop dat je het genoten, gaf hij zijn laatste show in Amsterdam. Dus na dagen vol Bruno Mars filmpjes op je tijdlijn op Instagram zie je nu weer gewoon lekker katten die van kasten afvallen. Mensen die achter ze voor een zwembad inrijden. Lekker. Bruno Mars, je hoorde bij 538. En nu voor je 5 Seconds of Summer.

0: Sharon en Sapphire bij 538 heeft zometeen een bizar waargebeurd verhaal uit de 90's. Over een man die twee keer voor dood werd achtergelaten. Maar het bleek toch niet waar te zijn en dat kwam hij zelf even vertellen. Ja, serieus waar. Het is echt gebeurd. Hele verhaal hoor je zometeen. En het was Nadine die eerder deze week al tickets scoorde voor Tomorrowland.
1: Ja, echt super gaaf. Echt heel vet.
0: Als je zometeen de oproep hoort, probeer beller 102 te worden en win ook net als Nadine. En deze van Bibi Rexha komt er ook aan.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Oh, oh,
1: oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
7: Oh, baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor 50 euro. En kruidvat knijpfruit 7 voor 5 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
9: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl. Let's
10: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Binnen 1 minuut
17: meer muziek
16: tijdens de 538 werkdag.
18: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
20: laatste kans.
19: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja, goed.
19: Dit mag je niet missen.
20: Oh.
19: Daar moet je bij zijn.
20: Daar binnen.
19: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: jij? Wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hak je dag!
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
6: Odido.
7: Hey!
6: 538!
7: Maak Labrand. En werk ze met de hits van 538. Toepak!

Ah, lekker zeg. Even een vakantieopwarmertje voor je. Janis Blue en Maliv. Hey, stel je voor, ruim 8 kilometer hoog op de Mount Everest, midden in een sneeuwstorm waarin niemand nog eigenlijk kan zien wat bovenvonden is. In 1996 raakt Dr. Weathers precies zo vermist. Nou, dan heb je het koud, hè? Reddingswerkers vinden hem bewusteloos in de sneeuw. Super triest, nul reactie, nul teken van leven. Ze laten hem daar achter. Dat gebeurt met meer lijken. Daar op die Mount Everest. Uren later komt een tweede groep langs en die checkt opnieuw. Ja, deze meneer leeft niet meer. Maar bijna een dag later wordt deze Dr. Weathers wakker. Zijn gezicht pikzwart van bevriezing. Kan zijn handen niet bewegen. En hij ziet bijna helemaal niks meer. En toch staat hij op en strompelt zelf terug naar zijn basecamp. En daar denken ze serieus, what the fuck, er komt een geest binnenlopen. Hij overleeft, maar moet wel zijn rechter onderarm, 5 vingers en zijn neus achterlaten op de operatietafel. In datzelfde jaar overlijdt Tupac en 3 jaar later wordt dit een hit. 538 en Change.

0: de dag is van Mike.
1: Ik wil eventjes laten weten, ik rijd ongeveer 1000 kilometer per week. En elke kilometer is met 538. En elke kilometer is een heerlijke kilometer. Bedankt hiervoor, jongens. Blijf ze doorgaan.
0: Ah, thanks, Mike.

0: even plus één een heel weekend naar Tomorrowland. Zonder dat je dat een maandsalaris kost of een nier. Hey, het is de Tomorrowland week bij 538. Dus hoor je zometeen binnen nu in een paar minuten de oproep. Dan bel je 0909-30538 en lukt het je om bellen 102 te worden. Op dus 0909-30538 ga je een compleet verzorgd weekend plus één naar Tomorrowland. Ah, ik hoop dat je het wint. Iris, wat heb jij in het nieuws zometeen?
1: Waarom je je videodeurbel niet moet overschatten.
0: Verder de hits van Bob Marley, David Guetta en Olivia Dean.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Even bollen. Iedereen.

0: flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Getallen horen is centen scoren. Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
15: Kippie.
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: 538 Nieuws.
20: 3 uur. Ik ben Iris Schut. Mona Keizer wordt nu verhoord door de corona-enquêtecommissie. Ze werd in de coronaperiode ontslagen door premier Rutte... omdat zij bijvoorbeeld haar twijfels uitsprak over het toegangsbewijs. Vanmorgen was opiniepeiler Maurice de Hond aan de beurt... en hij begreep vaak niks van de kabinetsbesluiten.
21: Ik trok mijn haren uit mijn hoofd. Je ziet, ik heb er niet veel meer over.
20: Hij had vooral een andere kijk op de verspreiding van het virus. Zo moest er vooral beter geventileerd worden in binnenruimtes, vond hij. Maar het kabinet zette eerst in op die anderhalve meter afstand houden. De slotverklaring van de NAVO-top is er. Er staat in dat de landen hun belofte waarmaken om meer geld in hun leger te steken, dat ze Oekraïne blijven steunen en dat ze in Europa taken van de Amerikanen gaan overnemen. Ook waarschuwen ze Iran om geen kernwapen te maken en de straat van Hormuz te openen. In Rotterdam zijn zeker 250.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen. Die zijn verboden in Nederland. Ze werden ontdekt bij een bedrijf die ze waarschijnlijk wilde doorverkopen. De NVWA zegt dat er nog nooit zoveel vapes in één keer zijn gevonden. En ze worden allemaal vernietigd. En ook als je een videodeurbel of andere slimme apparaten hebt, moet je maatregelen nemen tegen inbraak als je op vakantie gaat. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Eigen Huis. 94% denkt dat hun woning goed beschermd is door die apparaten, maar het is schijnveiligheid. Goede sloten, buiten- en binnenverlichting en je buren inschakelen zijn ook nog steeds belangrijk. Krijg je nog het weer in het noorden bewolkt. In de rest van het land zon en rond de 24 graden. Vanavond en vannacht is het droog en 15 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Ja, de drie belangrijkste files. A2 Den Bosch-Utrecht voor de Martinus Nijhoffbrug, 45 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost, 20 minuten over 3 kilometer. En de laatste is de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan IJssel, 19 minuten over 5 kilometer. En dan de belangrijkste controles, dank voor het in de gaten houden. A1 even oppassen Amersfoort richting Eemnes bij 42.0. A4 ook daar controle richting Bergen op Zoom bij Ossendrecht bij 245.1. Dan de A9 Haarlem richting Alkmaar 46.5. A10 Diemen naar de Zeeburger Tunnel 11.3. A12 naar Utrecht 75.0. A13 naar Rotterdam bij Den Haag vanuit Rijswijk 6.8. A16 Rotterdam-Dordrecht 7.9. A28 naar Hogeveen vanuit Assen bij 160.7. En de laatste is de A58 Goes naar Vlissingen bij Seer Arendskerken. Opgepast 160.6. En wil je nou alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister.
15: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
22: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
22: Beren goed, thanks bo!
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: En actie olifant!
24: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
26: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
27: 538.
28: Deze week bij 538.
27: Jouw kans op een weekend lang.
28: Tomorrowland.
27: Zonder op je radio.
0: Hey, hey. Goedemiddag.
27: Maak je brand.
0: Hey, Tomorrowland kaartenscore. Het kan binnen een paar minuten. Je hoort Bakermat, Bob Marley en Jennifer Lopez komt eraan. En eerst is hier Olivia Dien.

0: Bob Marley en Bakermat, die komen eraan.
1: Met 538 naar Tomorrowland.
0: Hey, luister nou, dit wil je gewoon winnen, joh. Want hey, het is dus heel vaak met dingen waar je echt van droomt, dat dan de realiteit tegenvalt. Ik had dat heel erg met de One Night Stand, met Taylor Swift bijvoorbeeld. Ik droomde zo lang van toegang tot Tomorrowland. En toen was ik een paar jaar geleden met 538. En ik liep voor het eerst alleen s'avonds laat naar de uitzending richting de mainstage waar de Chainsmokers stonden. Ja, ik kan niet ontkennen dat ik een traantje moest wegpinken. Al die vlag om je heen van mensen van over de hele wereld. Vuurwerk, de mooiste muziek ter wereld als je van dancemuziek houdt. Het is echt, nou ja, een soort groef van een grammofoonplaat die we echt in je hersenen maken. Want dit vergeet je leven nooit meer. En het is echt een 538 prijs, want je gaat niet even een middagje alleen. Nee, je gaat gewoon van donderdag tot en met zondag een paar dagen lang naar Tomorrowland. Plus één, plus toegang op de Dreamville campsite. Bellen 102 hè, als je de oproep hoorde. Oké, we gaan ie!
2: Tomorrowland. Maak kans op een weekend lang Tomorrowland. Bel nu 0909-30538.
0: Yes, bellen maar, bellen 102. Succes, succes! En

0: 538 naar Tomorrowland.
1: Jezus, Mira, ik verbrand mijn fik echt aan dat telefoontoestel hier in de studio. Het is niet normaal hoe insane hierop gebeld wordt. Tickets for Tomorrowland. Het is bijna niet aan te komen of gewoon tafers duur dat heel je vakantiegeld er naartoe gaat. Of er is niet door die digitale wachtrij heen te komen. Chantal, hebben we aan de lijn Beller 102 wellicht?
2: Ja.
1: Hallo Chantal.
2: Hallo.
1: Heb jij een beetje Tomorrowland ervaring?
2: Ik ben er één keertje geweest en verder ieder jaar in de wachtrij gestaan. En elke keer ging doorkomen aan.
1: Nee, wat ik al zei. Wanneer was je voor het laatst?
2: Ja, al eventjes geleden.
1: En wat is eventjes geleden?
2: 20 jaar ongeveer.
1: Nee joh.
2: Ja joh.
1: Toen Charlie Chaplin nog op mainstage stond.
2: Toen je
1: nog Oostboom en Westboom had. Toen Sunnery en Ryan nog apart draaiden van elkaar.
2: Er is geen één festival geweest die heeft kunnen toppen aan dat festival toen. Dus ja, ik wil heel graag het trip.
1: En nu ga je weer. Je bent Benno 102! Toegang tot de Dreamville Pre-Party. Weekendtickets voor Tomorrowland en een plek op de Dreamville.
2: Toen je
1: nog Oostboom en Westboom had. Toen Sunnery en Ryan nog apart draaiden van elkaar.
2: Er is geen één festival geweest die heeft kunnen toppen aan dat festival toen. Dus ja, ik wil heel graag het trip.
1: En nu ga je weer.

0: 538 met Leona Lewis. Ja, maar joh, geen voetbal vanavond. Ander potje doen, spelletje. Met kans op 100 euro voor jou, ja, helemaal voor jou. En Trump kan dat niet achteraf terugdraaien. Zometeen spelen we Stop or Go. Je krijgt 1 minuut om maximaal 5 vragen te beantwoorden uit de categorie die jij je fijn vindt, showbiz, sport of algemeen. Elk goed antwoord levert je 20 euro op. Na ieder goed antwoord kies je stop of go. Stop je, dan is je geld binnen. Ga je door en heb je de volgende fout, dan ben je helaas alles kwijt. En win je alleen het 50 tostiijzer. Wil je meedoen? Nou, je bent uitgenodigd. Pak even je telefoon en app gratis richting de studio. Go plus je voornaam. Dus go en je voornaam. En wie weet speel je zometeen mee. Davina Michel en Shawn Mendes, die komen eraan zo.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welk artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend links voor. Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
3: Luister deze week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Met 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
2: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
3: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+.

0: Café IJskoffie.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
5: Mooi van Ethos.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Goedemiddag. 538. Maak je brand.
14: Zometeen de nieuwe van Bruno Mars. Dua Lipa staat voor je klaar.

0: for now.
1: Ja, en wij gaan richting het zuiden van het land. Roosendaal, Corné aan de telefoon. Zit normaal gesproken tijdens werktijd op de vrachtwagen. Wat vervoer je, Corné?
2: Ik rijd brandstoffen.
1: Hé, hey, okay.
2: Het vloeibare goud noemen ze dat tegenwoordig.
1: Het vloeibare pan. Ja, er gaat een rijk man over de wereld.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Hé, hey, en vanavond? Leuke plannen?
2: Nou, ik ben bezig mijn boom uit mijn tuin te halen. Daar ben ik al een paar weken mee bezig, maar het schiet niet echt op eigenlijk. Dus ik was onderweg naar de gamma voor een nieuwe steen.
1: Ja.
2: Want die is inmiddels gesneuveld. Dus, en ja, nou zit ik in de uitzending.
1: En kun je zomaar eens 100 euro rijker worden? Dat versnelt misschien ook het hele proces van de boom?
2: Ja, wie weet.
1: Ja, showbiz, sport, wetenschappen, algemeen. Welke categorie vind jij het fijnst?
2: Doe maar algemeen dan.
1: Ja, dat is toch het meest veilige, denk je?
2: Ja, ik hoop het.
1: Ja. Nou, op jouw go ga ik de klok starten en heb je 1 minuut om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.
2: Ja, doe maar go dan.
1: Wat voor jubileum, Corné, vier je wanneer je 50 jaar getrouwd bent?
2: Jezus Christus, weet ik het.
1: Dat noemen ze dus een jubileum.
2: Code?
1: It's your day, Corné. Stop or go?
2: Doe maar go.
1: Hoe vaak komt de letter T voor in het woord toekomstbestendig?
2: Drie keer.
1: Stop or go?
2: Go.
1: Dan gaan we voor de 60 euro. Welk land, Corné, heeft de meeste WK-kampioenschappen voetbal gewonnen? Dus de meeste wereldkampioenschappen voetbal gewonnen.
2: Oh, dat is een goeie.
1: Ja.
2: Ja, dan kook ik Brazilië.
1: Zo, stop or go?
2: Doe maar go.
1: Leuk, hoeveel dagen doet de aarde over 1 ronde om de zon?
2: Hoeveel dagen om de zon? 365.
1: Stop or go?
2: Go.
1: Ja, hij gaat voor de hoofdprijs. Hoe heet het besturingssysteem op een iPhone?
2: Oh, jezus. Ja, ik heb zelf een Samsung, dus dat wordt moeilijk. Ik denk iOS.
1: Corné. Dat is hartstikke goed.
2: Netjes.
1: Hey, lekker man. 100 euro.
2: Ja. Nou, zo mooi meegenomen.
1: Nou, ik wou zeggen, die kan er meteen uit bij de gamma.
2: Ja. Dan kijk ik wel een paar steden van de halen dan.
0: Stop for now.
1: Morgenochtend bij...

0: Sorry, Papi. Gisteren spraken Vanker en Iron met luisteraar Ferhat. Die vertelde dat zijn maatje zich eerst had ingeschreven bij een uitzendbureau. En daarna bij de supermarkt ernaast broodjes ging stelen. En mocht dat verhaal je trouwens weinig boeien, dan hebben we altijd nog een verrassend einde van dit fragment voor je. Komt-ie aan.
1: Dus op een gegeven moment werd hij betrapt. Dus hij maakt in één keer een sprintje naar buiten. Rent voorbij de uitzendbureau langs. Dus die persoon die bij de uitzendbureau werkt, die komt naar buiten en die zegt: oh, jullie hoeven hem niet achterna te gaan. Ik heb al zijn gegevens. Die heeft het ook gesteerd.
2: Wat goed, wat mooi.
1: Ja, niet normaal, hè. Echt niet normaal. Oh. Mag ik ook even snel de groetjes gaan doen naar Sammy. Ik ben heel blij dat hij geen maag meer is. Hij heeft sinds vorige week een vriendin aan de haak gevangen. Dus ik ben echt heel blij dat hij geen maag meer is.
0: Oh, heerlijk. Zometeen een nieuwe middagshow met Frank en Arjen. Veel plezier. Tot 7 uur zijn ze bij je met ook jouw kans op tickets voor Tomorrowland.

0: Somber en Homewrecker. Zometeen bij Frank en Arjen hoor je onder andere Liquido. De nieuwste van Shakira en Burna Boy komt er ook aan. En Iris, wat heb jij in het nieuws?
1: De rode kaart gates op het WK is nog niet voorbij.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Het nieuwe Ajax Thuis Tenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
19: Ja, laatste kans.
18: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: 538 Nieuws.
6: 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. President Trump heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij: we gaan ze vanavond waarschijnlijk hard raken. Eerder zei hij al dat het staakt het vuren met Iran voorbij is. Afgelopen nacht viel Amerika Iran ook al aan en Iran schoot op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. De NAVO-top zit er trouwens op en de landen hebben in een slotverklaring vastgelegd in elk geval dit en volgend jaar Oekraïne te blijven steunen. Dit jaar gaat er 70 miljard naar Oekraïne en volgend jaar minimaal hetzelfde. Dat geld komt uit Europa en Canada, want Amerika is gestopt met de steun. Oud-staatssecretaris Mona Keizer vond al lang, voordat zij het kabinet uit werd gezet, dat de maatregelen tegen corona veel te ver gingen. Dat zei ze net in haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Vooral de beperking van het aantal aanwezigen bij een uitvaart vond ze veel te ver gaan. En ook de beperkingen voor jongeren vond ze onnodig. En de rode kaartgate op het WK is nog niet voorbij. Tientallen leden van het Europees Parlement hebben opgeroepen onderzoek te doen naar de bemoeienis van Gianni Infantino. Het zou niet voor het eerst zijn dat Infantino en de FIFA zwichten voor de eisen van Trump, zeggen ze. Na een telefoontje van de president werd de rode kaart voor Balogun ingetrokken. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht is het droog en 15 graden. Morgen begint bewolkt, in het noorden blijft dat zo. In de rest van het land later op de dag meer zon en rond de 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
8: En dan een stukje verkeer, Jelte.
9: Er staan 54 files, best veel. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel, 32 minuten. A27 Breda-Gorkum. Voor Gorkum een half uur, daar is een oprit dicht. En op de A58 Breda-Tilburg tussen Sint-Anna-Bos en Tilburg-Reeshof staat 37 minuten. Er zijn flitsers op de A1. Tussen Amersfoort en Eemnes, pas op bij 42.0. Op de A4 tussen de grens en Bergen-op-Zoom bij 245.1. De A9 Haarlem-Alkmaar 46.5. En op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. De A13 Rijswijk-Rotterdam 6.7. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 32.9. De A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep, dat is de laatste. Daar staat een flitser bij 17.3.
10: Waar ben jij?
11: Ik zit nog in de trein.
12: Het volgende station is station Antwerpen.
11: Ik denk dat het wat later wordt.
10: Je zat zeker weer je serie te kijken.
11: Nee.
10: Ja?
11: Ja, oké, sorry.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
11: Ja!

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
8: 538.
9: Deze week bij 538.
7: Jouw kans op een weekend lang.
9: Tomorrowland.
10: Zomer op je radio. Radio.
7: De 538 Middagshow.
11: Van harte welkom. 4 uur is het. Dit is de 538 Middagshow met Taylor Swift.

0: dit weekend getrouwd. Er waren honderdduizenden mensen bij, want ze is getrouwd in het stadion. En we hebben nog geen foto gezien.
1: En dat doet wat met jou.
0: Nou, ik vind dat verdacht.
1: Hoezo?
0: Hoe organiseer je dat?
1: Ja, je bent Taylor Swift.
0: Ja, en je zegt gewoon mag niet.
1: Nee, inleveren alles,
0: ja,
1: niks,
0: precies.
1: Niemand.
0: Zo'n vingertje van niet doen, jongens. Ja.
1: Maar wat gaat er gebeuren? Gaan we gewoon beelden op een gegeven moment krijgen op den duur?
0: Ik denk dat die onderhandelingen in volle gang zijn. Nou, dat zal echt geld opleveren, toch? De foto's van het huwelijk van Taylor Swift? Ja.

0: foto heeft van het huwelijk.
1: Ja, kom maar door.
0: Ja, bel maar.
1: Nou, die lang op het water heeft gedobberd.
0: Ja.
1: En dan dat niet de bedoeling was. Er ging iets mis.
0: Ja, ja, ja. En ook niet een bootje. Dus dit is een opblaas luchtbed, zoiets.
1: Een voorbeeldje, lag lekker een beetje zo weg te dommelen. Ja.
0: En wat is natuurlijk de nachtmerrie, weet je, op vakantie.
1: Ja.
0: Je gaat op zo'n luchtbed de zee. Er is niks lekkerder dan gewoon op je rug een beetje dobberen in het zonnetje, toch? Ja. Maar dan word je een uur later wakker. En dan kijk je om je heen en dan is de kust heel ver weg.
1: Ja, of op zo'n sub.
0: Ja.
1: Dat is ook hetzelfde.
2: Dat gaat hard, hoor. Dat gaat echt hard.
0: Ja, ja, ja. Ja. Zit er iemand te luisteren die heel lang op het water heeft gedobberd? Dat je echt, je moest geholpen worden, zeg maar.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, ja, je moest even geholpen worden. Zou je ons willen bellen? 0909-30538. Of het even willen laten weten in de 538-app. Tot nu toe hebben wij steeds iemand. En misschien is die iemand jij wel. Zit er iemand te luisteren die heel lang op het water heeft gedobberd? Laat het even weten door te bellen of de 538-app te gebruiken. En van harte, welkom bij de 538-middagshow.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And

0: Jasper en talk to you op 538 in de middagshow. Waar we weer op zoek zijn, zoals we dat elke dag doen. Zit daar iemand te luisteren die lang heeft moeten dobberen. Het is een beetje de nachtmerrie, hè?
1: Ja, wel toch? Ja, dit is niet leuk. Als je om je heen kijkt en denkt, oké, en nu?
0: Er is iets misgegaan, misschien stroming, wat dan ook. Maar je hebt in ieder geval hulp nodig gehad. Marianne?
2: Ja, goedemiddag.
0: Heb je lang gedobberd?
2: Heel lang.
1: Ach.
0: Wat is er gebeurd?
2: Wij waren onderweg van Denemarken naar Noorwegen. En toen brak er brand uit op de ferry waar we op zaten. En toen moesten we op zo'n reddingsbootje wat ergens hoog hangt, aan de zijkant naar beneden.
0: Dat is gewoon een beetje Titanic-achtig.
3: Film.
2: Ja, zoiets.
0: Vrouwen, kinderen eerst.
2: Ja, zoiets.
0: Echt, nee, echt waar? Oké, okay. En wat gaat er dan door je heen?
2: Nou, dat je denkt dat je doodgaat.
0: Ja, oh ja, dat is niet grappig. Dat is niet leuk.
2: Nee, het was in het begin echt heel eng. Gewoon met een heel groepje mensen in zo'n bootje naar beneden. Toen heel lang op de zee gedobberd. Nou, toen van dat bootje moeten we weer op een ander bootje.
1: Want hoe lang heb je gedobberd?
2: We hebben dan wel een paar uur gedobberd.
0: Ja, nee, maar want is er al dan ook tijdsdruk? Voel jij ook echt gewoon dat die ferry aan het zakken is en dat je snel eraf moet?
2: Nee, nou, op een gegeven moment, toen we erop zaten, voelde je wel de paniek. Maar toen we eenmaal in dat bootje naar beneden gingen en daar op die zee dobberde, dacht je van, oké, het gaat wel goed komen, we worden vast wel geholpen. Maar het is wel echt heel erg eng. Uiteindelijk is het met die boot goed gekomen. En was er alleen brand in de machinekamer. Dus uiteindelijk zijn we in Zweden uitgekomen in plaats van in Noorwegen. En daar konden we de auto van de boot halen.
0: Wat word je dan opgepikt door iemand?
2: Ja, uiteindelijk was er een van de hele luxe cruiseschip wat daar was. En daar moesten we dan met een touwladder aan de buitenkant weer helemaal omhoog klimmen.
0: Dat
2: was echt verschrikkelijk. Ja, als ze zouden zeggen dat ik het moest doen, dan zou ik het echt niet durven.
0: Nee.
2: Maar je hebt geen keus.
1: En ga jij nu nog met gerust hart op boten of ferries? Of dat nooit meer?
2: Nee, ik vind het heel eng.
1: Ja.
0: En hoe is het afgelopen met de mannen die als laatste moesten?
2: Ja, die zijn ook allemaal aangekomen.
0: Okay.
2: Er zijn wel twee mensen die het niet overleefd hebben.
0: Oh,
2: maar van
0: mee.
2: Ons, ja.
0: Oké, okay, dan was dit wel heel serieus.
2: Ja, dat was het ook wel, ja.
0: Zo.
2: Het was heel eng.
0: Met hoeveel mensen zat je op dat bootje?
2: Ik denk dat je met een stuk of 30 in zo'n bootje zit.
0: En waar heb je het dan over? Wat doe je?
2: Nergens over. Met ons eigen groepje. Van, oh jee, als het maar goed gaat en de rest spreekt allemaal andere talen. Dus we hebben verder niemand gesproken, maar iedereen is bang.
0: En zat er nog een Leonardo DiCaprio tussen, of niet?
2: Nee, ik heb hem helaas niet gezien. Nee.
1: Op een ander bootje. Dankjewel voor je verhaal.
2: Jo, graag gedaan.

0: Harry en Roar op 538 in de middagshow. Waar je zometeen kans maakt op tickets voor Tomorrowland. Maar ik heb het idee dat mensen dat wel weten. Want
1: dat weten ze, ja.
0: De telefoon gaat hier non-stop.
1: Nou ja, er gaat nu weer gebeld worden. Is dat je bedoeling?
0: Ja, nou ja, wacht nog heel even. Ja, want je moet uiteindelijk wachten tot je de officiële oproep hoort. Wij doen alles heel officieel hier in de middagshow. Hoor je die van de Tomorrowland? Bellen en dan mag je een heel weekend naar Tomorrowland. Gaat er zo meteen uit. En ook het nieuws komt eraan van 4:30. Iris, wat heb je mee?
2: Hoeveel mensen de werklaptop ook gewoon in de koffer stoppen richting vakantie?
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Wat een geld.
9: 18.000. Tot verdikken me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
15: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
14: En er is geen zoektocht.

0: naar die vriend linksvoor.
1: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest. Luister deze week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
0: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
1: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
2: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
6: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Snel naar het Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
9: Kippie.
10: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot

0: over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
1: Van Chauvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
8: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht is het droog en 15 graden. Morgen begint weer bewolkt. Later op de dag meer zon. En is het 25 graden. Lekker. Dan het verkeer graag, Jelte.
9: Het is druk. Er staan 64 files. Zeker voor een woensdagmiddag is dat opvallend. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat tussen Veghel en Zaltbommel een half uur. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ypenburg 35 minuten. En op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein. Op de hoofdrijbaan voor Terbrechtseplein 34 minuten. Flitsers zijn er ook op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 42.0. Op de A9 Haarlem-Alkmaar bij 46.5. Op de A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij 11.3. En op de A12 Gouda-Utrecht bij 51.1. De A15 Gorkum-Rotterdam 66.1. A16 Breda-Dordrecht bij 42.4. A28 Assen-Hogeveen bij 160.7. En de laatste op de A58 bij 160.6.
8: Het is 4:30 exact. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
10: Goedemiddag. President Trump zegt dat er nieuwe aanvallen komen op Iran. Op de NAVO-top in Ankara zei hij: we gaan ze hard raken en ze hebben het verdiend. Hij geeft Iran de schuld van aanvallen op schepen en wil dat het afziet van kernwapens. NAVO-baas Mark Rutte is wel tevreden over die top. Het is inmiddels afgelopen. Er was een enorm gevoel van eensgezindheid, zei hij. De landen hebben afgesproken dat ze meer geld uittrekken voor hun legers en dat ze Oekraïne nog zeker 2 jaar blijven steunen. Daley Blind is terug bij Ajax. Hij heeft getekend voor 1 seizoen. Technisch directeur Cruijff is blij. Blind brengt ervaring, rust en kwaliteit mee. Blind kent de trainer van Ajax al, Sanchez. Hij speelde de afgelopen seizoenen onder Sanchez bij Girona. Oranje ligt al uit het WK, maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven hebben het wel geflikt. Ze zijn voor de 9e keer wereldkampioen geworden. Ze versloegen de Fransen met 14-12. De robots lopen trouwens niet, maar rijden en schieten mechanisch.
9: Hoe is het eigenlijk met die Duitse econoom die voorspelde dat wij wereldkampioen zouden worden?
10: Ja, die is ondergedoken.
8: Wat een goede vraag van jou.
11: Hoe is het daarmee?
8: Dat is een hele goede vraag.
11: Wat een lul.
10: Wesley Sneijder en Jolante Kabau zijn nog steeds getrouwd. In 2019 gingen ze uit elkaar, maar de scheidingspapieren hebben ze nooit getekend. Dat bevestigt Wesley aan RTL Boulevard. Gisteren verscheen er in de privé een foto van het document waarin blijkt dat ze in mei wel aanpassingen hebben gedaan in de huwelijksvoorwaarden.
8: Oh, wat dan?
10: Zegt Wesley, ja, dat er gaan ze inhoudelijk natuurlijk niet
8: op
10: in.
8: Oh, okay.
10: Maar
8: wat zou het voordeel zijn van nog getrouwd zijn? Dan, je wilt toch door met je leven op een gegeven moment?
10: Nou, het scheelt wel veel geld.
8: Nou, ja, voor eentje. Voor eentje
10: ja.
8: Scheelt het geld, ja.
10: Ja.
12: What's in it for the other one? Zeg maar, ik neem aan dat Verwest die moet dan een deel van zijn vermogen gaan afstaan aan haar.
8: Als je gaat scheiden, ja. Maar dat hoeft nu niet.
12: Nee, dus dat is voor hem gunstig.
8: En wat zit er dan in voor haar?
12: Ja.
9: Ja, maar we weten niet wat haar vermogen. Het kan ook zijn dat zij toch stiekem heel goed boerde.
8: Ja, als je getrouwd bent met Wesley Sneijder, denk ik dat je er niet overheen gaat, toch?
9: Nee, maar...
8: Of er zit toch... er is toch nog hoop?
12: Nou ja, dat kan dan ook. En dat zou heel romantisch zijn.
10: Ja. En kan je je werk helemaal loslaten op vakantie? Nou, uit onderzoek van Indeed blijkt dat 22% tijdens de vakantie druk voelt om gewoon bereikbaar te blijven. Ze neemt een groot deel de werklaptop mee en ruim een kwart is ook echt wel eens aan het werk op vakantie. Vooral de jongere werknemers die doen dat en mannen hebben daar ook meer last van dan vrouwen.
8: Ja, soms is werk ook gewoon leuk, toch?
10: Op vakantie?
9: Je draait ook plaatjes op vakantie natuurlijk.
8: Ik hoorde de reacties.
12: Ja, ik weet het niet hoor.
8: Nog een weekje jongens, dan hebben we vakantie.

0: Swims, Mr. Know-it-all. 538 in de middagshow. Gisteren nog verder gekeken naar Argentinië en Egypte.
1: Nou, de verhalen waren in ieder geval niet best.
0: Nou, wij waren klaar met dit radioprogramma rond 7 uur. Toen stond het 1-0 voor Egypte. Ik stapte in de auto en ik zette hem toch stiekem eventjes aan. En toen zag ik 2-0 worden. En degene die voor mij rijdt, die was ook aan het kijken. Want ik zag hem een beetje slingeren.
2: En het was al een keer 2-0 geworden, maar die werd afgekeurd.
0: Ja, maar uiteindelijk wint Argentinië met 3-2 tegen Egypte. En het was wel weer sprake. Maken. Vooral de scheidsrechter natuurlijk. Want er gebeurde een hoop. Er is natuurlijk eerst inderdaad het doelpunt van Egypte afgekeurd. Nou, toen hield de videoscheidsrechter zich stil bij de winnende treffer van Argentinië. En hadden de Egyptenaren toch ook niet recht op een penalty. En ik moet ook even denken aan die wedstrijd Frankrijk tegen Paraguay. Dat Mbappé hands maakt. Ja. En die gasten hebben zich echt misdragen. Die Paraguayanen.
1: Ja, nee, vooral dat ze vol op hem gingen. Op Mbappé.
0: En heeft Messi ook niet eerder in de wedstrijd in een toernooi een keer rood moeten krijgen?
2: Ah, ja, absoluut.
0: Theo Jansen.
3: Goeiedag.
0: Wat is het voor toernooi?
3: Een bijzonder gek toernooi. Een toernooi die alle kanten op schiet. Waar veel gebeurt. En waar lang over wordt nagesproken, denk ik.
0: Ja. Maar hoe kijk jij naar zo'n scheidsrechter van gisteren? Want die Egyptenaren die roepen echt van alles. Hè? Ja. Dat het geflasht is alles. Dat het stinkt.
3: Ja, nou, dat snap ik wel hoor. Ik zat met Jesse gisteren in de studio. Nou, die werd helemaal gek. Dus daar kon ik aan de ene kant wel inkomen. Alleen de VAR is natuurlijk degene die de hele tijd ingrijpt. En die de scheidsrechter dan weer naar de zijkant roept. En dan moet hij weer gaan kijken. En weet je, de hele poppenkast begint dan weer van vooraf aan. Dus de VAR was kwalijk gisteren. Ik heb begrepen dat Trump erachter zat.
0: Je hebt gebeld. Ja. Maar bestaat er zoiets als lichte voorkeur, denk je, bij een scheidsrechter?
3: Zeker. Ja. Zeker, dat gebeurt sowieso. Als je Messi bent, krijg je sowieso meer overtredingen mee. Je krijgt minder overtredingen tegen. In Nederland krijgt Ajax, PSV, Feyenoord krijgt meer mee dan dat ze tegenkrijgen. Dus dat is in voetbal heel normaal.
1: Ja, en hetzelfde geldt dus ook voor Mbappé, dus met die handsball en dat soort dingen.
3: Ja, eigenlijk alle grote voetballers krijgen alles mee. En de mindere voetballers zoals ik was, krijgen alles tegen.
0: En waarom is dat dan?
3: Ja, omdat uiteindelijk... het voetbal wordt natuurlijk uiteindelijk ook gewoon gemaakt door die grote spelers. Hè. Die maken het verschil, daar gebeurt iets. Als Messi gisteren niet eventjes 2 geniale acties heeft, dan is Argentinië niet uitschakeld. Dus dat soort spelers, daar komen mensen voor kijken, publiek naar kijken. Daar hebben wij het over. Ik denk dat de reden is dat ze net iets meer mogen.
0: Nou geloof ik echt niet als zo'n scheidsrechter als gisteren, weet je wel, helemaal tot zijn tenen corrupt is hoor. Dat geloof ik echt niet. Maar hoe gaat hij zo'n veld af? En krijgt hij dan nog een nabespreking? Denk je dat er nog een belletje komt van een scheidsrechtersorganisatie? Of de vraag, wat vond je er zelf van, zoiets?
3: Nou, ik denk dat er wel wordt nagesproken, zeker op dit soort grote toernooien. Want die mensen willen allemaal heel graag de komende wedstrijd ook nog fluiten. Hè. Misschien de finale fluiten, dat is misschien wel het doel. Als we deze scheidsrechter niet meer terugzien, dan weten we in ieder geval dat ze er niet zo heel erg tevreden over waren.
1: Want is er daar na afloop nog ruimte om contact op te nemen als speler bijvoorbeeld, van zo'n wedstrijd met de scheids? Of verdwijnen die in aparte kamertjes en die zie je niet?
3: Nee, die zie je niet meer. Die verdwijnen in aparte kamertjes. En ik zag natuurlijk gisteren ook de reactie van Egypte. Die waren denk ik helemaal de weg kwijt. En ik denk dat het ook maar goed is voor de scheidsrechter dat ze elkaar niet tegen zijn gekomen.
0: Nee, dat ook jou. Hoe is het verder met jou, Theo? Want ik zie je echt de hele dag op televisie, heb ik het idee.
3: Nou, ik kan de mensen blij maken dat het nu rustiger wordt. Dus
1: hoezo?
3: Ik ben bij de NOS.
1: Theo.
3: Ja. Bij de NOS ben ik nu klaar. Dus ik heb geen wedstrijden meer staan. Ik zal nog wat doen bij de Oranje Zomer. En voor de rest thuis.
0: Nou, tof dat wij je af en toe even mogen bellen, Theo.
3: Geen probleem.
0: Dankjewel.
3: Altijd. Yo.
0: Bijna dag.

0: fan van Olivia Dean. En Sam Fender die er doorheen zong.
1: Oké.
0: Rain me in op 58 in de middagshow. Bijna 5 uur, Iris. We hebben het nieuws zometeen. Wat heb je mee voor ons?
2: Zorgen bij de Noorse ploeg in aanloop naar de kwartfinales.
3: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
4: Volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
3: Luister vanaf zaterdag naar 538.
4: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
5: How y'all feeling tonight?
4: The Weeknd.
3: Live.
4: Alle info op 538.nl.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken.
17: Dat zeg ik. Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
24: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
25: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
24: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
26: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
27: 538 Nieuws. 5 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Er is in de coronatijd te weinig gekeken naar wat er wel kon. Dat zei Mona Keizer, die destijds staatssecretaris was, tijdens haar verhoor. De kritiek kwam haar toen al duur te staan, want ze werd door Rutte uit het kabinet gezet. Opiniepeiler Maurice de Hond die werd ook verhoord vandaag, en die hoopt dat er in het vervolg wel meer gedaan wordt met kritiek.
29: Als de mensen die daar zitten niet de mentaliteit hebben om breed te gaan kijken en breed wat ze in de buitenwereld zien erbij te betrekken, dan gaat het weer mis.
28: Hij vond de maatregelen veel te ver gaan, en ook Mona Keizer vond het veel te rigoureus om de samenleving zo op slot te gooien. De NAVO-top in Ankara was volgens topman Rutte een groot succes. Van tevoren haalde president Trump nog uit naar de bondgenoten en herhaalde dat hij Groenland wil inlijven. Maar tijdens het overleg is daar niet meer over gepraat. Volgens Rutte was de sfeer enorm eensgezind. Personeel van Tata Steel in IJmuiden maakt zich zorgen over hun toekomst nu het OM Tata gaat vervolgen. Dat zegt de ondernemingsraad, die het besluit een enorme klap noemt. Tata wordt ervan verdacht dat het expres giftige stoffen heeft uitgestoten en gevaarlijke incidenten heeft stilgehouden. En de teamarts heeft het druk bij het elftal van Noorwegen. De keeper heeft bevestigd dat het al een tijdje te maken heeft met een hardnekkig virus binnen de ploeg, waar al meerdere spelers ziek door zijn geworden. Maar hopelijk komt alles goed, zegt hij, en staan we zaterdag met een volledig fitte selectie tegenover Engeland. En dat is dan de kwartfinale. Krijg je nog het weer vanavond, en vannacht is het droog en 15 graden. Morgen begint bewolkt. In het noorden blijft dat zo. In de rest van het land later op de dag meer zon en rond de 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
0: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
30: Het is druk. Er staan 68 files en de langste staan nu op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein. Door een ongeluk daar 50 minuten. De A7 Horen-Den Oever voor Wieringerwerf 38 minuten. En op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek. Door een ongeluk daar staat 1 uur en 7 minuten file. Flitsers zijn op de A1 tussen Eemnes en Amersfoort bij 37.5. Op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 11.1. De A9 Haarlem-Alkmaar 46.5. En op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. De A13 Rijswijk-Rotterdam bij 6.9. Op de A16 Breda-Dordrecht bij 42.4. A28 Hogeveen-Meppel bij 118.0. En de laatste op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.4.
31: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
32: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
31: Zonnebrandcrème?
32: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis, hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
33: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
34: Yes!
35: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1+1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
33: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
34: Yes!
36: Deze week bij

0: eens tegenaan gezeten?
1: Ik weet het niet.
0: Je weet
1: maar oké, okay, dus Staak vroeg aan mij...
2: Ja, maar je hebt het over je auto, of
1: ja?
2: niet?
1: Maar niet? Ja,
2: ik vind jouw auto... Ik heb altijd het idee dat... Weet je, jij kan een deuk links hebben... en dan is het gewoon wachten tot je een deuk rechts krijgt... zodat links weer uitgedeukt is.
1: Ja.
2: Weet je, het is eigenlijk gewoon een verhaal dat nooit helemaal af is.
0: Het is gewoon zo'n soort doek voor een kunstenaar. Je bent er gewoon altijd in beweging.
2: Het is precies een kunstwerk in beweging.
1: Ja. Nee, wacht. De binnenkant... is echt alsof er een aanrijding heeft plaatsgevonden aan de binnenkant. Ja. Maar de buitenkant, ik maak niet zoveel schade.
2: Nou, je ziet het gewoon niet meer.
1: Nee. Dus. Maar Tijk vroeg dus, van heb jij, en dat is eigenlijk een beetje zijn auto... heb jij in de tijd dat ik in het buitenland was... met die auto ergens tegenaan gereden? Dus ik ging echt nadenken van, heb ik een moment gehad dat ik... Ik zei, nee, volgens mij niet. Dus hij heeft waarschijnlijk iemand tegen onze auto aangezeten. En dat is waarschijnlijk zo. Maar nou is mijn vraag, en dan?
2: Als iemand anders tegen je auto aan heeft gezeten.
1: Ja.
2: In jouw geval.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar wat gebeurt er dan? Ik weet helemaal niet verzekering technisch. Dan is
0: als je
1: het gewoon...
0: niet weet, dan is er een fons voor wel volgens mij. Maar dan moet wel
2: een
0: forse
2: fonds?
0: Ja, dan moet een forse schade zijn.
2: Een fonds?
0: Ja,
2: echt waar?
0: Ja, sowieso. Dan kun je bij de verzekeraar kun je dat volgens mij claimen. Ja, daar is een fonds voor.
1: Ja.
2: Maar ook in het geval van eigen?
0: Nou. Dat weet ik niet.
1: Hoe was de naam ook alweer? Nee.
2: Ja, in jouw geval denk ik dat het lastig gaat worden ook. Want, je gaat 3 centimeter met je vinger omhoog... en je ziet alweer een andere schade.
0: Ja, welke bedoelt u, mevrouw?
2: Ja. Kijk, bij Jelte is het een ander verhaal. Heb je het aan Jelte gehoord?
1: Nee.
2: Jelte heeft zijn auto totaal losgereden.
1: Nee.
0: Nou, ik zit een beetje te lachen inderdaad. Want ik ben eigenlijk nog veel erger. Ik sta een week of 2 geleden.
2: Dit is al heel lang aan de gang. Jij wist van niks, hè?
0: Nee, ik
2: wist dat dit gaande was, maar
0: Nou, mijn hele achterkant ligt in elkaar. Ik stond voor de tunnel bij ons in Amsterdam. En ja. Ik sta daar en er gaan ineens allemaal slagbomen naar beneden. En er beginnen allemaal lampjes te knipperen. Nou, er was iets bij de tunnel aan de hand. En ik stond vooraan bij het stoplicht om erin te gaan. Dus ik denk, shit, ik moet wat. Want die tunnel gaat dicht. Calamiteit, ik moet wat. Dus ik kijk in mijn spiegels en ik zie om me heen 4 baans. Geen enkele auto, helemaal niks. En ik denk, dus ik moet een klein stukje naar achter. Dan kan ik een afslag nemen. Ga ik naar de zijkant.
1: Jij bent dus eigenlijk op het snelweg ben je achteruit gaan rijden.
0: Nee, de snelweg is gewoon op een afrit voor de... En dan kun je nog naar links of naar rechts om een brug te pakken in plaats van de tunnel.
1: Okay.
0: Dus ik denk, ik ga een klein stukje naar achter en dan kan ik zo... En ik rijd zo tegen een auto aan. De enige auto op die hele...
2: Er stond toch iemand.
0: Er stond één iemand.
2: Daar stond toch iemand.
0: Er stond één iemand recht achter mij. Die ook zei toen ik uitstapte van, joh, wat doe jij?
1: Ja. Ja.
0: Wat ik ook volledig begreep.
2: Een goede vraag op zich. Wat ben je aan het doen?
0: Jij?
2: Maar wat mooi dat jij hem gewoon eens achteruit zegt. En daar gaan we.
0: Ja, nou, dat ging maar een heel kort stukje goed dus.
2: Ja.
0: Ja, niet best.
2: Nou, dan heb je antwoord. Je moet gewoon je altijd de schuld geven.
0: Ja.
2: Ik heb een collega. En
1: hij opeens achteruit.
2: Ja, god, ja. Iedereen gelooft je meteen hoor.

0: Is It Ready? Somber is de favorite.
1: Hier bij 538 in de middagshow.
0: Denk je dat ze naar SBS komt?
2: Ja, dat weet ik bijna zeker.
0: Ja, dat moet toch bijna wel.
2: Ja, zij wordt gewoon wel ingelijfd. Eerst gaat ze dus maandelijks al zitten bij de mannen van VI.
0: Ja. En dat ga je niet doen als je bij RTL een contract hebt getekend.
2: Dat denk ik ook niet.
0: Nee, we hebben het over Estefana Polman.
2: En hoe leuk zou het zijn?
0: Iedereen vindt Estefana Polman leuk, toch?
3: Ja, ja, ze deed toch ook dat programma met die oudere sterren?
2: Ja, dat deed ze
0: heel erg goed. Ze heeft

0: Vandaag groot in het nieuws dat de struikelbroek voor heel wat schade en verwondingen veroorzaakt bij vrouwen.
1: Ja, ik snap dat zo.
0: Ja, we hebben het over alsof vrouwen inderdaad van die gordijnen hebben aangetrokken.
1: Dat weet je zo tegen je benen blijft plakken. En dan dat is heel wijd en vlierig en zo.
0: Dus... En dat sleept dan langs je voeten.
1: Ja. Soms blijft de voet erin hangen en dan lig je zo op de grond. Ja. Vrouwen, serieus hoor. Echt
0: serieuze claims van verwondingen. Ja. Door de struikelbroek. Ja, het ziet er fantastisch uit. Het zou ook lekker zitten hoor, geloof ik gelijk.
2: Hey, eerlijk denk ik. Ja. Ik wil het ook wel.
0: Ja? Zeg je het ook?
2: Dus dan ga ik hem aan mijn bek.
0: Ja, we willen alle verhalen gaan verzamelen. En jouw vraag, heb je wel eens schade ondervonden door kleding? Ja. Kwam je wel eens in de problemen door je kleding?
1: Ja.
0: Weet je wel, ben je wel eens gewond geraakt door je kleding?
1: Ben je wel eens gewond geraakt door je kleding? Ja. Dat is een goeie. Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja, als jij zo'n verhaal hebt of iets hebt meegemaakt, dan kan je ons appen, want we kijken in onze app. Maar je mag ook ons bellen.
0: Ja. 0909-3058. Kan van alles zijn. Toch? Dit staat ontzettend mooi. Maar ja, ik ben er wel flink door gevallen eens een keer.
1: Maar zeker vrouwenkleding moet ik zeggen. Met vetertjes en lintjes.
0: Ja.
2: Nou, onhandige schoenen.
1: Onhandige schoenen,
0: Ja. Ja, bel ons alsjeblieft even. Als je wel eens gewond bent geraakt door je kleren. 0909-3058. En mannen, bel vooral ook, hè. Je kan het ook laten weten in de 538-app. Is wel zo leuk. Dan gaan we dat even verzamelen allemaal voor zometeen. En ook het nieuws van 5:30 komt eraan. Hier is, wat heb je mee?
3: Waar we het meest over klagen als het op ons werk aankomt.

0: Calvin Harris.
1: En 400.000 dance-liefhebbers.
0: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
1: Tomorrowland. Luister Radio 538.
0: En maak deze week kans op een droomweekend.
1: Tomorrowland.
0: 17, 18, 19 juli.
1: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
2: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
3: Het is big sale bij Eyewish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote

0: Fundamentals Vibes.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
12: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
16: Oh yeah.
15: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Vanavond en vannacht is het droog. Het is zo'n 15 graden. Dan morgen. Morgen begint weer bewolkt. Later op de dag is er meer zon en morgen is het 25 graden lekker. Verkeer dan, Jelte.
18: Er staan 63 files en de langste staat nu op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam, 3 kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem flinke file tussen Maanderbroek en Oosterbeek. Hij is 11 kilometer en de extra reistijd 1 uur en 34 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Gouwen en Zoetermeer, daar staat 3 kwartier. En er zijn flitsers op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 42.0. Rij op de A4 tussen de Grens en Bergen op Zoom staan ze bij 245.1. Op de A9 Haarlem-Alkmaar bij 46.5. En op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. De A12 Gouda-Utrecht 51.1. A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.9. A28 Hogeveen-Meppel bij 118.0. En de laatste op de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep bij 20.4.
17: Het is 6:01. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
19: Goedemiddag. Complimenten voor NAVO-chef Mark Rutte in Ankara. Volgens de Duitse bondskanselier is het succes van de top te danken aan onze oud-premier. Hij is in staat om de NAVO bijeen te houden op een zeer charmante, persoonlijke en toegewijde manier, zei hij.
20: Dat is
19: Rutte. Rotterdam wint de strijd aan met verkeers-ASO. Ze kunnen op 4 plaatsen in de stad betrapt worden als ze te hard rijden. En dan komt hun kenteken op een elektronisch bord. Rotterdam hoopt dat ze zich zo bewust worden van hun gedrag en daar uiteindelijk mee stoppen. Het gaat nu nog om een proef.
20: Oké, dat gaat niet de sport worden. Nee, maar de sport worden om je nummerbord op te
21: Maar dan moet er wel consequentie zijn. Als het de 2e keer dat je nummer erop is, dat het dan.
20: Ja, het is een soort schandpaal eigenlijk.
22: Ik wil het niet op een idee brengen, maar dan kun je toch net zo goed flitsen.
21: Ja,
3: Ja, wat een moeite.
16: Ja.
19: Ik ga doorgeven. Ja. De rode kaartgate op het WK is nog niet voorbij. Tientallen leden van het Europees Parlement hebben opgeroepen onderzoek te doen naar de bemoeienis van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Het zou niet voor het eerst zijn dat Infantino in de FIFA zwichtte voor de eisen van Trump, zeggen ze. Na zijn telefoontje werd een rode kaart voor Bellingham ingetrokken.
20: Het is wel mooi dat wij ons na 30 jaar nog steeds opwinden over een FIFA die corrupt is, hè?
19: Ja. Ja,
20: het is altijd zo geweest. Ja, het gaat nooit veranderen.
3: Er is een podcast van de NOS en gisteren of eergisteren was ook die maker was bij de ochtendshow. Het is ongelooflijk hoe we dit allemaal maar pikken. Ja, en iedereen het maar oké blijft vinden.
19: Ik had het van de week al over de Britse voetballer Jordan Henderson, die een blessure opliep terwijl hij niet eens had gespeeld voor Engeland. Hij wilde bij het vieren van de winst over de boarding springen, viel en leek zijn pols te breken. Hij werd met een brancard afgevoerd. Zijn vader heeft gereageerd en die zegt zijn hele onderarm is verbrijzeld.
20: Oh nee.
19: Ja, en net plaatst Henderson zelf op Instagram dat hij inmiddels geopereerd is met een foto van zijn arm in het gips. Hij blijft wel bij de selectie als steun voor de rest van de ploeg. Henderson die speelde tot
20: nu toe. Ik ga het zelf steun zoeken.
3: Ik wil zeggen, daar heb je weinig steun aan.
19: Ja. De zeldzame reuze penisplant in Diergaarde Blijdorp staat in bloei.
20: Oh ja, is er een vrouwtje bij?
19: Het is de derde keer, meer dan 60 jaar. Medewerkers hebben de penisplant met de hand bestoven om hem te laten bloeien.
21: Met de hand bestoven?
20: Hoe gaat hij bestuiven? Hoe gaat het bestuiven?
19: Ik ben er niet bij geweest, jongens.
20: En waarom heet hij de penisplant?
19: Ja, omdat hij er zo uitziet.
20: Oké, en die is nu in de bloei?
19: Ja, is heel zeldzaam.
20: Oh, mooi.
21: En hij ruikt. Dat paard wel.
3: Hij stinkt, hè?
19: Ja,
20: stinkt dat ding?
19: Rottend vlees.
21: Penisplant.
19: Ja, echt waar.
20: Hij ruikt ook gewoon naar hem.
19: Ja.
3: Niet naar kaas.
20: Ramkaaslucht. Iris Duik.

0: Thijs Kroos van 538 in de middagshow. We gaan alle verhalen verzamelen.
1: Wanneer raakte jij gewond door je kleding?
0: Kaylee!
2: Hey.
0: Wanneer had jij het aan de stok met je kleding?
2: Ja, aan de stok. Nou, eerder aan de stof eigenlijk.
0: Mooi.
2: Ik had op een gegeven moment een heel mooi kant BH'tje gekocht. Die had ik aan een etentje. En tijdens het etentje begon ik wat ongemak te ervaren aan een van mijn borsten. Dus toen ben ik even gaan kijken in de wc. Wat is met tepel vast? In een van die gaatjes van het kanten BH'tje.
1: Die zat er doorheen.
2: Niet heel erg comfortabel.
0: En hoe kan het dat die tepel van zijn plek kwam dan?
2: Hij kwam niet van zijn plek, maar blijkbaar was dat gaatje gewoon wat groter geworden. Was die kwaliteit van dat stofje niet zo heel groot.
0: Het gaatje was spontaan groter geworden.
2: Door wrijving, denk ik.
0: Ja.
1: Heb je geen vragen over de situatie, Frank?
0: Ik probeer het voor me te zien.
1: Heb je foto's van toevallig?
0: En toen, Kaylee, hoe kwam je er vanaf van het gedoe?
2: Nou ja, ik was met vrienden en die kennen me wel wat langer. Dus ik heb dat ding gewoon uitgedaan. En ik ben gewoon free the nipple stijl verder gaan met het etentje.
1: Heel goed.
0: Kaylee, dankjewel. Fiona.
3: Ja, hallo.
0: Hi, wanneer raakte jij gewond door je kleren?
3: Nou, het is misschien, ik hoop niet dat ze luistert, maar het gaat over een vriendin van me. Maar ik moest er gelijk aan denken toen jullie het hierover hadden. Zij was in het nieuwe huis aan het klussen, waarbij ze onder andere een hele steile trap heeft. Een smal, steil trappetje. En ze had echt letterlijk wat jullie omschreven, zo beide broeken aan. En zij valt toch naar beneden en een hele hap uit haar oor. Die moet nu met plastische chirurgie. Laat ze die maken. Maar om het nog wat erger te maken, of erger, niet lang daarna valt ze nog een keer en breekt ze de pols.
0: Nee!
3: Maar, dus...
1: Hoe krijg je ook een hap uit je oor?
0: Door je broek?
3: Ja, echt heel... Ja, door op die broekspijp te stappen, Ayra weet precies hoe dat dan kan gaan.
1: Ja.
3: Dat is de hel. En dan, maar hoe zei je, ze is echt tegen aangeklapt. En echt een hap uit de oorlel, uit de
0: oor. Ja. Fiona, dankjewel. Daisy?
4: Ja?
0: Heb je wel eens een ongeluk gehad door je kleren?
4: Jazeker. Ik heb een keer ben achterover van een kast gevallen, doordat ik een white leg jeans aan had. En die white leg jeans die bleef achter het handvat van mijn deurtje van het kastje hangen.
0: Oh. En jij ging vervolgens een soort acrobaat?
4: Nou, zoiets. Ik kom zeg maar op dat kastje om boven mijn televisie, dus op een plankje, er stond een windlicht op en die wilde ik eraf halen.
1: Zit dus ook
4: ik
1: nog een windlicht in je hand?
4: Ja, ik had mijn windlicht in mijn handen en ik wilde van dat kastje afstappen en ik blijf dus hangen. Dus ik werd een soort van onderuit gezoeid.
0: Ja, maar wij moeten gaan stoppen met die kleren, Daisy.
5: Ja, Daisy, even, was je het nuchter?
4: Ja, ik was wel nuchter, ja.
0: Daisy, dankjewel hè.
4: Alsjeblieft.
0: Doei, doei, doei. Laurie?
6: Ja, hallo.
0: Hi, nou, wat voor gevaarlijke kleren heb jij?
6: Nou, ik was een keer met mijn vriend op de camping in Duitsland. En ik wilde daar over een hek klimmen. En ik zit boven op dat hek en ik denk, ja, ik wist niet zo goed eigenlijk meer hoe ik nou goed naar beneden kon komen. Dus ik denk, ja, ik moet er toch vanaf, dus spring er dan maar. En ik blijf met de knoop van mijn vestje haken in de spel boven aan het hek. De spel gaat zo hop door mijn hand heen.
1: Oh.
6: En dat lag goed open. En toen werd ik opgehaald door de brandweer. En naar een of andere loesje ziekenhuis gebracht. 10 hechtingen verder. We zijn 1,5 jaar verder. En ik heb er nog steeds last van.
0: Oh,
6: dus,
0: Laurie. Ja. Oh, dat is niet leuk. Beterschap dan, Laurie.
6: Ja, dankjewel.
0: Doei, doei. Thomas, je bent de laatste.
7: De laatste? Nou, ik heb een klote verhaal. Je herkent het allemaal wel, dat je misschien snel gaat omkleden, op voetballen, boxshort vergeten. En dan, eerder was dat heel normaal, zat er een rits in. Je doet je rits even dicht en je zaakje hangt ertussen.
0: Oh, nee.
1: En dan heb je het over de ballen.
7: Ja.
0: De ballen?
7: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, maar, en hoe ver?
1: Had jij die hele zak geritst?
7: Een stukje ertussen, zeg maar. Hè. Dus,
0: Thomas, dan moet je heel snel terug. Ja, je moet weer terug ook, hè?
5: Ik kan hier niet naar luisteren.
7: Zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk gewoon weer teruggaan.
0: Je bent zelf weer teruggegaan ook?
7: Ja, maar dat doe je automatisch in een reflex. Doe je dat vrij snel.
1: Nee. En is het bloed, dat zaakje dan?
7: Ja. Ziet als een schaap, om. Maar het is gevoeliger.
0: En wat heb je er aan overgehouden?
7: Helemaal niks.
0: En kreeg je een kusje op waar het zeer doet?
7: Dat zit helemaal goed.
0: Okay.
1: Nou, gelukkig.
0: Ik denk dat alle mannen in Nederland die zitten te luisteren, die voelen hem, ja. Nou, ja, Thomas. 100%.

0: op 538 in de middagshow. Het duurt niet lang meer, nog een paar minuutjes.
1: Beloofd?
0: Ja, beloofd, beloofd, beloofd. Oh ja, de oproep voor Tomorrowland. Bellen, ga een heel weekend naar Tomorrowland. Dat zometeen. Het nieuws komt er ook aan, Iris. Wat heb je mee voor ons?
2: Nederlands succes in de Tour de France vandaag.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Getallen horen is centen scoren.
18: Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
22: Honda, the power of dreams.
23: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
24: Kippie.
25: Toe aan een last minute summer break? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
26: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
27: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
28: Wimbledon is in volle gang. Op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt. En alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
29: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
30: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
31: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau. Ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
32: Odido.
29: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
33: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
34: Honor the craving.
35: Domino's. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Ik ben Iris Schut. Dat de NAVO-top zo goed is afgelopen komt helemaal door topman Mark Rutte. Dat zegt de Duitse bondskanselier Merz. Vooraf was het best spannend, want president Trump had weer allerlei kritiek op de bondgenoten. Maar volgens Merz heeft Rutte de hele boel glad gestreken op een charmante en persoonlijke manier. Trump die praat later trouwens nog apart met de Oekraïnse president Zelensky. En dat gaat dan over de Amerikaanse Patriot-raketten. Oekraïne heeft die hard nodig om zich te kunnen verdedigen tegen de Russische luchtaanvallen. Trump wil Oekraïne het recht geven om ze zelf te maken en zegt dat ze dat in een paar maanden kunnen leren. Oud-staatssecretaris Mona Keizer vindt dat tijdens corona de grondrechten zijn geschonden van met name jongeren. Die werden onder druk gezet om zich te laten vaccineren. Dat zei ze in haar slotwoord bij de enquêtecommissie. En Nederlands succes in de Tour de France, want de vijfde etappe is gewonnen door Olaf Kooi. Hij doet voor het eerst mee aan de Tour en was dus de snelste net. Het werd een massasprint in de rit naar Po in de Pyreneeën. Krijg je nog het weer, blijft droog bij 15 graden vannacht. Morgen begint bewolkt, later op de dag veel plekken meer zon en rond 25 graden. Tot zover 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
3: En dan het verkeer, Jelte.
4: Er staan 42 files en de langste staan nu op de A12 Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek door een ongeluk daar een uur. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Moordrecht en Nooddorp staat 55 minuten. En op de A16 Ridderkerk ter Westerplein op de hoofdrijbaan voor ter Westerplein 33 minuten. Flitsers op de A1 naar de Eemnes bij 29.4. Op de A9 Haarlem ook maar bij 46.5. Op de A10 Diemen-Zeeburger-Tunnel bij 11.3. En op de A12 tussen Maren en Utrecht bij 75.0. De A16 Breda-Dordrecht 42.5. A28 Assen-Hogeveen bij 160.7. En de laatste A44 Wassenaar Nieuw-Vennep bij 20.4.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof, kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: 538.
10: Deze week bij 538.
11: Jouw kans op een weekend lang.
10: Tomorrowland.
11: De 538 middagshow.
12: Duurt niet lang meer.
14: Nou, je moet niet valse dingen belopen. Echt bijna?
12: Bijna.

0: Ed Sheeran op 538 in de middagshow.
1: Tomorrowland. Maak kans op een weekend lang Tomorrowland. Bel nu 0909-30538.
2: Bellen en zorgen dat je beller nummer 118 wordt. Want dan mag je naar dat gave Tomorrowland, inclusief pre-party.

0: Ze leeft niet meer.
1: Nee.
0: Tina Turner.
1: Nou, het is dus, vorige week dacht ik toevallig, zou Tina eigenlijk nog leven?
0: Heb jij vorige week aan Tina gedacht?
1: Ik heb aan Tina gedacht.
0: Nou, dat is ook toevallig.
1: Ik had haar outfit aan, toen werd ik een beetje belachelijk gemaakt dat ik eruit zag als Tina Turner.
0: Wat was dat voor outfit? Ja. Ik weet welke het was.
1: Welke?
0: Die met die, je had een of andere tijger.
1: Nee, die was niet.
0: Oh.
1: Maar...
2: Nee, glad ijs in het
0: gang.
1: Kom maar.
0: Wat had je aan dan?
1: Nee, ja, ik had er een of andere jurkje en bepaalde hakken. En het was bij Shownieuws. En het zag er echt een beetje Tina-esque uit. Dus ik begreep hem totaal.
0: Maar het is me helemaal ontgaan dat Tina Turner is overleden.
1: Ja, maar omdat ze ook zo teruggetrokken was op het einde.
0: Was ze teruggetrokken?
1: Teruggetrokken.
0: Ach.
1: Zwitserland daar. Op de, ja. En te verdrietig, hè, omdat ze de kinderen allemaal verloor. Nou,
0: ook nog. Tragisch. Ja, ze is 83 jaar geworden. De best Tina Turner.
3: Met 538 naar Tomorrowland.
0: Mark.
4: Ja, daar ben ik.
0: Is er iemand die je graag wil zien op Tomorrowland?
4: Te veel om op te noemen, denk ik.
0: Ja, nou, maakt het niet uit, want ze zijn er allemaal, hè?
4: Daarom, dat is het belangrijkste.
1: Wat klink jij mega blij en dat je er echt mega veel zin in hebt.
4: Ik heb er ook heel veel zin in, zeker weten.
0: En wie ga je meenemen? Want dat is belangrijk, want je hebt nogal een troef in handen.
4: Ik hoop mijn vrouw, als ze mee wil, maar dat weet ik wel zeker.
0: Mark.
4: Het zou een leuke verrassing zijn voor de.
0: Je bent beller 118!
1: Lekker!
0: Jij gaat met je vrouw als ze wil naar Tomorrowland. Dit is inclusief toegang tot de Dreamville Pre-Party. Weekendtickets voor Tomorrowland. En een plek op de Dreamville campsite. En de prijs die wordt verzorgd door Mentos Vibes.
4: Lekker!
0: Veel plezier, man!
4: Dankjewel, man. Toppie!

0: Nicole die zag haar eigen auto op een gekke plek staan.
1: En die dacht, daar klopt niet. Wacht eens
0: klopt
1: even.
0: Niet. En moest hij ook niet werken?
1: Ja. En toen viel alles een beetje op zijn plaats.
0: Ja, betrapt op een scheve. Om 7:15. Die hoor je zo meteen om 7:15.

0: 538. Het is bijna 6:30. We hebben zo meteen het nieuws met Iris. En wat heb jij mee, Iris?
1: Je moet je deurbelcamera niet overschatten.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: hoogwerker? Van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Onlineveilingmeester.nl.
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
11: Ja, laatste kans.
10: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
14: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
13: En er is geen zoektocht naar die vriend links voor.
14: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
15: Luister deze week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
14: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
15: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: I'm loving it. 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: I am Vaiana of Motunui.
6: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
6: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus, speelbewust.
9: 5-3-8 weerbericht. Vanavond en vannacht is het droog en 15 graden. Dan morgen. Morgen begint bewolkt. Maar later op de dag meer zon en is het 25 graden. En dan heel graag het verkeer. Jelte.
10: Er staan 20 files en de langste die staan nu op de A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen. Een kwartier. Op de A12 Utrecht Arnhem staat tussen Wageningen en Oosterbeek 34 minuten. En op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan voor Terbrechtseplein nog 3 kwartier. Er zijn flitsers op de A4 tussen Leiden en Den Haag bij 44.6. Op de A9 Haarlem-Alkmaar bij 46.5. Op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel staat een controle bij 11.3. En op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij 51.1. De A15 Gorkum-Rotterdam bij 66.1. En de laatste op de A28 pas op tussen Assen en Hogeveen bij 160.7.
9: Het is 6:01. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
11: Goedenavond. De NAVO-landen zijn inderdaad eensgezind. En dat zal binnenkort ook aan de buitenkant zichtbaar worden. Dat zegt premier Jette na de NAVO-top. Van tevoren haalde president Trump nog uit naar de bondgenoten. Maar hij heeft de top net ook een groot succes genoemd. Oud-staatssecretaris Mona Keijzer vindt dat tijdens corona de grondrechten zijn geschonden van met name jongeren.
9: Ja.
11: Die werden onder druk gezet om zich te laten vaccineren, zei ze bij de enquêtecommissie. Ze vond al lang voordat zij uit het kabinet werd gezet dat de maatregelen tegen het coronavirus veel te ver gingen.
12: Nou, zij maakt van de hart echt geen moordkuil.
9: Nee, en toen ook niet. Dat was heel fijn. Ik kan me dat nog goed herinneren.
12: Ja,
9: en toen werd ze eruit gegooid.
12: Ja, en ook met die railschoppers dat ze gewoon zeggen gericht tegen de benen schieten.
11: De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn eerste ooit, want het is zijn debuut in de Tour. Sorry. Hij vindt het extra mooi door zijn moeizame voorbereiding. In het voorjaar had hij het namelijk zwaar door een virusinfectie. En hij reed pas eind mei zijn eerste koers voor zijn nieuwe ploeg Decathlon. De teamarts heeft het druk bij het elftal van Noorwegen. De keeper heeft namelijk bevestigd dat ze al een tijdje te maken hebben met een hardnekkig virus binnen de ploeg.
9: Maar door die kippenlevertjes natuurlijk van Haaland.
11: Ze hebben inderdaad een paar dagen vrij gehad en daar is waarschijnlijk iets opgepikt.
9: Ah.
11: Ja. Maar hopelijk komt alles goed, zegt hij. Hij hoopt dat ze met een volledig fitte selectie tegenover Engeland in de kwartfinale staan. En dat is zaterdag.
9: Want die Haaland, die eet toch alleen maar levers en zo?
11: Alleen maar orgaanvlees.
10: Ja, volgens mij gewoon kippen met veren en alles. Die
9: maar een opvallend figuur is dat.
10: Ja, maar hij is echt een viking. Dat is echt gewoon een
9: oormens. Ja.
11: Ja.
9: Maar is het een aantrekkelijke manier ook, of niet?
11: Nee.
9: Dat niet? Nee?
11: Nee, denk ik niet. Nee. Nee.
9: Wat is een opvallende, zullen we zeggen, verschijning?
11: Ja. Nee.
9: Oké.
11: Nee.
9: Maar hij kan wel voetballen.
11: Heel goed
12: scoren. Hij kan zeker voetballen.
11: Ja.
12: Ik heb ook geen klachten als het shirt uitgaat en zo.
9: Oké. Okay.
12: Nee, voor de rest, nee. Nee.
11: Slimme apparaten zoals videodeurbellen, camera's en automatische verlichting geven ons een gerust gevoel als we op vakantie gaan. 94% denkt dat de woning daardoor goed beschermd is tegen inbraak, blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis. Toch waarschuwen zij dat technologie alleen niet een inbraak voorkomt. Ze noemen het een soort van schijnveiligheid.
9: Ja, want eigenlijk zit je gewoon in Spanje te kijken naar hoe er wordt ingebroken.
11: Eigenlijk wel.
10: Dus toch? Even zwaaien.
9: Ja.
11: Je kan nog even iets zeggen ook door je bel. Niet doen.
10: Blijf af.
11: Maar daar laat zich niet door tegenhouden, denk ik. Goede sloten, buiten- en binnenverlichting en je buren inschakelen is nog steeds belangrijk, zeggen ze.
9: Iris, dankjewel.
11: Graag gedaan.

0: drankje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé IJskoffie.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische

0: Ik ook, echt.
1: Nelly en Kelly. Dilemma hier op 538 in de middagshow. Ze zeggen dat je helden niet moet ontmoeten, hè?
2: Dat klopt.
1: Heb je dat wel eens gehad? Dat, dat je idolaat van iemand was of een held ontmoet?
2: Ja, vroeger was ik idolaat van 3T. En die heb ik toen ontmoet.
1: Heb jij 3T ontmoet?
2: Ja.
1: En hoe waren ze?
2: Ja, klef.
1: Ja.
2: Saai.
1: Ja.
3: Lijken me ook een beetje sukkels.
2: Ja.
1: Ja? Ja. Toen was, dat kapot.
2: Ja, dat is kapot, ja.
1: Ja. Ja. Ja, mijn helden waren natuurlijk radiodisjockeys.
2: Ah,
1: ja. In de tijd dat er geen camera's waren. Dus je had geen idee hoe ze eruit zagen. No.
2: Maar kan jij nu namen noemen? Of
1: no. Allemaal. Ja, want dan zat je naar de radio te luisteren. En dan dacht je, oh, dat is een hele stoere gast.
2: Ja,
1: een staart.
3: Een leren jackie.
1: En een leren jack. Ja. En dan kom je hem tegen. En dan, ja, dan was je hem alweer voorbij gelopen. Weet je wel, dat ja. Ja, wij gaan morgen Estefana Polman ontmoeten.
2: Maar dat gaat niet tegenvallen. Want die heb ik al een keer ontmoet. Bij televisie in Gala.
1: Oké. Okay.
2: Toen jij niet meeging.
1: Niet mee kon, want ik had geen kaartje. Of ik had niet geregeld, zo was het. Zij moet leuk zijn.
2: Ik wil niet
1: dat die bubbel kapot gaat.
2: Nee, gaat niet kapot.
1: Estefana moet leuk zijn. Ze is hier morgen, ze heeft namelijk een boek geschreven. Dus wij hebben nog iets van 24 uur om dat ding te lezen trouwens.
2: Ja, klopt.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ik ben bij de kaft. Maar ik heb wat te doen, ik heb er zin in.
1: We gaan lezen, want ze heeft een nieuw boek. En Estefana is morgen hier bij ons te gast. En daar kijken wij erg naar uit.

0: Papi! Topic Becky G of 538.
1: Nou, het is echt exact 7:15.
0: Nicole, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Betrapt op een schreven om 7:15. Jij hebt je partner ook een keer goed betrapt, hè?
2: Ja, ik heb mijn partner ook heel goed betrapt. Ja, je zegt, van 7:15 heb je even, want ik heb meerdere verhalen.
0: Ja, oh
2: maar, maar ik ga er maar bij ene beperken. Nou ja, goed, een aantal jaar geleden heb ik mijn man leren kennen. En dat was echt de liefde van mijn leven. En ik ben ook voor hem verhuisd en ergens anders in Nederland. En, maar goed, na een tijdje kwam ik er toch wel achter dat er meerdere vrouwen aan zijn vingers bleven pakken. Ook in zijn telefoon, appjes, van alles. Nou, of appjes was nog sms'jes, moet ik zeggen. En nou ja, goed, in ieder geval, je wordt daar zelf wel heel achterdochtig van. En nou, op mijn middag was ik gewoon thuis en hij was aan het werk. En ja, een mooi detail is, hij werkte bij de politie, best een hogere functie. En nou, hij zat thuis en ik zat te bellen, of ik had hem een berichtje gestuurd, of hij me even wil bellen. Nou, hij belde niet terug. En dan ga je toch wel al in je hoofd ga je beginnen te malen natuurlijk. En nou, op de ene keer, ik wist dat zij met een vrouwtje bezig was in een dorp 25 kilometer. Verderop. Ik weet voor echt niet waar zij woonde of wat dan ook. Dus ik dacht, aan de binken ben ik gewoon in mijn auto gestapt.
0: En hoe wist jij dat dan, dat hij daarmee bezig was met die dame?
2: Ja, dat was ene van zijn werk. En ja, ik wist alleen maar dat het een plekje was. Weet je, ik had al eens een keer eerder hem daarin betrapt, zeg maar, met haar.
0: Ja.
2: En ik weet, en dan klinkt het of ik een of andere zielige vrouw ben, maar dat is niet zo. Ik ben eigenlijk een hele sterke vrouw. Maar als je verliefd bent en je houdt gewoon van iemand en je hele, ja, je hebt een houwelig ergens. Ja. En, ja, veel mensen zeggen altijd, dan stop ik er meteen mee, maar zo makkelijk is het allemaal niet, vind ik.
0: Dus jij wist, maar, er is een andere dame in het spel?
2: Een andere dame in het spel. En nou ja, goed, ik in mijn auto naar dat dorp rijden. En nou ja, ik zit nog in die auto naar mezelf te zeggen van, wat ben je toch aan het doen, weet je.
0: Dus want je ging naar haar toe?
2: Naar haar toe, maar ik weet niet waar zij per se precies woonde.
0: Oké, dus jij ging gewoon naar het dorp in de hoop van, ik kom haar wel tegen?
2: Ik ga gewoon kijken. Ja, ik weet het niet wat het was. Het was gewoon een gevoel in mij, zeg maar, weet je?
0: Dus jij wist, hij is waarschijnlijk bij haar. Je wist het dorp waar ze woont. Ik ga er gewoon naartoe.
2: Ik ga er gewoon naartoe. Ja. En hij stuurt mij nog een berichtje in de auto. Hij zegt, hey lieverd, ik bel je zo terug. Ik zit in de vergadering. Dus ik denk, nou ja, hij is helemaal niet bij haar. En wat doe ik hier? Dus ik ben dat dorp ingereden wel. En op ene, maar dan moest je omheen rijden om weer terug op de hoofdweg te komen. Dus ik vraag aan een man. Ik zeg, kun je mij zeggen hoe ik het makkelijkste terugkom op de weg naar waar ik woon, zeg maar. En hij zegt, nou, dan heb ik een je kunt of helemaal omrijden, zegt hij. Of je rijdt hier nu die parkeerplaats over. En dan kom je zo weer op die hoofdweg. Dus ik rijd die parkeerplaats op en ik zie links in mijn hoek, zie ik die auto van ons staan. En ik denk,
0: je ziet je eigen auto staan?
2: Ik zie mijn eigen auto staan.
0: Ja. En terwijl hij natuurlijk op zijn werk moest zijn, hè?
2: Hij moest gewoon op zijn werk zijn, maar hij was niet op zijn werk.
0: Nee.
2: En dus wat heb ik gedaan? Ik heb die auto geparkeerd van mij en ik had de reservesleutel op, dus ik heb gewoon die andere auto gepakt.
0: Nee. Dus de auto waarmee hij daar was,
2: waarmee hij daar was, ben ik mee weggereden. Nou ja, 10 minuten later gaat mijn telefoon. Hij zegt, waar is de auto? Ik zeg, de auto, weet ik waar die auto is. Jij bent toch weg? Je bent op het werk met je auto. Ja, die auto is weg. Zeg, maar dat kan toch niet? Je hebt bij het politiebureau, heb jij je auto geparkeerd? Zou het toch mooi zijn als die daar gestolen wordt? Nee, ja, hij zegt, die auto is weg. Ik zeg, dat kent toch niet? Hij zegt, heb jij je? Ik zeg, nee, ik heb hem niet. Ik zeg, maar waar ben je dan? Maar dan wou hij natuurlijk niet meteen antwoord op geven. Dus ik zei nog een keer, waar ben je dan? Ja, toen zei hij, ja, ik ben bij haar. Ja, toen ben ik teruggereden. Toen ben ik hem gaan halen. Ja, toen hebben we een heel goed.
0: En bij het grofvuil heb je hem eruit gegooid, of niet?
2: Nou ja, niet meteen. Ja, ik kan eerlijk zeggen. Maar later wel.
0: Nicole, ongelooflijk goed verhaal. Je hebt gewoon die auto meegenomen van hem.
2: Ik heb gewoon die auto meegenomen.
0: Fantastisch.
3: Dus, Nicole.
0: Ontzettend bedankt. Betrapt op een schreven om 7:15. Thanks. Okay.

0: tot zover de middagshow. Vriend Floris is hier zometeen.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
2: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister vanaf zaterdag naar 538.
2: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
1: Live.
2: Alle info 538.nl.
3: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
7: Domino's.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op een Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Ik kan...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag! Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Hey.
11: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
10: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48+ kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2+3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
14: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2+2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: 538 Nieuws. 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Iris Schut. In Leiden is een minderjarige jongen opgepakt voor een ongeluk met een boot vannacht op de Oude Rijn. Hij zat aan het roer met te veel alcohol op. Een andere jongen aan boord stootte zijn hoofd tegen een brug. Voorbijgangers zagen hem daarna gewond op straat liggen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan produceren. President Trump staat dat toe, zodat Zelensky niet meer kan klagen dat Amerika of de NAVO er niet genoeg geeft. Oekraïne heeft ze hard nodig om zich te verdedigen tegen de Russische luchtaanvallen. Maar Trump zegt dat Amerika ze zelf ook nodig heeft. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi doet voor het eerst mee aan de Tour de France en heeft nu al een overwinning te pakken. Hij was in de 5e etappe naar Po de snelste in de massasprint. Hij stond met een brede glimlach te pers te woord. Hier doe je het allemaal voor, zei hij. En ook sensatie op Wimbledon. De Brit Arthur Ferry van 23 jaar die kwam met een wildcard binnen. En hij heeft net zijn partij in de kwartfinales gewonnen. En dus gaat hij door naar de halve finale. En dan moet hij tegen Alexander Zverev, die ook voor het eerst in de halve finales op Wimbledon staat. Krijg je nog het weer droog en 15 graden vannacht. Morgen begint bewolkt, later meer zon en rond de 25 graden. En tot zover het 538 nieuws.
17: Iris, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langste. Eerst op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Ippenburg door een ongeval 27 minuten. A16 Ridderkerk ter Brechtseplein bij de hoofdrijbaan 12. En de A20 de laatste Gouda Hoek van Holland bij ter Brechtseplein. Door werkzaamheden 6 sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A4 Belgische grens Berg. Bergen op Zoom heeft de meterpaal 245.1. A9 Haarlem-Alkmaar 46.5. En de A10, dat is de ring Amsterdam-Diemenring richting de Zeeburgertunnel 11.3. A12 Gouda-Utrecht 51.1 en de A12 verderop Maarn-Utrecht 75.0. A15 Gorkum-Rotterdam 66.1 en de A16 Breda-Dordrecht 42.7. Verderop de A16 Rotterdam-Dordrecht 7.9 en de A28 Assen-Hogeveen 160.7. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.4 en de laatste de A76 Duitse grens richting Heerlen op de rem bij 25.6.
18: De prijsfavorieten van

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: deze week bij 538.
1: Jouw kans op een weekend lang
0: Tomorrowland. Goedenavond.
1: Floris Molenaar.
0: En jij bent de baas over de muziek op 538. Met welke

0: Bamako, Radio 538. Ik kreeg een berichtje binnen in de app van Ayana. Maar die gaan we even helpen.
1: Goedenavond 538. Ik ben Ayana en ik heb een hele lange werkdag bij de kinderopvang opzitten. Dus een liedje Free Your Mind van Prospa en Clooney zou mij heel goed doen.

0: Armin van Buren, Like a Child bij 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik las een bericht vandaag. Meer dan de helft van de Nederlanders doet dit als ze op vakantie gaan. Het is echt een veelgemaakte fout. Ik maak hem sowieso ook. Jij misschien ook wel trouwens. Het heeft iets te maken met je bagage. Wat het is, hoor zo.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
5: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trost tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn... Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Waar ben jij?
11: Ik zit nog in de trein.
12: Het volgende station is station Antwerpen.
11: Ik denk dat het wat later wordt.
10: Je zat zeker weer je serie te kijken.
11: Nee.
10: Ja?
11: Ja, oké, sorry.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie.
14: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
15: Met over 6 minuten een handige tip voor als je je koffer in moet pakken.

0: Afrojack in my world. Hoe pak jij je koffer in?
1: 538.
0: Ja, misschien ben je wel rijkhalsend aan het uitkijken naar de vakantie die misschien wel voor de deur staat bij je. Lekker zon, zee, strand, even lekker ontspannen. Heerlijk,
2: heerlijk.
0: Maar als je weggaat, heb je natuurlijk altijd dat moment dat je je koffer in moet pakken. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar ik ben toch altijd van de speling. Als ik kleren inpak voor mijn vakantie, als ik mijn koffer inpak, ik neem altijd eventjes die extra onderbroek mee. Even als ik een ongelukje krijg. Net even 3 t-shirts te veel, even een extra paar schoenen. Ja, en dan kan ik eigenlijk bij terugkomst na vakantie kan ik mijn halve koffer gewoon weer terugleggen in de kast. Is dat herkenbaar? Ja, hoe kom ik erop? Ik las een bericht vandaag. Het is dus onderzocht. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft dit. Pakt dus meer kleding in dan ze gaan gebruiken op vakantie. En sommigen die doen dat ook bewust. Die weten ook van ja, ik ga dit niet gebruiken, maar je weet maar nooit. En dan heb ik het maar mee. Ja, zo simpel is het natuurlijk ook. Maar eigenlijk is het advies dus in dat artikel. Pak je koffer in en leg dan vervolgens 1/3 van wat je hebt ingepakt. En zeker wat je een beetje aan speling hebt meegenomen. Leg het weer terug, want je hebt het niet nodig. En het is alleen maar gewicht, je bent het alleen maar aan het meezuilen. Misschien wel een slim idee voor mij. Want ja, ik kom altijd terug van vakantie met te veel. Te veel kleding, te veel kilo's.
3: Nieuw. Dit is Nieuw bij 538.
4: Bruno Mars, on my

0: Chandelier bij Radio 538. Het zou toch lekker zijn, hè? Als jij deze week nog net zo goed nieuws krijgt als Wendy.
1: Je gaat naar Tomorrowland.
2: Echt heel vet.
1: En je gaat niet alleen, het zijn 2 tickets.
3: Zo.
1: Het is inclusief toegang tot de Dreamville Pre-Party, weekendtickets voor Tomorrowland en een plek op de Dreamville campsite.
2: Super vet.
1: Alsjeblieft.
2: Super vet.
0: Luister deze week naar 538 voor jouw kans op tickets voor Tomorrowland.

0: David Guetta, Elvaville. En Eva Max, Forever Young.
1: 538.
2: Doris Molenaar.
0: Heb je wel eens dat je een nummer hoort en dat je denkt... wacht even, dit lijkt op een ander nummer. Ja, ik heb dit dus heel vaak. Ik vind het leuk om dit te ontdekken in muziek. Dat doen we ook elke donderdagmiddag 5:38 op mijn TikTok... Floris.Molenaar in Floris Luca liedjes. Twee nummers die dus op elkaar lijken. En ook de 538-hit die je zo meteen hoort is een Luca liedje. Dat gaat even om... die je hoort zo meteen. Die lijkt dus op Kelly Clarkson. And already gone. This thing, you're
3: looking at you makes it harder, but I know that you find another.
0: Ja, heb je enig idee welke hit hierop lijkt? Het antwoord hoor je zo.
4: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: vertoonde prijs.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: 538 Nieuws.
16: 8 uur. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas geleden werd gevonden bij supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Ook het huis van de verdachte is doorzocht en daarbij zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, ze zijn nog niet gevonden. David Attenborough is genomineerd voor 2 Emmys. 1 voor de film Ocean en 1 voor zijn vertelwerk in A Gorilla Story. Attenborough heeft ook meteen een record te pakken. Hij is pas geleden 100 jaar geworden en is daarmee de oudste kanshebber voor een Emmy. Hij heeft er eerder al 3 gewonnen. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het nieuws op 538.
17: Situatie op de weg volgens Flitsmeister. Goed nieuws, het is rustig, geen vertragingen. Wel wat controles op snelheid gemeld op de A4 de eerste. Belgische grens richting Bergen op Zoom, hectometerpaal 245,1. A9 Haarlem-Alkmaar 46,5. En de A10, dat is de ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11,3. A12 Maarn-Utrecht 75,0. Verderop de A12 Gouda-Utrecht 51,1. A15 Gorkum-Rotterdam 66,1. En de A16 Breda-Dordrecht 42,3. Verderop de A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9 en de A28 Hogeveen-Assen 134,2. Verderop de A28, eigenlijk andere kant op, Assen-Hogeveen 160.7. En de A32 Meppel-Heerenveen 13.3. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.4. En de A76 Duitse grens Heerlen 25.6. Laatste A200 Haarlem in de richting Amsterdam op de rem bij 9.3.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
15: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Deze week bij 538.
24: Jouw kans op een weekend lang.
23: Tomorrowland.
24: Molenaar.
17: De 538-hit die je over 3 minuten hoort lijkt heel erg op een nummer van Kelly Clarkson. Welke dat is, hoor je zo meteen na Shakira.

0: stuk op. Ja, dat is de grote vraag.
1: 538. Doris Molenaar.
0: Ja, heb je dat wel eens dat je een nummer hoort en dat je denkt... hey, dit lijkt op een ander nummer. En eigenlijk vanaf dat moment kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren... zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, ik heb dit vaak, vind het leuk om dit te ontdekken in muziek. Het liefst ook met jouw hulp. Want elke donderdagmiddag 5:38 op mijn TikTok... Floris.Molenaar, dus Floris.Molenaar op TikTok... voegen we twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst... van Floris Luca liedjes. Het leuke is, het kunnen die van jou zijn. Mocht je ook twee nummers hebben waarvan je zegt... even dikke me, dit lijkt op elkaar. Drop ze even in de comments onder een van de video's. Dan kan het zijn dat binnenkort die van jou wereldkundig gemaakt worden op TikTok. Ook de 538-hit die je net hoorde is een Luca liedje. Nate Smith, Fix What You Didn't Break. Gaat dus om dit stuk. Ja, dat lijkt op Kelly Clarkson, Already Gone. Moet je horen. Ja, leuk hè? Dus goed hè? Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.Molenaar. Daar vind je elke donderdagmiddag, morgenmiddag dus, twee nieuwe lookalikjes.

0: Supreme bij Radio 538. Morgenochtend om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En ja, dit was wel leuk. Er was een tijdje geleden ging het over Viagra. Tim heeft dat wel eens geprobeerd.
1: Ja, gewoon eens proberen.
2: Ja, maar je moet
1: lang geleden al een keer.
3: Maar het is niet zo dat als je een Viagra-pil neemt en je gaat gras maaien, dat je dan enorm...
1: Nee, je moet wel in de stemming zijn.
2: Ja,
1: ik kreeg er een onwijze hoofdpijn van ook.
2: Ja, echt waar? Ja, vriend van mij heeft het ook gedaan, maar die had onwijs last van zijn nek. Die had een stijve nek. Wat doen ze toen? Een enectie. Die
1: was vergeten door te slikken. Die was blijven hangen in zijn keel.
0: Ja, dan weet je even het niveau. Morgenochtend, 6 uur, een kakelverse editie van de 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.

Sasha en Austin bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een verhaal vandaag over Benjamin uit Hengelo. Gewoon een Hollandse jongen, Benjamin. Die is bezig met een bizarre uitdaging. Hij is met de fiets op weg. En waar naartoe hoor je zo?

0: Calvin Harris.
1: En 400.000 dance-liefhebbers.
0: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
1: Tomorrowland. Luister Radio 538.
0: En maak deze week kans op een droomweekend.
1: Tomorrowland.
0: 17, 18, 19 juli.
1: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
2: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
4: Hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey, oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
8: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikken me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it. Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
8: Albert Heijn. Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie!
12: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.

0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Oké, wat is de langste fietstocht die je ooit gemaakt hebt? Kleine gok, hij is korter dan die van Benjamin uit Hengelo. Wat hij doet, hoor je over 5 minuten.
3: 538, Floris Molenaar.
2: Ook Alex Warren hoor je zometeen na de pauze. Dit is

0: Alex Warren, Fever Dream. Wat is de langste fietstocht die je ooit gemaakt hebt?
1: 538.
0: Ja, als je wel eens op een fiets hebt gezeten natuurlijk. Maar ja, een beetje Nederlander heeft wel eens gefietst. Jawel, jawel. Ik ging vroeger altijd met mijn oma en mijn broer. Gingen we op een fietstochtje. Rondje Drenthe hebben we wel eens gedaan. Of in Gelderland, waar mijn oma woonde ook. Ja, door de heuvels van de Veluwe. Mooi man. Leuk, dan zeggen dat was het weekend van het jaar. Fantastisch. Maar goed, ik was toen nog een kind, dus dat waren kleine stukjes fietsen. Maar een vriend van mij, Victor, die doet ook heel vaak fietsvakantie. Dat is echt, die is een keer naar Athene gefietst in Griekenland. Dat is een bloedend, jongen. Dan kom je door rare landen. En nu gaat hij deze zomer naar Polen fietsen over een paar dagen. Volgend jaar wil hij met mij op pad. Dus ja, ik denk dat ik maar vast moet gaan trainen. Maar ja, hoe kom ik erop? Ik las een verhaal over Benjamin uit Hengelo. Die is al jaren geïnteresseerd in alles wat met Aziatische landen te maken heeft. Ik vind die leuke landen. En toen zag hij op een dag een video van een Italiaan die van Amsterdam naar China ging fietsen. En toen dacht hij, ja, maar dat kan ik ook. Dat kan ik ook. Dus die is op weg. Op weg van Hengelo naar China, ongetraind. Zijn ouders en zijn familie die zeggen weer, je bent helemaal gek in je hoofd. Maar hij dacht, ja, ik ben een Nederlander. Dat moet ik gewoon kunnen. Dat ga ik gewoon doen. Op weg naar China met de fiets. Ik wist niet dat China op fietsafstand lag. Nieuw.

0: Eminem en Rihanna, The Monster bij 538. Oké, wat was er eerder, denk je? Temu of ChatGPT? Ja, dat is precies zo'n vraag die gesteld kan worden in kip of ei. Zometeen in de 538-avondshow met Bas, Dylan en Eva. We spelen elke avond dus kip of ei. Iedere dag is dezelfde vraag. Welke van de twee gegeven opties was eerder? Onlangs was luisteraar Koertus aan de beurt met...
1: De vraag is, wat was eerder, Temu of ChatGPT? Zegt u het maar.
2: Nou, ik denk Temu.
1: Temu vullen wij in. En dan is dit de balans. Beide komen uit 2022.
3: Dat vind ik heel bizar.
1: ChatGPT uit november.
3: Mm.
1: En Temu uit juli. Dus Temu was eerder! Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Je hebt het goed. Dat betekent dat we een strandlaken naar je toe gaan sturen.
0: Nieuwe ronde kip of ei. Zometeen in de 538 avondshow. Only

0: topic Breaking Me bij 538. Een nieuwe avondshow, Bas en Dylan, zometeen na 9 uur. En ja, misschien hou je wel van een uitdaging. Heb je ook dat je een beetje trots bent als je iets gezegd hebt... en je denkt, nou, dan moet ik het waarmaken ook. Misschien ben je bekend met deze woorden van Dylan van de avondshow.
1: De Nijmeegse Vierdaagse, dat neemt zichzelf wel heel erg serieus. Hè? Ik loop hem op mijn lof als het
0: nou, oké. Okay, ja. Dylan, jij bent alvast even aangeschoven.
1: Ja.
0: Dit zijn jouw woorden.
1: Ja, vorig jaar was dit, ja.
0: Jij gaat de Nijmeegse Vierdaagse lopen.
1: Ja.
0: Je hebt vandaag getraind, ja, volgens mij.
1: Ja, de generale repetitie voor over 2 weken, want dan is de Vierdaagse. 50 kilometer heb ik in de benen vandaag.
0: 50 kilometer?
1: 50 kilometer. En nou ja, goed, ik ging dus mijn route lopen. Ik had dat gedeeld op Instagram. En verhip, ik ben opgewacht.
0: Jij bent opgewacht?
1: Op de route.
0: Zometeen meer.
2: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: Volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister vanaf zaterdag naar 538.
3: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
4: Houd jouw vieren tonight.
3: The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info op 538.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is een last minute super sale bij PS5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: PS5 vakanties.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
13: Hak je dag!
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
15: Ja!

0: een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: 70. Lidl.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: 538 Nieuws.
7: 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In het zuiden van Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de natuurbranden die daar woeden. Het is niet duidelijk of ze die zouden hebben aangestoken of gewoon onvoorzichtig waren met het vuur. Vanwege de brand moesten duizenden mensen geëvacueerd worden. De gemeente Den Bosch schaft carnavalsdonderdag af omdat het te veel bezoekers trekt en dat leidt tot overlast. Er zijn daarom vanaf nu geen evenementen meer op die donderdag. En horecazaken die alcohol schenken mogen pas om 6 uur 's avonds open. Koninklijke Horeca Nederland noemt de maatregel buitenproportioneel. Tata Steel vindt dat de zaak van het OM tegen hen niet zoveel toevoegt, omdat ze al van alles verbeterd hebben. Het OM denkt daar anders over, zeggen ze tegen de NOS.
8: Het heeft dus onder meer te maken met wat ons betreft het recht te zorgen van de omwonenden, dat de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht door die stoffen die in de lucht worden uitgestoten.
7: Ja, uit jarenlang onderzoek zou blijken dat de fabrieken slecht onderhouden zijn en dat er moedwillig giftige stoffen zijn uitgestoten. En de politie zoekt een oplichter die proefritjes maakt op crossmotoren en er dan vandoor gaat zonder te betalen. Bijna 30 mensen zeggen dat ze zo hun motor zijn kwijtgeraakt. De politie deelt online een foto van de oplichter, nu nog onherkenbaar. Maar als hij zich niet meldt, dan gaan ze wel zijn gezicht laten zien. Ik heb het weer nog voor je. Morgen begint de dag bewolkt, maar 's middags breekt de zon door. Het wordt dan gemiddeld 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Alle verkeer zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers in die of Dylan.
10: Wat is er allemaal aan de hand, joh, de afgelopen weken?
9: Met die flitsers.
10: Die flitsers, het zijn er gewoon weer 13. Goed opletten op je snelheid. Dus onder andere op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 14,5. Op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 245,1. En op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar bij 46,5. A10 tussen Diemen en de Zeeburg. Tunnel 11,3. A12 Gouda-Utrecht 51,1. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75,0. A15 Gorkum-Rotterdam 66,1. A16 Dordrecht-Breda 46,0. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7,9. A28 Assen-Hogeveen 160,7. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20,4. En op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen bij 25,6. Laatste voor nu op de A200 tussen Haarlem en Amsterdam bij 9,3.
11: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
12: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
13: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO.

0: Tour.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nescafé IJskoffie. 538.
0: Deze week bij 538.
1: Jouw kans op een weekend lang.
0: Tomorrowland.
2: Ja, zijn we. Het is 9:04. Gloednieuwe avondshow is hier.
3: Met zometeen Son Mieux en Morning naar Jonas Blue. Dit is Edge of Desire.

0: 538, je hoorde Sommieux en Morning.
1: 538, Bas en Dylan.
2: Het zit erop.
0: Ja, het is echt ongelooflijk. Ik vind het bizar dat je hier nog zit.
2: Nou, inderdaad, ja. Nou ja, het ding is, vorig jaar had ik nogal een grote mond over de Nijmeegse Vierdaagse. En dat herken je misschien wel, dat je dan ergens in een keer in een vriendengroep zit of zo. En dat je dan roept, nou, dat kan ik wel, makkelijk. Twee vingers in mijn neus, op een slof, in welke context je het ook plaatst. Nou, dat deed ik ook bij mijn vrienden. Alleen dat was dan ook, zeg maar, op de radio te horen.
0: Het was overigens letterlijk, dit is vorig jaar.
2: De Nijmeegse Vierdaagse, dat neemt zichzelf wel heel erg serieus. Ik loop hem op mijn slof als het moet. Nou ja, dat was wat ik zei. Maar ja, goed, toen kwamen er ontzettend veel boze reacties. En toen dacht ik, nou weet je wat, ga ik hem lopen ook. De Vierdaagse had mij uitgenodigd.
0: Niet op je sloffen overigens.
2: Niet op mijn sloffen, nee, dat mag niet van de Vierdaagse. Want ze willen dat ik hem wel uitloop. Maar goed, over 2 weken is het al zover. Anderhalve week, 2 weken. Ga ik 4 keer 50 kilometer lopen. 200 kilometer in totaal. En vandaag was de generale training. Die doe je dan ongeveer 2 weken van tevoren. Ik heb vandaag voor het eerst 50 kilometer gelopen. Gisteravond was de avondshow klaar om 12 uur. Ik lag om 12:30 lag ik in bed. En om 3:15 ging de wekker weer. Toen ben ik eruit gegaan. Toen ben ik met een taxi naar Amersfoort Centraal gegaan. En toen ben ik naar Arnhem gelopen. Nou, ik was om 6:30 vanavond thuis. Ik ben de hele dag op pad geweest. Oh. Maar ik heb mij echt vergist in de mensheid.
0: Ja.
2: Op een positieve manier.
0: Ja? Oh.
2: Ik had mijn route gedeeld in mijn story op Instagram. Gewoon zo van, oh, nou, dit is wat ik ga lopen vandaag. En op een gegeven moment, ik loop door het prachtige dorpje Lunteren. En er komt een jongen naar mij toe gelopen. Die stond op een parkeerplek te wachten. Die had broodjes en cola gehaald.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Die zegt, ja, ik zag op Instagram dat je deze route liep. Ik heb hier staan wachten tot je langskwam. Ik heb even broodje en cola voor je gehaald. Ja,
0: nou, dat is zo lief.
3: Wat ontzettend lief.
2: Toen liep ik langs Ede. Toen hoorde ik achter me opeens, mag ik een stukje met jou meelopen? Want ik loop al een kwartiertje in de ronde. Want ik wist dat je ongeveer nu langs zou komen. Mag ik een stukje met je meelopen? Want dat vind ik wel gezellig. En denk jij toen dat die persoon bijvoorbeeld dan na 20 minuten zei van, nou, veel plezier nog met de restant van deze 6 uur. Of denk je dan dat die persoon bijvoorbeeld helemaal mee is gelopen tot Arnhem?
3: Nee, helemaal. Ja.
2: Helemaal tot Arnhem.
4: Ja. Nou, had je wel genoeg gesprekstof?
2: Zo waar wel. En nou, onderweg kwamen er nog mensen koffiebroodjes brengen. Er kwam iemand naar me toe die zei, ja, ik heb mijn auto geparkeerd bij een pannenkoekenhuis. Even moet lunchen, ga je dan mee een pannenkoekje eten met
3: maar
2: ons?
3: Maar wat is dit voor een community, joh?
2: Ongelooflijk. Ik kreeg dus later, toen ik net thuis was, kreeg ik nog een DM'tje van iemand die zei, ik zie dat je in Lunteren bent. Als je vanavond met ons een vorkje mee wil prikken, ben je van harte welkom om te komen avond heen.
3: Terwijl, jij bent natuurlijk eigenlijk in de basis de grote vijand van de Vierdaagse, want jij hebt die grote mond gehad.
2: Inderdaad. Maar ik ben helemaal om. Het is een fantastisch evenement. Wat leuke mensen allemaal.
0: Hoe kan dit? Nou, kijk, als je dat nou nog primetime op SBS6 had aangekondigd, maar we hebben het er op de radio niet eens over gehad. Nee, alleen maar gewoon in je eigen stories gezet.
2: Op mijn eigen Instagram. Nou, dat is toch hartstikke leuk.
4: Maar dan is eigenlijk wel de belangrijke vraag. Hoe is het met je voeten? Hoe voel jij je?
2: Als ik nu, zeg maar, nu zit ik. En als ik dan dadelijk opsta, dan is het de boel wel. Dus zeg maar, is alles in mijn lijf stijf. Behalve dat ene.
0: En laat dat nou net de enige plek zijn die ik zou willen masseren.

0: Somber, My Body Isn't Ready. Favorite deze week.
1: Met 538 naar Tomorrowland.
0: Wat wordt dat dik zeg. En het mooie is, wij gaan natuurlijk met 538 ook naar Tomorrowland. Samen met jou eigenlijk. Je kan deze week tickets...
2: Gewoon
0: de mensen die zitten te luisteren. Ja, maar degene waarvoor we het doen.
2: Oh ja.
0: Ja, nou ja, hoor je deze week de oproep, dan bel je met de studio. Krijg je niet zomaar twee tickets en zoek het maar uit. Maar je krijgt toegang tot de exclusieve Dream Village Pre-Party. Nou, het zijn dus weekendtickets, de campsites, de hele leute meteen zitten bij. Het mooie is, wij zijn er ook. En zo heel langzaam begint dan ook binnen het team van 538 hier achter de schermen begint het dan te borrelen. Nou, krijg je dan te horen welke DJ's er langskomen in de studio. Nou. En krijg je te horen waar dan je hotel is. Nou. En met wie je op de kamer ligt. En wat er dan allemaal gaat gebeuren. En wat er allemaal wel mag.
2: Van al die Engelse interviews die ik moet gaan doen.
0: En wat er dan allemaal niet mag. Dus zeg maar, ook alle DJ's van 538 die zijn zo ziek hyped om die tickets weg te geven. Je kan ze dus de hele week winnen hier bij 538.
2: Zeker. Zorg dat je luistert en bellen als je de oproep hoort. Want dan ga je er naartoe. Ben je bij Tomorrowland? Ja, dat is wij.
0: Ja, gezellig.
2: Ja, leuk toch?

0: 538 avondshow. Met zometeen.
1: Ja. Ik zit een beetje in de. Ja. De buis.
0: De buis.
1: Van een eerste koophuis kopen. En, ja? Ik weet niet of je kan herinneren hoe het eraan toe gaat als je je eerste koophuis koopt. Dan daar komen allemaal dingen op je af waarvan je denkt, ja, hier heb ik niet over nagedacht.
0: Mensen met broodjes en cola.
1: Ja, en nu heb ik iemand in de arm gesloten waarvan iedereen zegt, dat is een loes figuur, dat moet je nooit doen.
0: Oh nee, echt?
1: Ja.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook

0: beste batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
12: Odido. Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
13: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's, voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
17: The stories are true.
18: The story has just begun.
19: Disney's Vaiana, kom tot leven.
20: See her light up the night.
19: To be the hero. Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
21: 538. Bas en Dylan.
22: Dylan is blijkbaar tegen een loesje figuur aangelopen. Zometeen of het

0: bent van harte uitgenodigd voor Zin in de Zomerfest met de kleine kanttekening dat je alleen moet komen. En hoe dat zit, dat hoor je zo.
1: 538.
2: Bas en Dylan.
3: Ik ben tegen een loesje figuur aangelopen. Volgens iedereen om mij heen. Ga maar even bij jezelf na wat voor rompslomp het was of is om je eerste koophuis te kopen. Of dat dan 30 jaar geleden was of nu. Het is altijd een rompslomp, want niemand heeft je ooit geleerd hoe je een huis moet kopen.
0: Nee.
3: Vroeger op de middelbare school bij economie zat je allemaal als stomme sommen uit te rekenen, maar een huis kopen, ho maar.
0: Nou ja, daar kochten ze altijd 18 huizen en 6 watermeloenen. En dan
4: ja, ik moest ook altijd inkoop doen voor allerlei bedrijven, maar ik had nog geen plek om te wonen, joh.
3: Ze hebben nog steeds karrenvrachten vol.
4: Van het een en ander.
3: Niemand heeft je dat ooit geleerd. Dus wat deed je vroeger? Dan nam je iemand in de arm om een beetje met je mee te denken, weet je wel. Het spel tussen makelaar, verkoper en taxateurs en mensen die bouwkundigen en weet ik wat allemaal.
4: Vroeger? Dat doe je toch nog steeds?
3: Nou, ik heb een andere manier. En iedereen die waarschuwt me, die zegt doe het niet. Vertrouw het niet. Dit gaat mis. Maar mijn partner in crime, als het gaat om het zoeken naar een koophuis, is ChatGPT.
0: Je kan niet een huis kopen met ChatGPT. Zo werkt het niet.
4: Dylan, dit is toch even niet serieus?
0: Ik weet dat jij heel veel doet met chat, maar dit is niet.
3: Ja, nee, ik heb hele analyses doet hij.
4: Ja, dat is wel best.
3: Hij helpt me enorm.
0: Ja, dat wel. Maar waarmee? Wat heeft
3: hij? Denk maar van alles. Toekomstige inrichting. Wat zou ik hiervan kunnen maken? Is het een beetje in een leuke buurt? Zoek het even op.
4: Word jij hier niet ontzettend lui van? Zoek het even op. Je kan toch zelf even een rondje door die buurt lopen? Of...
0: Ja, maar dat weet je toch niet? Er zit wel iets in. Hij kan vaak ook wat meer terug in de tijd. Hij ziet gewoon hoeveel huizen er in de buurt te koop worden gezet.
3: Yeah.
0: Verhalen uit de krant en zo. Dat kan niet. Hij kan allemaal wel verzamelen. Ja. Dus op zich. Alleen,
3: hele analyse van het kadaster.
4: Maar ik herinner me van toen ik niet zo heel lang geleden voor het eerst een huis ging kopen. Dat ik ook dacht, die makelaars hadden het nou allemaal zo hard nodig wezen. Maar toen moest ik op een gegeven moment een bod gaan uitbrengen. En toen ging zij gewoon een beetje lospeuteren bij die verkoopmakelaar. Een beetje informeren. Ja, ik ben benieuwd hoe jouw ChatGPT dat voor je gaat doen.
3: Nou, maar dan doe ik dat toch en dan zeg ik dat tegen hem en zeg hij wat ik terug moet zeggen.
4: Deze zelfoverschatting.
0: Tot hoever, want je hebt, je hebt al een bezichtiging gehad. Maar hoever in het proces zou je ChatGPT nog toestaan? En waar wordt het toch geluisterd naar andere mensen?
3: Nou, ik moet zeggen, ik heb een bezichtiging gehad. En ik heb nog niet iets van een bot uitgebracht of wat dan ook. Ik heb nog niet iets gevonden wat mijn hartje begeert.
0: Ja.
3: Maar ik denk dat je bijvoorbeeld best wel een bot samen zou kunnen stellen met ChatGPT.
4: Maar ben jij niet bang, want dat zou echt mijn ultieme angst zijn, dat je het huis dan wel hebt, maar dat je blijkt echt €50.000 te veel geboden te hebben. Dat helemaal niet nodig was, omdat die gek jou gewoon een huis wil geven.
3: Je moet wel een beetje zelf na blijven denken.
0: Ja. Even voor de zekerheid, ik zou het niet overmaken naar het IBAN-nummer wat ChatGPT je geeft. Dat zou ik wel niet.
3: OpenAI.

0: 538, you're the banners in Someone to You.
1: Breek het ijs.
2: Ja, wij hebben de oplossing van als je niemand kan vinden om mee naar een festival te gaan. Kijk, ik vind het zelf bijvoorbeeld heel erg leuk om alleen ergens naartoe te gaan. Ja. Ik denk altijd, joh, je maakt met iedereen wel een praatje. En ja. Als je naar muziek gaat luisteren, ja, moet je toch je bek dicht houden.
0: Eigenlijk was vandaag was voor jou een perfect voorbeeld. Natuurlijk, je hebt vandaag 50 kilometer gelopen in training naar de Vierdaagse toe die je gaat doen.
2: Ja, ik ben ongeveer 12 uur onderweg geweest.
0: Ja, dan ben je alleen. En ja, je hebt gewoon, je hebt allemaal mensen gesproken. Er kwamen mensen allemaal dingen brengen. En ja. Zo. Gewoon, het kan zo leuk zijn. Het geeft toch ook wel op een rare manier positieve energie om zo'n nieuwe connectie aan te gaan of zo.
2: Nou ja, kijk, en heel eerlijk, wat zijn nou, hoeveel succesverhalen hoor je? Ik ken serieus iemand, die ging in zijn eentje naar Sziget. Dat is een festival ergens in, wat is het, Boedapest. En die kwam terug, vriendin. Gewoon liefde van zijn leven gevonden.
0: Ja, dat kan ook.
2: Die ook alleen was. Ja. Nou ja, en misschien vind jij de liefde van je leven, of gewoon een vriend of vriendin, of gewoon een partner voor de dag, bij het Solofest, tijdens de Zomerfest. En daar kan je naartoe.
0: Ja.
2: 538.nl/Solofest. Daar meld je je aan en dan maak je kans op één kaart voor Zin in de Zomerfest. En ben je ook welkom op ons Solofest. Dat is een uurtje voorafgaand aan Zin in de Zomerfest op het terrein. Exclusief voor de mensen die nu zitten te luisteren.
0: Ja, dat is zo. 538.nl/Solofest. Heb je zin om alleen met z'n allen naar ons festival te komen? Dat is een beetje hoe het werkt.
2: Alleen met z'n allen. Ja. Mooi zeg.

0: Alphabeat en Fascination. Zometeen spelen we Kip of Ei. Dat is ons favoriete spelletje, doen we iedere avond. En de vraag is, doodsimpel. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Drop je antwoord in de 538-app. En dan maak je kans op een strandlaken.
1: Met vandaag, wat was er eerder? Maltesers of KitKat? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Dan maak je kans op een 538 strandlaken. Wat was er eerder? Maltesers of KitKat? Kom maar door via de app van 538.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000.
6: Wat verdikken we.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Getallen horen is centenscoren.
10: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Daar gaat Harry op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlinepeilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen, live your dreams.
5: Wimbledon is in volle gang op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Eva Floon. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn 9 Palestijnen om het leven gekomen. Onder wie 2 jonge kinderen. Palestijnse autoriteiten melden dat. Het Israëlische leger heeft er nog niet op gereageerd. Er geldt eigenlijk sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. President Trump haalt Syrië van de lijst met landen die terreur financieren. Het staat in een brief die hij heeft gestuurd aan president El-Shara. Dat meldt persbureau Reuters. Trump had de sancties tegen Syrië al opgeheven na de val van dictator Assad en zegt dat Amerikaanse bedrijven graag willen investeren in het land. De gemeente Den Bosch schaft carnavalsdonderdag af omdat het te veel bezoekers trekt en dat leidt tot overlast. Er zijn daarom vanaf nu geen evenementen meer op die donderdag en horecazaken die alcohol schenken mogen pas om 6 uur 's avonds open. Koninklijke Horeca Nederland noemt de maatregel buitenproportioneel. En het plan voor een trein van Groningen naar Parijs is nog niet van de baan. Eigenlijk zou die er dit jaar al komen, maar dat gaat niet lukken. De treinmaatschappij Arriva mikt nu op 2028. Er komen ook 2 vertrekstations bij, Amersfoort en Den Haag. Ik heb het weer nog voor je. Morgen begint de dag bewolkt, maar 's middags breekt de zon door. Het wordt dan gemiddeld 25 graden. En tot zover het 538 nieuws.
5: Dan een verkeer. Er is 1 vertraging. Die vind je op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Bij Beest 5 minuten. Afrit is daar dicht. En de flitsers die heeft Dylan.
6: Te beginnen op de A4 tussen de Belgische grens en Berg op Zoom bij 245.1. De A9 Haarlem-Alkmaar 46.5. En op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. A12 Maarn-Utrecht 75.0. Op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij 51.1. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.9. A28 Assen-Hogeveen 160.7. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.4. A76 tussen de Duitse grens en Heerlen bij 25.6. En de laatste voor nu eveneens op de A76 tussen Heerlen en Geleen bij 9.2.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
11: Geeft ruimte.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: 538. Deze week bij 538.
14: Jouw kans op een weekend lang.
13: Tomorrowland.
14: Bas en Dylan.
5: Zometeen de uitslag van kip of ei.
6: Wat was er eerder, Maltesers of KitKat? Je kan je antwoord insturen via de app van 538.

0: vanavond de vraag in principe hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag Maltesers of KitKat?
1: Etienne.
2: Hi.
3: Hi, hallo. Ben jij in het snoepkont?
2: Goeiedag. Ik kom uit Kerkrade.
0: Oh.
4: Dat is ook een antwoord op een vraag.
0: En ben jij een beetje een snoepkont, Etienne?
2: Ik hou heel veel van snoep.
0: Oh, ja, maar ben je een snoepert of ben je meer van de chocola?
2: Meer van de chocolade.
0: Ja, toch wel. Toch wel.
3: Hey, en waar kom je vandaan?
4: Nee. Ik hou van snoep.
3: Chocolade, ja, dat vind ik heel lekker. Duik even de geschiedenis in. De vraag is vandaag, wat was er eerder? Maltesers of KitKat? Ja, laten we beginnen met Maltesers. Maltesers ontstonden bij chocoladefabrikant Mars aan de andere kant van de plas, het Verenigd Koninkrijk. Ze werden eerst verkocht als zogenaamde energieballetjes. Een soort chocolade Red Bull eigenlijk. Dan KitKat. Eerlijk, heel lekker. Is gewoon, ja, KitKat ontstond bij Round Trees. En had dan ook de naam Round Trees Chocolate Crisp. Was zo. Er staat nog geen celstraf op, maar de redactie van Kip of Ei is het eens. Wie een KitKat niet in twee breekt, maar gewoon, ja, zo'n normale hap, zeg maar. Zo helemaal zo door het midden. Die krijgt TBS.
0: Ja, alleen die moet TBS krijgen.
3: Ja, dat vinden wij. Ja. Ja, dat zei ik toch?
0: Ja, maar nu ga je een hele gekke Ex on the Beach referentie zitten maken.
3: Nou, maakt allemaal niet
0: alsof
3: uit.
0: Alsof je helemaal lijp wordt als je een KitKat. Nou goed, maakt allemaal niet uit. Wat was er eerder, Etienne?
2: De KitKat.
0: De KitKat, vullen wij dat in?
3: Sorry, maakt niet uit.
0: De balans. KitKat komt uit 1935. En Maltesers uit 19...

0: Colonel Whitcomb en Kingdom of Fear bij 538.
1: Met binnen nu en 30 seconden David Guetta en Never Going Home Tonight na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Waarom zijn er 12 kittens en 4 katten gered uit een zeer ernstig vervuilde woning, vol bedorven vlees en vliegen? Omdat ze in een zeer ernstig vervuilde woning zaten, vol bedorven vlees en vliegen.
2: Het antwoord is nee.

0: ja, ik vind het zelf wel een leuk spelletje. Tot vandaag eigenlijk.
1: Omdat jij aan de beurt was.
0: Ik was aan de beurt.
1: Jij moest het ijs gaan breken weer.
0: Ja, het ding is, we proberen het ijs te breken. En ja, de vraag is, lukt dat? En we doen het op allemaal verschillende manieren. Ik bedoel, Eva, die was in een parkje. Je bent er gewoon lekker bij gaan zitten.
2: En dat mocht. Dus ja, ik heb echt iets overwonnen.
1: Ja, bizar. Ik wilde een lift naar het station. Mocht ook.
0: Ja, maar dat is fantastisch.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, ik moet op een manier zorgen dat ik in gesprek kom met een onbekende. Ja, dat heb ik geprobeerd.
3: Oké, ik heb aan ChatGPT gevraagd hoe je het gesprek start met een onbekende. Ik loop hier een soort parkje, er is vrijwel niemand, maar er zit daar een meid op het bankje. Oké, ik hoop dat ChatGPT gelijk heeft. Hallo.
4: Hey.
3: Mag jij wat raars vragen?
4: Ja.
3: Heet jij toevallig Daphne?
4: Nee.
3: Je ziet er heel erg uit als een Daphne.
4: Oh, maar ik ben geen Daphne.
3: Hoe denk je dat ik heet? Gewoon op basis van hoe ik eruit zie.
1: Pas.
0: Vraag is, hier een gesprek uitgekomen? Dacht deze jonge dame, dit is een leuk contact met deze meneer? Of heeft ze het vakkundig afgebroken?
2: Het voelt voor mij echt als een hele foute versiertruc.
0: Wat een foute versiertruc? Wat dan?
1: Ja.
0: Het is toch gewoon gezellig. Er zijn weinig mensen in zo'n parkje. Dus even een praatje maken.
2: Ik zou echt doodsbang rennen.
1: Als Bas Menting toch op je afkomt in het park met... Zeg, ben jij Daphne? Nee, die is meteen weggelopen, denk ik.
2: Ja,
1: die is meteen
2: als
1: weggelopen.
2: Als dit gelukt is,
1: goed,
2: nou...
1: Er staat voor je klaar een gloednieuwe coolbox vol met ijskoffie. En ook een ticket voor Zin in de Zomerfest en het Solofest... Dus lukt het Bas of niet om een gesprek aan te knopen? Ja of nee sturen via de Apple 538. Dus ja of nee sturen.
0: Zo meteen het antwoord.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Beleef de zomer bij Center.

0: Parks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Wimbledon is in volle gang. Op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
17: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
18: Brussel Zuid.
17: Hé, nu al?
16: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op NS Internet.

0: 538, Jordan Shakira in Zoo.
1: Breek het ijs.
2: Ja, lukt het Bas om aanspraak te maken bij een vreemde? We gaan een klein spelletje spelen, dat doen we de hele week en ook volgende week. En de grote vraag is, ja, lukt het ons om het ijs te breken dus bij een onbekende? Gewoon een lift vragen naar het station, even aan mogen schuiven op het terras. Ja. Of nou ja, net als Bas, een vieze openingszin.
0: Helemaal niet een vieze openingszin.
3: Nou, dan een heel weird onderwerp.
0: Nee, maar dit vind ik, stom.
2: Ben jij Daphne? Want ik heb een opening en ik heb zin.
0: Nee. Jullie zitten nou allemaal raar te framen. Oké, dit zeg je alleen maar omdat het een vrouw was. Maar ik had dit, als hier een man had gezeten op het bankje, had ik hetzelfde gedaan.
2: Ja, ja, nee,
0: Daphne gebruikt. Dat was wat onhandig geweest. Aan de telefoon is Kees. Hallo Kees.
4: Ja, goedenavond.
0: Hey, hallo Kees. Maak jij makkelijk een praatje met andere mensen?
4: Ja, ik maak heel makkelijk een praatje. Heel easy. Easy going ben ik, zeker weten.
0: En ook gewoon als je op de bus staat te wachten en op het station. Ja. En,
4: geen probleem. Zeg gewoon, hallo, mijn naam is Robbie. Neuk is Moby, heb je zin?
0: Zo. Oké.
3: Okay.
2: Ja,
3: maar je heet Kees.
2: Ja,
3: dat is verwarrend.
2: Ja, maar Kees heeft hem niet op hobby. Dus nee. Dat is niet jammer.
0: Nou, we luisteren heel eventjes naar de opgave. Dit was ik in het park.
5: Hallo.
6: Hey.
5: Mag ik jou wat raars vragen?
6: Ja.
5: Heet jij toevallig Daphne?
6: Nee.
5: Je ziet er heel erg uit als een Daphne.
6: Oh, ik ben geen Daphne.
5: Hoe denk je dat ik heet? Gewoon op basis van hoe ik eruit zie.
2: Oh, wat erg.
0: Hoezo wat erg? Dit is gewoon een manier om het gesprek te openen.
2: Hoe denk je dat ik heet?
0: Op basis van mijn uiterlijk.
2: Oh ja. Nou goed. Kees, wat denk jij? Lukt het Bas om dit gesprek voor te zetten?
4: Gaat het niet lukken op zijn uiterlijk.
2: Oh.
4: Hij kan lekker praten. Absoluut, hij heeft een lekker babbeltje. Dat kan ik echt niet ontkennen, maar... Nee, uit mannelijk oogpunt gezien gaat hij het niet redden. Nee, nee,
2: okay,
4: nee.
2: Nou, goed, ja, we gaan eens even luisteren.
0: Kees, wat is dit nou weer, joh?
2: We gaan eens even luisteren naar het antwoord.
5: Heet jij toevallig Daphne?
6: Nee.
5: Je ziet er heel erg uit als een Daphne.
6: Oh, ik ben geen Daphne.
5: Hoe denk je dat ik heet? Gewoon op basis van hoe ik eruit zie.
6: Waarom is dit?
5: Gewoon, ik ben gewoon benieuwd.
6: Vind je het erg als ik even doorga?
2: Ja, vind je het erg als ik even doorga?
0: Maar misschien, want kijk, het is voor ons ook nieuw. Hè? We zitten gewoon een beetje te balanceren op, hoe ga je een praatje aan? Hoe zorg je gewoon dat je het ijs breekt? Misschien dat dit inderdaad toch te veel overkwam als een soort opening. Ja. Maar daar kunnen we ook van leren.
2: Dat denk ik wel. Maar hey, Kees, je had het wel bij het goede end. En daarom win je toegang tot het Solofest op zaterdag 9 augustus... tijdens Zin in de Zomerfest. Je komt alleen. En een goed gevulde coolbox met Nescafé. Ijskoffie.
4: Ah, oh, geweldig. Is er ook een veteranenhoek dan? Want ik ben natuurlijk wel...

0: I Love Life.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over reizen.
2: Ja, is een strakke zwembroek nou echt hygiënischer dan zo'n wijde? Want als je wel eens in Frankrijk op vakantie bent geweest, dan weet je misschien wel dat de zwembaden daar mag je alleen in met een strakke zwembroek, omdat de Fransen zeggen, ja, die andere is vies.
3: Mm-hmm.
2: Nou, nu hebben ze dat uitgezocht in een nieuw onderzoek. Blijkt inderdaad dat de wijde zwembroek 3 keer zoveel bacteriën bevat als de strakke. En dat komt omdat de zwek... En dat is dus niet... Dit komt dus juist niet, nee. Omdat de zwembroek meer vuil oppikt als hij wat wijder gepijpt is.
3: Nee.
2: Maar omdat je zo'n wijdere broek vaak niet alleen in en om het bad draagt,
3: nee,
2: maar de hele dag.
3: Ja, dit is wel, ja.
2: Je staat op, je doet hem aan, je gaat lunzen. Het is eigenlijk gewoon een broek.
3: Ja.
2: Waarmee je ook in het water springt.
3: Ja, ja, dat snap ik.
2: En daar gaat het mis.
3: Dat gaat mis. Want met zo'n ballenknijper ga je niet de hele dag rondlopen. Dat doe je niet.
2: Nou ja, ik zat dan te denken van, zou je die dan aan kunnen trekken als onderbroek?
4: Nee, maar sowieso. Zeg maar ook als onderbroek niet. Gewoon sowieso niet.
2: Wat kijk jij hier vies bij? Dat is ook gewoon een kledingstuk.
4: Ik vind dat echt... Ik vind dat echt van hetzelfde niveau als sandalen.
3: Wat dan?
2: Oh.
4: De Speedo. Gewoon, ja, maar je hebt ook gewoon van, zeg maar, je hebt hem ook in onderbroeken vorm, gewoon van katoen.
2: Je kijkt ook zo wantrouwend naar mij, je wilt me niet eens meer aankijken. Ik heb er geen aan, hè?
4: Niet? Wat heb jij wel aan?
2: Heel mooi kant.
4: Laat eens even zien.
2: Een beetje met een zwarte stijl.
3: Ik was heel even afgeleid. Zijn we live? Excuus.
2: Maar goed,
4: Nee, maar ik vind het crimineel als je dat draagt.
3: Nou,
4: dat
3: maar kijk, echt. Het ding is, ik vind dat wel vet. Het is wel mooi, maar alleen maar als je er het lijf voor hebt. Met mijn papperige lijf kan ik niet zo'n ballenknijper aandoen.
4: Een wasbordje moet je hebben.
3: Nou, als ik een heerlijk gespierd lijf zou hebben en dan zit er zo'n zwembroek onder, dan is het mooi. Maar als ik dat nu doe, dan word ik een soort appelmuffin met dan twee van de klappen die overheen vallen.
2: Dat heeft het visueel beschreven.
3: Ja, dat heeft gewoon niet zoveel zin.
4: Maar goed, we kunnen het eigenlijk maar aan één iemand vragen in deze studio.
3: Hoezo?
4: En dat is aan Eva. Wat vind jij van mannen met de strakke zwembroek?
2: Ja, ik heb daar niet zo'n probleem mee. Ik moet zeggen, ik zou als mijn man daar ineens mee zou aankomen wel even schrikken.
3: Mm-hmm.
2: Want dat is niet wat ik verwacht. Maar ja, als hij dat dan graag wil en het zit voor hem lekker. Ja, het lijkt me vooral niet lekker zitten.
3: Oh, mij wel hoor.
2: Ja?
3: Ja, zit hij er lekker zo lekker gedrukt.
2: Ik denk juist, dan zit hij zo vervelend gedrukt.
3: Nee, maar ik doe ook onder die weide, doe ik ook altijd al een gewone onderbroek aan. Zodat het lekker gedrukt zit.
2: Maar je doet toch alleen kinderen?
3: Ja, dat doe ik ook.
4: Je hebt toch in die weide, heb je toch zo netje zitten?
3: Dat maar ik wil toch niet dat gigantische obstakel de hele tijd van links naar rechts swingt, jongen. Dat is toch, je wil dat toch een beetje bij elkaar houden?
4: Dat zit toch prima in dat netje? Dat is toch heerlijk? Zit dat in dat
3: vind ik niet. Nee, zit het netje er weer tussen en zo heb ik allemaal geen zin in.
4: Waar tussen?
3: Ja, tussen. Nou, er kan een hoop tussen hoor. Maar het is,
2: Hoeveel heb jij er?
3: Ja, 6. Nee, maar dat is
4: Octo ben jij, Octo Tentakel. Zwaan.

0: zometeen sleep je zo 100 euro binnen in de quiz over vandaag. Geef je antwoord op de kwalificatievraag door in de 538-app. Is zo gebeurd. En dan maak je kans op 100 euro. Dit is de kwalificatievraag.
1: Onder andere de Muppets treden op in de rust van de WK-finale. Maar hoe heet de groene kikker uit de Muppets? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord insturen. Maak je dus inderdaad kans op die 100 euro. Hoe heet de groene kikker uit de Muppets? Kom maar door via de app van 538.
2: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister vanaf zaterdag naar 538.
3: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info op 538.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: I am Vaiana of Motunui.
1: Deze zomer.
2: Here we go.
1: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: 538 Nieuws.
8: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Iraanse media melden dat er onder meer een haven geraakt is. De aanvallen komen kort nadat president Trump zei dat de wapenstilstand met Iran wat hem betreft voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. De fabriek stortte na die explosie in en de slachtoffers werden gevonden onder het puin. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. De gemeente Den Bosch schaft carnavals donderdag af omdat het te veel bezoekers trekt en dat leidt tot overlast. Er zijn daarom vanaf nu geen evenementen meer op die donderdag. En horecazaken die alcohol schenken mogen pas om 6 uur 's avonds open. En Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar mensen kunnen afkoelen als het heet is. Het was een plan van Volt en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of alles veilig en schoon is. Ik heb het weer nog voor je. Morgen begint de dag bewolkt, maar 's middags breekt de zon door. Het wordt dan gemiddeld 25 graden. En tot zover het 538 nieuws.
9: Dan een verkeer, 1 vertraging op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij Beest, 8 minuten. Afrit is dicht en de flitsers die heeft Dylan.
10: Op de A4 te beginnen tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 245.1. Op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75.0. A12 Gouda-Utrecht 51.1. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.9. En op de A28 tussen Assen en Hogeveen bij 160.7. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20.4. En de laatste voor nu op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen bij 25.6.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
17: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Deze week bij 538.
18: Jouw kans op een weekend lang.
1: Tomorrowland.
9: Zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro.
10: En ook Bruno Mars onderweg met I Just Might. Na Summer, dit is Home Wrecker.

0: Bruno Mars en I Just Might. Melanie.
1: Hoi.
0: Hoi. Onder
2: andere de Muppets treden op in de rust van de WK-finale. Hoe heet de groene kikker uit de Muppets?
1: Ja, dat is Kermit de Kikker.
2: Ja, zeker.
0: Dat is, ja, dat is hartstikke goed.
3: Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag.
2: Bas had even een vastlopen.
0: Ja, kan ik snap er even helemaal niks meer van. Melanie, we gaan de quiz over vandaag met je spelen.
2: Je begint een beetje op Eva te lijken.
4: Ja, hey. Ik heb in ieder geval de pregnancy brain als excuus.
0: Ja, maar ik word ook steeds dikker. Dus misschien dat het bij mij ook wel eens aan het groeien is. Wie weet. Nou, Melanie, we spelen de quiz over vandaag met jou. 90 seconden de tijd krijg je. En wij gaan vragen op je afvuren. Geef zo snel mogelijk antwoord. Want als je de meeste vragen goed beantwoord hebt. Godverdomme. Sorry. Dan ben je uiteindelijk de weekwinnaar. Ja, dan win je 100 euro.
2: Zo zit het, ja.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, een hele duidelijke uitleg. Heb jij nog vragen?
2: Hebben we al het paswoord zo?
0: Nee.
2: Oh, heb jij een paswoord, Melanie? Want je mag geen pas roepen. Dat is wel belangrijk.
0: Oh ja.
1: Klopt, ik heb het woord niet als paswoord.
2: Niet.
0: Oké, perfect. Als jij zegt go, dan gaan we.
1: Ja, go.
0: Het openbaar vervoer wordt gratis voor kinderen tot 12 jaar. Noem een openbaar vervoersmiddel.
1: De bus.
2: Een Italiaans dorp wil af van halfnaakte toeristen. Wat is de hoofdstad van Italië?
1: Rome.
0: Door warm weer zijn de schappen bij Jumbo's in het zuiden leeg. Welke feestzanger is het gezicht van de Jumbo?
1: Niet.
2: YouTuber Calvijn is voor meer dan een ton opgelicht. Hoeveel nullen heeft een ton?
1: Dat.
0: De Efteling wil het haar van bezoekers afknippen. In welke plaats is de Efteling?
1: Uitgevel.
2: Elton John keert terug op het podium voor megaconcerten. Uit welk land komt Elton John?
1: Uit Engeland.
0: Zwitserland heeft na 72 jaar de kwartfinale van het WK behaald. Hoeveel landen doen er nog mee aan het WK?
1: Nog.
2: Kandidaat Melanie heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Niet.
0: Den Bosch gaat stoppen met carnaval donderdag. In welke maand is het carnaval?
1: Februari.
2: Komend weekend is de laatste voorstelling van Soldaat van Oranje. In welke plaats wordt deze voorstelling gespeeld?
1: Tevelingen.
0: Nederlanders testen zich steeds minder vaak op SOA's. Noem een SOA.
1: HIV.
2: Komend weekend win je op 538 tickets voor The Weeknd. Waar treedt The Weeknd op?
1: Tomorrowland.
0: In de provincie Groningen is een zeldzame zwarte ooievaar gespot. Wat is de hoofdstad van die provincie?
1: Den
0: Haag.
2: Nee, helaas. Op dit moment bovenaan Jasper en Vincent. Zij delen de eerste plaats, onze kandidaten van maandag en dinsdag, met 12. Goed beantwoorde vragen. Eva, is Melanie daar overheen?
4: Nee, helaas Melanie. Je hebt het heel goed gedaan, maar je had er 7 goed.
0: Ook een nette score. Je krijgt van ons het 538 strandlaken. Gefeliciteerd.
2: Nou.

0: 538, je hoorde Showtech, de dancemeester van deze week. Ella.
1: Ja, gemixte reacties binnen het radioteam van 538 over deze dance smash.
0: Als in iedereen vindt hem vet en jij niet, dat is wat je probeert te zeggen.
1: Nee, ik vind hem namelijk heel erg vet.
0: Oh, ja.
1: Maar sommigen die hij viel een beetje gemixt. Ik wil heel veel mensen zeggen, ja, die Kate Ryan en Ella het origineel, is natuurlijk zo'n gigantische beuken. Ja. En dan is er natuurlijk de vraag, moet je daar dan nog een beat onder zetten?
0: Ja.
2: Ik vind het wel gezellig, lekker nostalgie.
1: Ik vind het echt fantastisch.
0: Nou ja,
1: het is zo goed.
0: Ik vind helemaal niks. Ik vind het gewoon leuk en prima. Dat vind ik. Het is gewoon die plaat, maar dan eronder. Ja, meer is het ook niet.
1: Vind ik echt dat je het werk van Showtech een beetje tekort doet. Maar goed, ik ben ook een beetje Showtech fanboy. Dus
0: ja, nee, dat mag ook. Ik vind het vet, het is cool en ik draai het graag. Maar het is gewoon vooral ook Kate Ryan, toch?
1: Dat is het, ja. De superster van Ella.
0: Maar dan met de tst. Ja, dat is het.
2: Maar vet cool.
0: Yes. Deze mensen hoorde je. Dit is van je.

0: September en Cry For You. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Er is een gevaarlijke broek in omloop. Ik heb zo alle details.

0: Yes. En 400.000 dansliefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
0: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak deze week kans op een droomweekend.
0: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
0: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
2: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel

0: Rentals Vibes.
1: Yeah.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Daar zit Sophie.
5: Hi.
4: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
5: Met Sophie.
4: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Odidoier, we hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum IJs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
12: 538 Bas en Dylan.
13: Zometeen in het nieuws, er is een gevaarlijke broek op de markt. Zometeen alle details.

0: leuk. Eva heeft een grapje voorbereid, let op.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over boeken.
2: Nee, broeken.
0: Ja, broeken hadden we niet, dus boeken. Nou, ga door.
2: Levensgevaarlijk is hij namelijk. Een op het oog onschuldige flodderbroek van de Zara. Het is een hele wijde zogenaamde palazzo-broek.
3: Oh, dus
2: een wijde broek met hele lange pijpen ook.
3: Oh.
2: En precies daar zit het gevaar. Want de dragers, die struikelen... Ja, ik zei pijpen, Bas. Die struikelen regelmatig over de pijpen.
3: Pijpen.
2: En op social media delen mensen hun verhaal. En dan blijkt dat ze echt dan allemaal niet de enige zijn. Want er is bijvoorbeeld een Ierse vrouw... die heeft een kniefractuur opgelopen door die lange pijpen.
3: Ja,
2: een ander moest na een val haar teennagel laten verwijderen.
3: Wat is dat nou?
2: Ja, dus dat zijn hele, ja, hele gevaarlijke pijpen, zou je kunnen zeggen. En dat wilde ik eigenlijk even aan jullie mededelen. Ja. Er is ook goed nieuws.
3: Ja. Oh.
2: Hij is maar 25,95. En hij is verkrijgbaar in maar liefst 6 kleuren.
3: Oh, wat goed.
2: Ja.
3: Handig. Maar je moet hem dus niet kopen.
2: Nee, je moet hem niet kopen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de betreffende broek niet. Maar ik heb wel een andere wijde palazzo broek van de Zara.
3: Ja.
2: En daar struikel ik ook af en toe over
3: pijpen. Is dit echt zo, ja? Ja. Hoe kan je nou weer struikelen over pijpen?
2: Ja, als ze te lang zijn. Ze zijn zo lang dat ze voor de, zeg maar, de gemiddelde lengte vrouw te lang zijn.
3: Ja, precies. En ja.
4: Okay. Is het de soepelvallende palazzo broek?
2: Is die in 6 kleuren te verkrijgen, Dylan?
4: 4.
2: Nee, dan is het hem niet.
4: Ah, dan zoek ik nog even verder.
3: Okay.

0: Charlie Puth, je hoorde See You Again. We hebben een hele leuke vakantietip voor je gedeeld. Op onze socials.
1: Ja, zeker van William Rutte.
0: Ja, precies. En dan kan je denken, dat wilde ik zeggen. Kan je denken, wat boeit het dat jullie een vakantietip hebben. Maar we hebben een vakantiefototip gegeven door William Rutte. Nou, dat is een topfotograaf. Die weet precies wat je wel en niet moet doen. Check het eventjes. 538 Avondshow op de socials.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nescafé IJskoffie.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Getallen horen is centen scoren.
9: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
0: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: 538 Nieuws.
6: 12 uur.
7: Het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten houdt niet op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen er een. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken en daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En er is vanavond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
8: Dan 538 verkeer voor je de flitsmeister. Hebben we nog een flitser op de A10 vanaf het Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam. Opgepast bij 11.3. De A12 dan Gouden-Utrecht bij Harmelen 51.1. En op diezelfde weg richting Utrecht bij 75.0. Nog een keer de A12 dan. Gouda-Zoetermeer bij Zevenhuizen 23.1. Dan de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht 85.3. De A28 Assen-Hogeveen bij 160.7. De A44 dan vanaf het mooie Wassenaar en Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.4. En de laatste op de A76 vanaf de Duitse grens richting Heerlen bij 25.6. Veilige reis.
5: 538. Deze week bij 50.

Jouw hit, jouw 538 met de pauza. Je hoort een Magnetic. Zo, Julian vanuit hier. Van harte welkom in de 538, waar de woensdag weer, we weer met z'n allen hebben overleefd. Volgens onderzoek de meest chagrijnige dag. Dat komt omdat mensen op de woensdag het meest chagrijnig zijn. Dat heeft te maken met, volgens het onderzoek, dat mensen op een woensdag vaak te laat komen, minder leuk nieuws krijgen en ook de meeste verkeersongelukken gebeuren op een woensdag. Wat ervoor zorgt dat een heleboel mensen wat chagrijniger worden op de woensdag. En ja, dit is echt waar. In Shanghai zijn sommige mensen vrij op de woensdag omdat ze anders te chagrijnig zijn naar hun collega's toe. Dan zijn ze een beetje tot last met die mensen. Ja, ik heb vanavond een tenniswedstrijd gehad en die heb ik echt dik verloren. Dus nu ben ik ook chagrijnig. Mag ik nu ook vrij? Oh nee, het is inmiddels donderdag natuurlijk. Ja, helaas gaat het niet op. Het is van 538 om deze donderdagdag te lekker mee door te komen. Gelukkig wel op een vrolijke manier, want er zit een hoop goede hits aan te komen hoor. Christina Aguilera, Rihanna en Jay-Z en zelfs de allernieuwste Bruno Mars komt eraan. Eerst op 538 Kings of Leon. Dit is een heerlijke classic zeg. Dit is Sex on Fire.

Ben jij wel eens verlegen? Ja, veel mensen denken bij mij, omdat ik bij de radio werk, waar ik natuurlijk tegen miljoenen mensen praat, dat ik totaal niet verlegen ben. Maar echt, alles behalve dat is waar. Ik ben echt mega verlegen. Ik ga zeg maar liever nog dood van de honger dan dat ik bij de buurman om een eitje zou vragen. Zeg maar. Zo erg is het bij mij. En iemand die dat ook heeft, is de man die nu op 25 gaat horen, Somber. Die is echt mega verlegen. En dat is natuurlijk best ironisch, aangezien die grote podiums optreedt, soms wel voor stadions vol. En toen zei hij dus laatst in een interview, daar heeft hij een trucje voor bedacht. Dan gaat hij naar de kleedkamer toe, daar staat een spiegel, en dan kijkt hij daarin in de spiegel naar zichzelf, en dan zegt hij, oké, vriend, vanaf nu ben jij de artiest Somber. Dan gaat hij het podium op, en dan is hij eigenlijk een totaal ander persoon. Het werkt voor hem. Maar goed, hij heeft zichzelf inmiddels eventjes in de spiegel aangekeken. En hij is er helemaal klaar voor, heb ik me laten vertellen. De 500 favorite is deze week van Somber. Dit is de nieuwste. My body isn't ready. It's

0: Miauw.
1: Christina Aguilera, je hoorde Genie in a Bottle.
2: 538 presenteert...
3: Kilian's kansloze kennisquiz.
1: Ja, ik wilde kansloze kennisquiz al met je spelen... maar eigenlijk moeten we een heel ander spelletje spelen... namelijk 5 plus 3 is 8.
2: 5 plus 3 is 8.
1: Ja, jongens, donderdag, hè? Bijna weekend. Goed, 5 plus 3 is 8. Jij kunt kans maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen... is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt als volgt... Hoeveel is 3 keer 3? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. 3 keer 3, kom je dan zo meteen in de uitzending... dan win je het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 3 keer 3? Hoor je nu Maal Smit.

538, Rihanna en Jay-Z. Je hoorde Umbrella. Hey, hoeveel is 3x3? Je kunt het nu allemaal doorgeven via de gratis app van 538. Kom je dan zometeen in de uitzending, dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 3x3? Hoor nu even voor Jay.

0: Kensington bij 538, je hoorde Living For. Hey Sarah, goeienacht.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hoeveel is het? 3 keer 3?
1: 9.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Ja, we hebben een groot probleem, hè Sarah?
1: Ja, zeker.
0: Want 3 keer 3 is 9, daar kom je nog wel. En toen vertelde jij mij net, buiten de uitzending, vertelde jij, ja, dat is eigenlijk het enige wat ik gehoord heb. Wat moet ik verder doen? En toen zei ik, nou, we gaan zo met een hoofd rekenen. Toen zei jij, dat gaat helemaal niks worden. Ja, zo zijn Nederlanders, hè? Ja, zo zijn Nederlanders. Ze horen wat, we kunnen wat winnen en ze willen meedoen opeens.
1: Ja, we gaan er wel voor.
0: Want jij werkt, ja, ik moet zeggen, jij werkt in de horeca. Mij lijkt dat je dan op zich wel een beetje zou moeten kunnen rekenen, toch? Niet heel moeilijk, maar wel een beetje simpel rekenen.
1: Er ligt een rekenmachine in de la, dus...
0: die pak je altijd.
1: Ik kom er wel uit.
0: Ja, lekker zeg. Nou goed, ja, Sarah, je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommen op te lossen. De bedoeling is dat je dat zo snel mogelijk doet. En doe je dat een beetje goed, dan ga je ervan door met het 538 slaapmasker.
1: Ja, we gaan ervoor.
0: Als jij een inschatting zou moeten maken, hè, hoeveel zou je dan denk je goed moeten hebben in 30 seconden?
1: Twee, drie of vier? Ja, daar gaan we voor. Dat is toch wel het minimum.
0: Nou, lekker. 4 is het minimum. Daar gaan we voor, ja?
1: Ja.
0: Sarah, ja. Daar ga je. Wat is 17 plus 8?
1: 17. 25?
0: Ja, lekker. 6 keer 9?
1: 54?
0: Ja, 26 min 8?
1: 18?
0: 14 plus 6?
1: 20?
0: 7 keer 7?
1: 49?
0: 13 min 15?
1: 13 min 15 min 3?
0: Nee, sorry. Ik wil zeggen het verkeerd. 13 plus 9.
1: Oh, ja. 13 plus 9. 13.
0: 22. Ja, lekker! Ja. Nou, Sarah.
1: We gaan er min in. Dat gaat helemaal niet goed.
0: Wat zei je?
1: We gaan er min. Min 0.
0: Nee. Gaan we in. Ik moet zeggen, ik had me een beetje ingesteld dat het wat langzamer ging. Dus ik moest mijn scherm nog een beetje bijdraaien. Zat ik een beetje dubbel te kijken. Maar ja, Sarah, je hebt het hartstikke goed gedaan. In totaal 6 vragen goed, joh.
1: Ik ben helemaal trots op mezelf.
0: Nou, dat snap ik wel, ja. Lekker zeg. Vanaf nu kun je gewoon die rekenmachine in de la laten liggen daar.
1: Ik ben helemaal gelukkig. Ik ben trots op mezelf. Dat had ik niet verwacht.
0: Nou, lekker zeg, Sarah. Nou ja, ik vind dat je het 5-3 slaapmasker wel verdient. Dat daar komt je kant op.
1: Ik ben helemaal blij, dankjewel.
0: Nou, en ik zou de rekenmachine de la laten liggen. En misschien nog eventjes een beetje beter oefenen. En dan kun je al die drankjes wel uitrekenen op het terras daar zometeen.
1: Dankjewel, ik ben heel blij. Ik ben trots op mezelf.
0: Snap ik. Sarah, fijne avond.
1: Ja, joh, fijne uitzending.
0: Hoi, hoi.

Jouw hits, jouw 538 met Lucas en Steve. Je hoorde End of Time. En goeienacht, Kilian van Luijt hier. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat. Mocht je net het gemist hebben, het 538 slaapmasker, geen paniek. Zometeen weer eten winnen in Kilian's kansloze kennisquiz. Dat zometeen na ene. Eerst Teddy Swims.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: In Iran zijn steden aan de Persische Golf aangevallen door Amerikaanse raketten. Over doden of gewonden is niks bekend. De aanvallen zouden bedoeld zijn als straf voor het schieten door Iran op schepen in de straat van Hormuz. Als Iran daarmee doorgaat, komen er volgens de Amerikaanse president Trump nog meer raketten hun kant op. In Italië zijn twee mensen om het leven gekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Het zijn een medewerker en zijn moeder van 60. Twee andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Het was een plan in de Provinciale Staten en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven. Madison Square Garden in New York en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, topjes van waterflesjes en een ovulatietest. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor de Flitsmeister met twee vertragingen zelfs. Allebei op de A58. De eerste richting Vlissingen tussen Heerlen en Hogeheide. Daar een kwartier omdat daar de weg is afgesloten. En tussen Hogeheide en Markensjaard nog 5 minuten door kijkers staat hier. Dan flitsers op de A10, die meer richting de Zeeburger tunnel bij Amsterdam, 11.3. Dan de A12 Gouda-Utrecht bij 51.1. En op dezelfde weg vanaf Maarn richting Utrecht bij Driebergen-Rijsburg, 75.0. De A28 dan, Assen-Hogeveen bij Hooghalen, 160.7. De A44 op Wassenaar-Nieuw-Venne bij Wassenaar, 20.4. En de laatste van nu op de A76 vanaf de Duitse grens richting Heerlen bij Heerlen zelf, 25.6.
0: Deze week bij 538.
3: Jouw kans op een weekend lang
0: Tomorrowland.
2: Ja, het is weer tijd voor zometeen een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennis Quiz. Zo, Jealous Blue komt eraan. En dit is eerst Imagine Dragons.

0: Dat is Blue op 538. Je hoorde Edge of Desire.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Het is weer tijd voor een nieuwe editie van de quiz. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is precies waar? Je kunt het allemaal doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2. Stelling 1 deze nacht is... het eten van cashewnoten draagt bij aan een hoger libido... En stelling 2 is, haaien zijn ouder dan bomen. Aan jou de vraag, dus welke van de twee is waar? Denk je dat stelling 1 waar is? Het eten van cashewnoten draagt bij aan een hoger libido. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nou, stelling 2 deze nacht is waar? Haaien zijn ouder dan bomen. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke van de twee is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu Max en Andy Grammer.

steeds. Je 538 met Leia Lewis. Je hoort het Bleeding Love. Hey, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1? Het eten van cashewnoten draagt bij aan een hoger libido? Of is stelling 2 waar? Haaien zijn ouder dan bomen. Aan jou de vraag. Welke van de twee is waar? Denk je dat stelling 1 waar is? Het eten van cashewnoten draagt bij aan een hoger libido? Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nee. Stelling 1 is onzin. Stelling 2 is waar deze nacht. Haaien zijn ouder dan bomen. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Ah ja, dus de vraag, welke van de twee is het? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Gooi je zo meteen het antwoord. Ook Lionel Richie komt eraan. Dan eerst Another en 45 Ultra. Let me tell you.

0: De nieuwste van Telos Pepper 538. Je hoorde I Knew It, I Knew You.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, het eten van de cashewnoten dragen bij aan een hoger libido. En stelling 2 is, haaien zijn ouder dan bomen. Maaike, goeienacht.
3: Hallo.
0: Jij bent lekker met je moeder op pad, hè?
3: Zeker.
0: Wel gek tijd om dit te doen, maar even voor de goede orde. Jouw moeder is aan het werk nu, hè? Jij bent een dagje aan het meelopen.
3: Klopt, klopt.
0: Lekker. Wat voor werk doet je moeder?
3: Mijn moeder werkt op de taxi.
0: Kijk eens. En leuke ritten gehad vandaag?
3: Ja, 3 ritten in totaal.
0: Lekker. Waar ben je helemaal heen geweest?
3: Naar Maastricht.
0: Oh jee. En waar kom je zelf vandaan?
3: Hengelo.
0: Oh, dat is wel... wat is het? 2,5 uur rijden? 3 uur misschien wel?
3: Ja. Ja, zeker.
0: Nou, lekker man. En was het een bijzondere klant?
3: Ja, het was een rolstoelklant.
0: Oké, oké. Nou, leuk zeg. Dus je hebt een beetje mee mogen helpen vandaag.
3: Ja, klopt.
0: En is het een soort van snuffelstage voor jou? Dat je denkt, nou, misschien wil ik zelf ook wel taxichauffeur worden of niet?
3: Gewoon voor de gezelligheid eigenlijk.
0: Nou, dan is dat ook mooi, toch? Lekker in de vakantie je moeder gezelschap houden.
3: Klopt, klopt.
0: En zeg je nu wel na deze nacht, denk je nou, ik ben er helemaal klaar mee. Mijn moeder mag de volgende keer zelf uitzoeken. Of zeg je nou, ik wil nog wel een keertje mee?
3: Ik wil zeker nog wel een keer mee, want het is lekker gezellig.
0: Nou, gelukkig zeg. Dat klinkt leuk. En hoe laat zijn jullie thuis dan?
3: Ik denk rond een uur of 2.
0: Oké, nou lekker zeg, lekker. Hey, dan kun je het 538 slaapmasker denk ik wel gebruiken.
3: Ja.
0: Daarvoor heb ik 2 stellingen voor je. 1 van de 2 is maar waar. Aan jou de vraag, Maaike. Welke is waar? Stelling 1 is... Het eten van cashewnoten draagt bij aan een hoger libido. En stelling 2 is... Haaien zijn ouder dan bomen. Welke van de 2 is waar?
3: Stelling 2.
0: En waarom denk je stelling 2?
3: Omdat er eerst water was en daar pas later kwamen de bomen.
0: Je bent aardig goed geïnformeerd, hè? Of was het een wilde gok?
3: Nee, ik had het naast mijn bio erover gehad.
0: Kijk eens, lekker goed opgelet, want je hebt inderdaad hartstikke goed. Het klopt inderdaad. De haai-achtige dieren, dat zijn niet echt de haaien zoals we die nu kennen... maar de voorlopers van de haaien, zeg maar... die bestaan ongeveer 400 tot 450 miljoen jaar... en de eerste bomen verschenen later zo'n 350 tot 390 miljoen jaar geleden.
3: Ja.
0: Zo zie je maar, op school opletten helpt, hè?
3: Zeker.
0: Daarmee win je de 538 slaapmasker. Dus ik zou zeggen, als je binnenkort weer... want waar ga je nu heen? Je gaat nu naar de... nog steeds naar de middelbare school of ga je alweer naar het hbo?
3: Laatste jaar middelbare school.
0: Laatste jaar, lekker. En dan, dan ga je de examens in en dat soort dingen. Wordt spannend jaartje dus.
3: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, goed opletten op school... want misschien pak je daar nog een keer het 538 slaapmasker mee. Zou leuk zijn, toch?
3: Ja.
0: Maaike, hij komt hier de kant op. Veel plezier nog eventjes vannacht.
3: Dankjewel.
0: Doei.

Kids in 538 met Marshmallow en Jelly Roll. Je hoorde A Holy Water. Hey, Kilian van Luijt hier. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat op deze heerlijke donderdag. Ik moet je zeggen, ik ga op zich wel lekker. Maar ik loop tegen een klein probleempje aan de afgelopen weken eigenlijk al. Ik ben namelijk met iets gestart. En dat heeft iets bij mij veroorzaakt waar ik niet meer

not touched your face. Narcotic mind from late. And

0: 538 met Lekido, Jordan en Narcotic.
1: De nacht van 538.
0: Kilian van Luijt hier, van harte welkom in de 538 op deze heerlijke donderdag. Ik moet even wat aan je kwijt, ik heb namelijk je advies een beetje nodig. Ik ben een tijdje geleden weer begonnen met het afvallen. Beetje op mijn voeding letten, wat meer sporten. Nou, je kent het wel, weet je wel. Ik moet zeggen, dat gaat aardig goed. Ik heb de afgelopen tijd nog niet echt heel veel slechte dingen gegeten. Maar ik moet zeggen, ik ga er elke keer bijna aan toegeven. Want echt, jongen, ik zit echt al inmiddels wekenlang. Komt soms de gedachte in me op, wat is een frikandel met appelmoes ook lekker, hè? Echt, ik eet dat eigenlijk nooit. Ik heb het ooit een keer gegeten toen ik kind was. En sindsdien heb ik die smaak al een tijdje in mijn mond. En denk ik echt, dat lijkt me zo ontzettend lekker. Maar de vraag is een beetje, maar ik dacht, nou weet je, in het begin heb je gewoon even nou, een paar dagen hier zin in. En dan ben je wat tijdje verder en dan gaat het wel weer, weet je wel. Maar het wordt eigenlijk alleen maar erger. Dus mijn vraag is eigenlijk een beetje, we zijn nu denk ik nou zo'n 2-3 weken verder. Dat ik dat gevoel eigenlijk maar niet wegkrijg. Moet ik nou gaan toegeven of moet ik nou juist gaan volhouden? En wat zijn dan tips om het een beetje vol te houden? Als je me wil helpen, drop het in de app van 538. Want echt jongen, ik word er helemaal gek van soms. Het is de hit van 538 met onderweg voor je M&M. Lose Yourself, ook Pink komt eraan. En dit is nieuwe muziek van Antoon. Dit is de enige.

58. Je hoorde Just Like Fire. Ik vertelde je net dat ik aan het afvallen ben al een tijdje. Dat gaat echt al wekenlang hartstikke goed. Maar sinds een tijdje, zo'n 3 weken geleden, heb ik elke dag zin in een frikandel met appelmoes. En ik kon er maar niet vanaf. Mijn vraag was eigenlijk een beetje, wat zou jij in mijn situatie doen? Zou je toegeven of zou je vol blijven houden? Nou, eigenlijk de beste tip die ik heb gekregen is van Peter. Die zegt, hey Kilian, mijn tip. Zoek eens op hoe een frikandel wordt gemaakt. Kijk daar een filmpje van, dan hoef je het nooit meer. Nou, ik kan je vertellen, ik heb het gekeken. Ik ben misselijk, joh. Ik ga lekker gewoon maar aan mijn yoghurt zo meteen, denk ik. Dus een goede tip. Als je ooit zin hebt in een frikandel, kijk eens hoe ze gemaakt worden. Dat wil je nooit meer. 5-3-8 met onderweg. M&M en eerst Sommieu. Dit is de nieuwste.

Goedemiddag met Eminem. Je hoorde Lose Yourself. Eminem is niet alleen een hele goede rapper. Het is ook een ontzettend goede logopedist. Ik weet niet of je dat verhaal wel eens hebt meegekregen. Maar artiesten zoals bijvoorbeeld Ed Sheeran, die zijn ooit van hun stotteren afgekomen door Eminem. Ja, Ed Sheeran die stotterde behoorlijk. Die ging vervolgens muziek luisteren van Eminem en dat zelf nadoen. En daardoor is hij van zijn stotteren afgekomen. En ik moet je zeggen, allemaal hartstikke mooi. Ik bedoel, supermooi dat Eminem dat kan betekenen voor dat soort gasten. Maar ik vind het ook wel knap, want ik ken Eminem namelijk van dit.

0: never fading and I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off, they'll be celebrating.
1: Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan er echt helemaal niks van maken. Ik ga daardoor juist alleen nog maar meer stotteren. Door de M&M en Louis Sacha